0: Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Joke.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Ka-ching.
1: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: drag it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen en welkom op deze donderdagochtend. Wisselend bewolkt, lokaal kan een spat regen vallen. Later op de dag mogelijk wat zon. Een vrij krachtige west-zuidwestenwind en 21 tot 24 graden gaat het worden. Vlakbij Arnhem-Muiden is een monument onthuld voor de vlag van West-Papoea. Een huis is daar vernoemd naar de morgenster, het symbool op de vlag. Ga je straks over horen in Zeeland het wakker. Verder, de gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken en onderzoekt hoeveel verkeer daar rijdt. Voetbalclub Goes is uitgeschakeld voor de KNVB-beker. En zo dadelijk al het verslag waarbij we even luisteren wat er nou zo bijzonder is aan die 200 jaar oude boom in Zierikzee, die in de race is om boom van het jaar te worden. Hoor je straks over in Zeeland wordt wakker. Maar eerst gaan we beginnen. Jij en ik, ook op deze donderdag, zijn we samen.

0: Gustavo Lima. Gustavo Lima, hij zingt het zelf, Ballada. Zeker, dankjewel voor het zingen in elk geval. Welkom bij Zeeland wordt wakker op donderdag 3 september. Wat gebeurt er eigenlijk vandaag? Nou, de IG Nobelprijzen worden uitgereikt voor onderzoeken waarvan je eerst denkt, wat raar. Maar daarna blijkt het toch wel heel erg serieus te zijn. Voor het eerst is die uitreiking buiten Amerika, zodat iedereen erbij kan zijn, zonder dat ze opgepakt worden, wellicht door de immigratiedienst ICE in Amerika. Bij ons in Nederland, commissaris van de Koning Hugo de Jonge, onze commissaris, moet weer langs bij de parlementaire commissie coronabeleid. Hij was tenslotte minister van Volksgezondheid in coronatijd. Het is een tweede verhoor. En in Zeeland gaat de Vlissingse, of het Vlissings beter, het Vlissings Filmtheater open. Draait er wel een tijdje op proef in Zorgcentrum Scheldehof, maar vandaag begint het voor het Echi. En verder nog op het lijstje van Peter, dat is ook wel interessant voor ons in Zeeland, de dag van de koopvaardij. En het is ook de dag om te gaan stemmen voor de boom van het jaar. De 200 jaar oude Oosterse plataan op de begraafplaats in Zierikzee is een van de 12 genomineerde. Indrukwekkende boom, ziet Omroep Zeeland's Pim de Visser.
1: Op een hele rustige, algemene begraafplaats hier in Zierikzee staat hij dan voor me. Misschien wel de boom van het jaar, in ieder geval genomineerd. Ronald Schra van de Bomenstichting. Wat voor boom is het?
2: We staan hier bij een van de twee Oosterse platanen. Dus dat is zeg maar de oerboom waar zeg maar, de algemene plataan uit is ontstaan. En dat is een monumentale boom vanuit de aanleg van de begraafplaats hier. Dat is al bijna 2 eeuwen oud.
1: Wat maakt hem zo bijzonder?
2: De grootte van de boom uiteraard. Hij is ruim 5 meter omtrek. Hier zal die zo tegen de 30 meter hoog kunnen zijn.
1: Wat vindt u zelf van de boom? Vindt u hem mooi?
2: Ja, ik ben bomenman. Dus de boom vind ik mooi. En zeker de Oosterse plataan. Omdat hij in het verschil met de kruising, de gewone plataan, een veel fijner ingesneden blad heeft. Dus het blad is wat fijner. De transparantie in de kroon is wat prettiger. Het is niet zo'n hele donkere boom. En in totaalbeeld als volwassen boom is hij ook veel karakteristieker. Qua kronenbouw, structuur van de boom. En dat vind ik als bomenman mooi.
1: De mensen op de radio kunnen de boom natuurlijk niet zien. Zou u hem eens voor mij kunnen omschrijven?
2: Nou ja, het is een grote boom. 5 meter omtrekken. Dus dat is 1,20 meter, 1,30 meter doorsneden ongeveer. Dat is zeker voor in Zeeland heel groot. Hij staat langs het pad op het begraafplaats. Dit is waarschijnlijk wel echt, gezien de andere bomen ook vanuit de aanleg van de begraafplaats geplant. En niet als herdenkingsboom bij een graf. 20 meter 30 doorsneden ongeveer. Dat is zeker voor in Zeeland heel groot. Hij staat langs het pad op het begraafplaats. Dit is waarschijnlijk wel

0: veel meer mooiere bomen. Maar niet alle bomen komen in dat opzicht in aanmerking. Want ja, ook al zijn ze mooi, sommige eigenaren zijn toch al gereserveerd, zeg maar. Van, gaan we mijn boom in het voetlicht zetten? Dat wil niet iedereen. Ook niet elke boom is toegankelijk, zeg maar, in die zin. Dus ja, moet je hem dan in het voetlicht zetten, hè? Want dan, ja, als mensen gaan kijken, dan heb je weer verstoringen en dergelijke. De begraafplaats is redelijk rustig. En doorgaans zijn die redelijk openbaar, hè, of toegankelijker bij daguren. En mensen die naar bomen kijken zijn meestal ook wel mensen die wat meer respect voor de omgeving hebben.
1: Nu maar hopen dat deze Zeeuwse boom wint. Dank u wel.
2: Ja, dan moeten er wel heel veel mensen eerst stemmen op die bomen. Kijk, we zijn in Zeeland niet met heel veel inwoners, maar als ze allemaal nou gaan stemmen, dan moet dat toch lukken, denk ik. Op de website van de Boomstichting, daar heb je de boom van het jaar verkiezing. In elke provincie is er eentje genomineerd en je kunt nog stemmen tot half oktober. Heel erg leuk natuurlijk, voor die Zeeuwse boom in Zierikzee.

Stray Cats en Runaway Boys. Jouw plannen voor deze donderdag. Ik hoor ze graag weer. Wat staat er op je agenda? Misschien ben je al ergens naar onderweg. Of ben je net wakker geworden? Denk je even de slaap uit de ogen wrijven. En dan doorgeven aan Remco wat ik ga doen. Nou, dat kan via de app 0118-499-999. Wisselend bewolkt is het. Met lokaal een spat regen. Later op de dag mogelijk wat zon. Een vrij krachtige west-zuidwestenwind en het wordt 21 tot 24 graden. Morgen zijn er perioden met regen, in het weekend gaat de temperatuur omhoog. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 7:50, laagwater vanmiddag om 1:03. De zon komt op om 7:01, de zon gaat onder vanavond om 8:50 en de watertemperatuur, dan zie ik de zee bij Vlissingen en bij Nieuwvliet 20 graden, bij Kloosterzanden de Westerschelde 20 graden, dan de Oosterschelde bij Neeltje Jans.

0: Omroep Zeeland met The Course en So Young. Jouw plannen voor deze dag of de komende dagen? Hoor ze altijd graag via 0118-499-999. En als ik zeg reet, lul, anus, dan zeg ik helemaal niks geks. Dat zijn namelijk plaatsnamen, geloof het of niet. Zaterdag vertelt schrijver en fotograaf Paul Vreuls over zijn nieuwe boek Reet van Lul tot Anus. Dat gebeurt bij boekhandel De Coöperatuin in Goes. En daar gebeurt nog iets. Bij die boekpresentatie speelt de band Merkin Bone. André Lamper, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En jouw achternaam verraadt dat je uit Zeeland komt.
1: Dat klopt ook, ja, inderdaad. Sint-Arendskerk, lang geleden.
0: Maar waar ben je nu, op dit moment?
1: Nu in Wezep in Drenthe, dus ik ben wat noordelijker getrokken.
0: Maar je komt wel weer terug komende zaterdag, want jij speelt in die band Merkin Bone. Wat is het verhaal? Waarom ben jij juist bij die boekpresentatie?
1: Nou ja, het verhaal is eigenlijk dat we een jaar geleden zat ik in de auto, reed naar Medemblik, naar een repetitie bij onze drummer, kwam ik door Friesland. En ik kwam langs allemaal rare plaatsnamen, zoals Seks Bierum en Moddergat en Rectum. En ik dacht, het zou eigenlijk wel het leukste zijn om een tour te doen langs al die gekke plaatsen in plaats van alle standaard poppodia. Dus ik dropte dat in de repetitieruimte en dat was meteen een hilarische discussie van hoe leuk dat zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dus ja, iedereen vond het meteen leuk. Dus zo is het idee ontstaan. En toen zijn we een beetje research gaan doen en toen bleek eigenlijk dat heel veel van die hele leuke plaatsnamen, dat eigenlijk meer buurtschappen zijn met drie huizen en een bushalte. Dus geen kroeg of podium. Dus we hebben het wat verruimd naar een zomertour langs bijzondere locaties.
0: Ja, en dan gaan we even dat boek er nu bij halen. Want er is een schrijver dus, die heeft een boek uitgebracht, Reet van Lul tot Anus. Jouw zus werkt in de boekhandel in Goes. En daar zijn jullie eigenlijk een beetje aan elkaar verbonden. Jullie hebben dus allemaal een passie voor gekke plaatsnamen.
1: Ja, zo is het gekomen. Want Jacqueline werkt inderdaad in de boekwinkel. En die houdt me altijd op de hoogte van leuke boeken. Dus ik kreeg in de brievenbus het boek van Paul, Reet van Lul tot Anus. En toen zei ze, jullie zijn niet de enige die toeren langs dat soort plaatsen. Er is nog iemand zo'n gekke obsessie. En dat is Paul. Dus toen heb ik Paul gebeld. Van, goh, jij bent daar allemaal geweest. Ken jij nog leuke plekken en podia en kroegen? En waar we eventueel kunnen spelen? Toen zei hij, nou ja, goh, een beetje hetzelfde verhaal. Het zijn wel veel buurtschappen. Ja. Maar ik vind het een waanzinnig leuk idee. Misschien kunnen we eens een keer wat samen doen.
0: En dat gaat dus gebeuren komende zaterdag. Want jullie presenteren bij, of zingen en spelen bij die boekpresentatie. Ja, gekke plaatsen. Maar waarom heb jij daar eigenlijk een soort fascinatie voor?
1: Ja, geen idee. Ik denk als ik Paul zijn boek lees een beetje hetzelfde. Dat je toch een beetje kinderachtig zit te gniffelen in je auto. Er is hier een dorpje vlakbij dat heet Achterste Erm. Nou, dat is van Drenthe helemaal niet leuk. Maar als je Zeeuw bent, denk je, je hebt dus een rechterarm, een linkerarm. En blijkbaar ook nog een achterste erm. Nou, daar zit ik een beetje te gniffelen in de auto. En zo zie je ook de bandnaam. Dat is ook een verbastering van een niet bestaand woord. Met Merkin Bone, dat bestaat helemaal niet. Het is ook ontstaan tijdens een repetitie. Met veel bier op. Van door merg en been, omdat we in het begin vooral heel erg hard speelden.
0: Ja.
1: We hebben iets met woordgrapjes en bijzondere plaatsen. En dat delen we met Paul. Dus dat is hartstikke leuk om dat zaterdag op een podiumtje te mogen delen. Van Anthony bij de Coöperatuin.
0: Ja. Precies, zaterdag gaat dat gebeuren. 2:30 in de Coöperatuin in Goes. Presentatie van dat boek. En dus ook Merkin Bone, de band waar André Lamper in speelt. Die gaat er daar spelen. Met een passie voor gekke plaatsnamen. André, heel veel succes daar in elk geval bij het zingen. En bij het zoeken daar misschien nog wel plaatsen die je helemaal niet kent. Ik ga natuurlijk iets van jullie laten horen. Want dit kunnen we dan bijvoorbeeld zaterdag ook horen, denk ik. Let Me In. Dit is de band Merkin Bone, zaterdag in Goes.

American Bone, de band die zaterdag gaat spelen vanaf 2:30 in Goes moet je zijn bij de Koperen Tuin voor dat boek over die bijzondere plaatsnamen en dus de band Merkin Bone. André, dankjewel dat je erover vertelde. Succes met het vinden van weer een plek met een gekke naam. Wil jij een keertje vroege beller zijn? Laat maar weten. 018-499-999. Dit is ook een gek verhaal. De brandweer van Sluis heeft een baby uit een auto gered op een camping in Cadzand. De moeder had namelijk de sleutels in de auto laten liggen en de deuren waren automatisch vergrendeld. Geen mogelijkheid was er om die deuren weer open te krijgen. En dat kind dat zat er maar, was wel lekker aan het slapen geloof ik. Ja, wat doe je dan? Ruitje ingetikt en het kind herenigd met de moeder. Ik denk dat die moeder af en toe wel heel even in paniek was. Daar is het thema van de plaat om 6:55. Paniek. Heb je er een leuk plaatje bij? Laat maar weten. 0118-499-999. Thema van de plaat om 6:55 is paniek.

0: John Lennon, Instant Karma. John Lennon, al een tijdje niet meer onder ons, doodgeschoten door een fan. Maar hij is nu in het nieuws door een nieuw leven. John's zoon Sean is vader geworden van Aurelius, dat is een zoon. John Lennon is nu dus voor het eerst, postuum weliswaar, opa geworden. Omroep Zeeland, 7:01.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen. Vlakbij Arnemuiden is een monument onthuld voor de vlag van West-Papua. Een huis is vernoemd naar de morgenster, dat is het symbool op de vlag. West-Papua was tot 1962 een kolonie van Nederland en kwam onder Indonesisch bestuur. Onafhankelijkheidsgroepen willen nog steeds loskomen van Indonesië. President in ballingschap Bernhard Kaisiepo onthulde dat monument.
3: Mijn devies is persevero. Persevero betekent niet buigen, niet opgeven. Dus vechten tot laatste snik.
0: Het monument is opgezet door een groep onder leiding van Aukje Roelofsen uit Arnemuiden. Die is geboren in wat nu dan West-Papua is. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Nieuw-Guinea moet je mij horen. Opnieuw. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken. Op de smalle weg is het vaak druk, onder meer door sluipverkeer. Met camera's registreert de gemeente 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt en op welk moment van de dag. De veiligheid op de spoorwegovergang wordt ook meegenomen in dat onderzoek. Voetbalclub Goes is uitgeschakeld voor de KNVB-beker. De tweede divisieclub verloor op eigen veld met 0-1 van Noordwijk. Eerder deze week haalde Kloetingen, de buren dus van Goes, wel de volgende ronde. Morgen is voor hen de loting voor de tweede ronde. En commissaris van de Koning Hugo de Jonge moet weer langs bij de parlementaire commissie coronabeleid. Hij was minister van Volksgezondheid in de coronatijd en moet uitleggen waarom beslissingen zijn genomen, onder meer over mondkapjesplicht en de lockdowns. Het is het tweede verhoor van de Jonge. Het weer, wisselend bewolkt, lokaal kan een spat regen vallen. Later op de dag is er mogelijk wat zon. En met een vrij krachtige west-zuidwestenwind wordt het 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Taylor Swift en Opal Light. Een plaatje gezocht bij thema paniek. Aanleiding is dat de brandweer in Sluis een baby heeft gered uit een auto op een camping in Cadzand. De auto was dicht, kon niet meer open, sleutels lagen binnen. Dus uiteindelijk moesten ze een ruitje intikken, hebben ze ook gedaan. Baby lag heerlijk te slapen, lees ik in het bericht op Facebook van de brandweer Sluis. Maar ik kan me voorstellen dat de moeder die erbij was af en toe toch eventjes een klein beetje in paniek raakte. Paniek! Heb je daar een plaatje bij? Laat maar weten. 0118-499-999. Er ontstaat ondertussen alweer een mooie lijst, dankzij jou. Straks de ziel van de dag. Die zoekt het in de kunst waar jij naar kunt kijken.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Bruno Mars. En Risk It All. 6:11.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, het is vandaag een bijzondere dag voor de mensen in Koudekerken. Van Koudekerken uit de kunst. Dat is de jaarlijkse kunstroute in en om Koudekerken en Dishoek. Vandaag, morgen en overmorgen kun je daar mooie dingen zien. In ateliers, maar ook in een woonzorgcentrum. In een café, op heel veel plekken. Doede Holtkamp, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rembo.
0: En op jullie plattegrond op internet zie ik maar liefst een stuk of 20 van die pinnetjes staan. Dat is echt weer een behoorlijke route.
2: Ja, dat klopt. Er zijn zo'n 24 locaties in de kunstroute. Dus dat is een hele leuke route. Als je die route volgt van nummer 1 tot en met 24... dan heb je een kleine 15 kilometer afgelegd op de fiets of lopend. En dan kom je dus 45 kunstenaars tegen.
0: Ja, en dan zit je hoofd helemaal vol aan het einde van de dag. En dan kan je het ene kunstwerk niet meer van het andere onderscheiden.
2: Nee, maar er zijn 3 dagen. Hè?
0: Ja, dat is...
2: Dus je kunt dat keurig over die 3 dagen verdelen. Op het gemak doen. En een beetje genieten van de omgeving. En van de kunst natuurlijk, uiteraard.
0: Want wat voor kunst? Ja, je moet het eigenlijk zien natuurlijk hoor. Maar pik er even een paar dingen uit waarvan jij denkt van... nou, die vind ik zelf eigenlijk wel aardig.
2: Nou, er zijn natuurlijk een heleboel leuke dingen, maar dat vind ik het aardig altijd van de kunstgroep in Koudekerk, dat er zoveel variatie in kunst is. Naast schilderijen heb je mensen met keramiek, maar we hebben ook iemand die van die strandjutter is, zal ik maar zeggen, en die van het hout wat hij onderweg vindt, zogenaamde drijfhoutobjecten maakt.
0: Ja, ja.
2: We hebben iemand met glaskunst, dus die van glas ontzettend mooie objecten maakt, klein en heel groot. We hebben iemand met lino-sneden. We hebben nu pas ook iemand erbij die maakt met hout ontzettend, met hout draaien, prachtige kunstwerken.
0: Leuk dat het zo'n verscheidenheid is. En wat mij ook opvalt,
2: Doede, is een verscheidenheid.
0: Het is ook op heel veel verschillende plekken, want dat het bij iemand in een atelier is, ja, dat snap ik op zich, want daar wordt de kunst gemaakt. Maar ik zie ook een theetuin bijvoorbeeld en een zorginstelling en volgens mij ook bij een paar mensen thuis, zoals ik dat goed zag op de kaart.
2: Ja, dat klopt. Ongeveer de helft van de locaties, dat is bij mensen thuis, denk ik. En de andere helft, dat is, we hebben 2 kerken. De Michaelskerk in het midden op het dorp. Daar staan ook 5 kunstenaars. We hebben de toeristenkerk in Dishoek. Daar staan er ook 5. We hebben de beeldentuin tussen Koudekerk en Dishoek. Dus er zijn een heleboel leuke en bijzondere locaties die je kunt bezoeken. En dan inderdaad ook zorginstellingen die...
0: Het staat allemaal op jullie website, Koudekerken uit de kunst. Waarom begin september en niet in de zomer bijvoorbeeld? Dat lijkt logischer voor een kunstroute, maar misschien is dat niet zo.
2: Nee, dat vinden wij eigenlijk niet. Ten eerste zijn er in de zomer ook verschillende kunstroutes in andere dorpen. Bijvoorbeeld Oostkapelle. Maar wij zitten bewust begin september, omdat we... de ervaring hebben. We hebben vroeger ook in augustus gezeten, maar in begin september zijn er weer een heleboel mensen met vakantie. De zogenaamde senioren, zeg maar. En daar zitten altijd wel veel...
0: Ja, dat is een beetje jullie doelgroep ook natuurlijk. De grijze golf die nu op vakantie gaat, zo noem ik het maar even, die kopt natuurlijk ook. Ik heb ook grijs haar, hoor. Doede Holtkamp, mooi. Koudekerken uit de kunst. Dat is het internetadres waar je die kaart kunt vinden met al die pinnetjes. En naar al die adressen kun je toe. Gelukkig verspreid over 3 dagen. Doede Holtkamp, mooi. Jij bent onze Zeeuw van de Dag, maar deel die titel alsjeblieft met iedereen van die mooie kunstroute bij jullie op Koudekerken.

Mag het licht uit van de dijk. Paniek. Als je daar een plaatje bij weet, moet je snel zijn. 0118499999. Kijk ik even naar een paar berichten die ik zag van jou. Bijvoorbeeld over de gemeente Tholen. Die gaat maatregelen nemen tegen hittestress. Blijkt allemaal uit antwoorden van het gemeentebestuur. Na vragen van de politieke partij Pro. De Eendrachtbode schrijft daarover. Stenen weg, planten erin, meer groen. De gemeente Tholen stimuleert inwoners nu ook al om zelf wat te doen. Door bomen te planten bijvoorbeeld. Of het makkelijker te maken om geveltuintjes aan te leggen. De gemeente zegt dat er ook wordt gelet op de communicatie. Zodat iedereen goede adviezen gaat krijgen in warme periodes. Flink wat mensen gebruiken nog steeds het oude rekeningnummer van de Belastingdienst. 1 op de 10 betalingen gaat naar dat oude nummer, maar dat kan een hoop gedoe opleveren. Dus komt de Belastingdienst binnenkort met een nieuwe campagne op radio en internet om nog een keertje over die verandering te vertellen. Want per 1 mei, jongsleden, dus inmiddels al een paar maanden, heeft de Belastingdienst een nieuw rekeningnummer dat jij moet gebruiken om geld over te maken. En er is flinke commotie bij rondom een gemeenteschool Beuk en Nood in Zoersel, dat is een plaats in België, vlakbij Antwerpen. Een nieuwe non-binaire kleuterleerkracht wil daar niet aangesproken worden met juf of meester, maar simpelweg met de voornaam. Nou, de school steunt die keuze, bracht de ouders van de kleuters op de hoogte, maar op sociale media is nu echt een hele felle discussie losgebarsten. Mensen zeggen bijvoorbeeld dat die leerkracht kinderen niet moet lastigvallen met de eigen identiteitscrisis. Niet mijn woorden, maar wel van de mensen die reageerden. De burgemeester van Zoersel denkt dat de kinderen er uiteindelijk snel aan zijn gewend. Hoor je op Omroep Zeeland. Even kijken, ik ga een plaatje kiezen en als ik dat doe, dan luister jij ondertussen naar Abba.

0: ABBA en I do. Hartelijk dank, zeg ik nu alvast tegen jou, want het is er een hele mooie lijst geworden. Thema paniek vanwege de baby die opgesloten zat in een auto op een camping in Cadzand. De moeder stond erbij, keek ernaar, kon er niet meer bij. Nou, uiteindelijk is een ruitje ingetikt door de brandweer, zodat de moeder herenigd kon worden met haar baby. Zou ze in paniek geweest zijn? Ik kan het me zo voorstellen. Paniek. Dit kwam er allemaal binnen. José de Smit kwam met Kinderen voor Kinderen met het liedje Paniek. Evelien Wijnbergen vond het een lastig onderwerp, maar kwam toch met Doe maar bang. Patrick de Schepper en Emiel Jansen hebben allebei The Smiths en Panic. Jan Stuut komt met de Beatles. Help, maar ABBA met SOS kan ook, zegt hij. Leni Bogaert, dankjewel voor Robert Long, Allemaal Angst. Ralp Staap, die komt met Motorhead, Back at the Funny Farm. Gaat om een gekkenhuis en de zanger is in paniek omdat hij er misschien niet meer uit kan komen. Robert Tijn, die kwam met Phil Lynott, Old Town. This boy is cracking up, this boy is broken down. In paniek dus. Thomas Schouten, die vond Toontje Lager, Ben jij ook zo bang? Een uptempo nummer uit de jaren 80 laat hij weten, waarin de paniek wordt beschreven als je de controle verliest. Peter Koeman zoekt elke dag deze week een liedje van Dolly Parton en het was een beetje lastig om het aan dit thema paniek te koppelen, maar hij vond er toch uiteindelijk eentje. Een lied over iemand in een tehuis voor mensen met geestelijke problemen die helemaal doordraait. Daddy, come and get me. Jan van Klinken, Jochem Meijer, Wakker worden, Connie Boudens, High Hopes, Panic at the Disco, Yoko Josiasse, Andy Grammer, Keep Your Head Up. Ook een mooie. En het is uiteindelijk de keuze geworden van, ja, zeg ik een beetje gek, want het zijn drie verschillende liedjes. Jacqueline Strobos kwam met André Hazes, Geef mij je angst. Wim Waleboer en Maddy Papen kwamen allebei met Anita Meijer, Geef mij je angst. En Linda van Aardennen en Ronald Krijger. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er is nog een versie van.
1: Geef me je angst van Guus Meeuwis.
0: Juist, waarom kom jij juist met deze, met Guus Meeuwis?
1: Ja, dat is een bijzonder gevoelig nummer. Ja, dat kwam als eerste bij me op. Ik vind dat echt een prachtig nummer met een diepere betekenis.
0: Wat is die betekenis voor jou dan?
1: Ja, de angst. Ja, in je gevoel, de angst. Ja, ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar dat vind ik echt. Dat komt echt goed bij mij binnen in ieder geval.
0: Dan ga ik die voor jou draaien en ook voor iedereen die deze hele mooie lijst heeft samengesteld. Geef mij je angst, is de plaat om 5 voor 7 bij het thema paniek.

0: Guus Meeuwis. En geef mij je angst. Dankjewel Ronald Krijger, Linda van Ardenne, maar ook Wim, Maddy, Jacqueline. Jullie hadden allemaal dit liedje in verschillende uitvoeringen. Iedereen hartelijk dank voor deze mooie lijst weer. In de loop van de middag ga je vinden op facebook.com/zeelandwordtwakker. Omroep Zeeland, gaan we naar het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
4: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
3: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
5: En hij heeft uiteindelijk maar 1 matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulpen.
3: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
7: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
9: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen.
15: Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
18: Nee, attents met ds.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, het is wisselend bewolkt met lokaal spatregen. Later op de dag mogelijk ook wat zon. Een vrij krachtige west-zuidwestenwind en maximumtemperaturen 21 tot 24 graden. Vlakbij Arnhem-Muiden is gisteravond een monument onthuld voor de vlag van West-Papua. Maar waarom dan juist daar en wat is de boodschap? Je hoort het verslag zo dadelijk. Verder in het nieuws, de gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken en doet nu onderzoek hoeveel verkeer daar rijdt. Dag 2 van de ZLN-tour, etappe van Westkapelle naar Henkensand, vanmiddag rechtstreeks te zien op Omroep Zeeland op tv. En voetbalclub Goes is uitgeschakeld voor de KVB-beker. Hoe dat valt, dat hoor je in Zeeland het Wakker over een half uur. Goedemorgen en welkom.

0: Omroep Zeeland's Pim de Visser.
1: Met een hoofdtooi van een paradijsvogel en een ketting met slagtanden eraan zijn bijzondere verschijning hier in de polder bij Arnhem-Muiden. Bernard Kaschepo, de president in ballingschap van West-Papua. Hij komt hier op dit moment een monument voor de vlag van West-Papua onthullen. Bij de onthulling van het monument zijn een hele hoop Papua's aanwezig. Ik sta hier naast Aukje Roelofsen. Aukje, wat is uw connectie met Nieuw-Guinea?
2: Mijn connectie met Nieuw-Guinea is dat ik daar ben geboren. Mijn vader heeft daar 15 jaar gewerkt. Mijn ouders moesten daar gedwongen vertrekken. Maar hun hart is daar altijd gebleven. Dus ik ben echt opgegroeid met een grote liefde voor Nieuw-Guinea en een hele grote liefde voor de Papua's.
1: We zijn vandaag in Arnhem-Muiden. Wat brengt de president hier?
2: Nou, dat is een hele mooie samenloop van omstandigheden. Wij werden benaderd door de Papua-gemeenschap in Nederland of we een film wilden laten zien over de actuele situatie in West-Papua, want die is heel erg schrijnend. En toen we daarmee aan de slag gingen, toen werd het eigenlijk een beetje steeds groter en toen gingen we ook een voorprogramma maken. En toen kwam dus onze mede-organisator Jack op het idee om zijn huis de Morgenster te noemen. Echt ook als een statement van de Morgenstervlag. Daarmee steun je de Papua's. En toen vonden we dat die onthulling wel door iemand moest gebeuren die heel veel te maken heeft met die Morgenstervlag. En zijn vader heeft de Morgenstervlag ontworpen. Dus wie kan je daar beter voor vragen dan hij?
1: West-Papua, wat is dat eigenlijk? Nou, West-Papua was tot 1962 Nederlands Nieuw-Guinea. Een van de laatste kolonies van Nederland. En daarna kwam het onder Indonesisch bestuur. En veel Papua's vinden dat hun recht op zelfbeschikking nooit eerlijk is uitgevoerd. En er is nog altijd een onafhankelijkheidsbeweging. En Indonesië verzet zich daar fel tegen. Mensenrechtenorganisaties melden al jaren geweld en repressie in het gebied. Bernard Kaschepo, president, strijdt dus al jaren voor onafhankelijkheid. Het is hier heel druk, maar ik krijg wel even de tijd om de president te spreken.
3: Mijn naam is Ben Kaschepo.
1: Wat brengt u hier vandaag in Arnhem-Muiden?
3: Ik heb binding mee. Als 12-jarige jongen is mijn vader mij verplicht loten te verkopen voor watersnoodramp. Nieuw-Guinea heeft 100.000 gulden bij elkaar verzameld om de watersnoodramp te helpen.
1: West-Papua is niet onafhankelijk op dit moment. Ja, wat is uw hoop? Wacht u dat nog gaat lukken?
3: Nou, kijk, ik was hier militair. In 67, 68, ik heb 2 jaar gediend om de noordenflank van Europa te verdedigen tegen de Russen. 2 jaar. Kijk tegen de muur. Had nooit gedroomd dat de muur zou vallen. Dat Oost en West daar zo'n één zouden worden. Dus gewoon, mijn devies is persevero. Persevero betekent niet buigen, niet opgeven. Dus vechten tot het laatste snik.
0: Hoorden we vlakbij Arnhem-Muiden van de president in ballingschap van West-Papua, Bernard Kaschepo.

0: aan de zee. Joey Levi en een huisje aan de zee. Ja, wat wordt dat eigenlijk voor dag? John Havinga, goedemorgen.
1: Ja, Remco, goedemorgen.
0: Zon, regen, wat gaan we krijgen vandaag?
1: Ja, ik denk eigenlijk wel een beetje van alles wat. We hebben wel eigenlijk twee duidelijke fases waar we mee te maken hebben. Deze ochtend zijn we onder invloed van een frontaal systeem. En dat zorgt voor veel bewolking. Ook af en toe regen op dit moment. En dat is dan met name dus de ochtend. De middag verloopt wat beter. Als we even kijken op de weerkaart, dan zien we waar het door komt. Er ligt een hoge drukgebied met mooi weer boven Spanje en Frankrijk. En een diepe depressie die zich bevindt ten zuidwesten van Ierland. En die fronten, ja, die zijn een beetje tegen de noordkant van het hoge opgelopen. En het is dus eigenlijk een komen en gaan van diverse systemen. Ja, en een van die systemen die zal ons dus vandaag gaan passeren. En ook morgen krijgen we nog te maken met een volgend frontaal systeem. Ja, als we dat dan even wat afbreken of opsplitsen in onderdelen, dan zie je dus deze ochtend met name die neerslag. Het heeft ook al op dit moment een millimetertje regen gegeven in Wilhelminadorp. Voor de rest is het eigenlijk afgelopen nacht nog wel redelijk droog geweest. Maar er komt dus nog wat bij. Deze ochtend dus die neerslag. Wat buiige regen, denk ik. Maar vanmiddag wordt het dan op de meeste plaatsen wel droog. En dan komt de zon ook wellicht nog even tevoorschijn. De beste papieren daarvoor, dat is toch wel Zeeuws-Vlaanderen en misschien ook de Beverlanden. Maar niet op alle plaatsen gaat dat even enthousiast. Dat maakt op zich niet heel erg veel uit. Want de temperaturen, Remco, die wordt toch wel 21 tot 24 graden. Met een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten.
0: Nou, helemaal niet onaardig. Maar hoe gaat dit verder dan richting het weekend?
1: Ja, zoals gezegd, dus ook morgen zitten we onder invloed van een volgend frontaal systeem. Die is wat actiever. Vanavond en vannacht blijft het redelijk droog met 18, 19 graden. Dus we zitten nog steeds in die warme luchtsoort. Maar die koudere luchtsoort die achter dat front zit, die komt dichterbij. Maar die gaat ons niet echt passeren. Maar die zorgt wel voor ook morgen veel bewolking en periode met regen. Ik denk daarbij dat de wind nog iets sterker zal gaan worden dan vandaag. Want de wind die wordt morgen krachtig tot hard. En we krijgen zeker op de plaatsen vlak aan zee, de Schelders en de Kering, een windkracht 7 met windstoten tot wel 80 km per uur. Dus een beetje onstuimiger dan vandaag. Maar ook daarbij, desondanks, toch die warme luchtsoort waar we ons in bevinden. En het kan morgen zo'n 21 of 22 graden worden. Ik denk dat de zon het morgen moeilijk heeft. Dat wordt anders als het front dan is doorgetrokken. Dan krijgen we weer de invloed van een hoge drukgebied terug. Op zaterdag even noordwestenwind en maximaal rond 20, 21. Wel droog met de zon erbij. Maar op zondag en maandag dan draait die wind naar het zuidoosten tot zuiden. Dat betekent dat we dan weer toch redelijk wat zon kunnen verwachten. En ook een hogere temperatuur, want zondag en maandag wordt het 24 à 25 graden.
0: John Havinga, dankjewel. Het is nu afgaand tij. Laagwater in Vlissingen, 3:03. Hoogwater vanavond om 7:02. En de watertemperatuur 19 tot 21 graden.

0: Simply Red en If You Don't Know Me By Now. Op honderden zwemlocaties in ons land zitten te veel chemische stoffen in het water. Dat is allemaal uitgezocht door het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt deze expert waterkwaliteit.
1: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
0: En daarom zou er dus meer focus moeten liggen bij de waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals het nu gebeurt bij blauwalg bijvoorbeeld. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden en ook op verschillende plekken voertuigen en gegevensdragers die in beslag zijn genomen. Buurbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt deze verslaggever.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Er wordt ook onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident eergisteren, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam. Je kent de beelden van die hele vele mensen die richting dat huis liepen en toen werd er geschoten en weg waren ze allemaal. En doken onder meer een veld in, zijn er 35 ondertussen opgepakt. Omroep Zeeland met het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Sam Vender en Olivia Dean op Omroep Zeeland. Met straks voetbalclub Goes uitgeschakeld in de race om de KNVB-beker. Nu al straks de reacties na het nieuws van 19:30.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 19:30. Vlak bij Arnhemuiden is een monument onthuld voor de vlag van West-Papua. Een huis is vernoemd naar de morgenster, dat is het symbool op de vlag. West-Papua was tot 1962 een kolonie van Nederland en kwam onder Indonesisch bestuur. Onafhankelijkheidsgroepen willen nog steeds loskomen van Indonesië. President in ballingschap Bernhard Kaisiepo onthulde dat monument bij Arnhemuiden.
6: Mijn devies is persevero. Persevero betekent niet buigen, niet opgeven. Dus vechten tot laatste snik.
0: En het monument is opgezet door een groep onder leiding van Aukje Roelofsen uit Arnhemuiden. Die is geboren in wat dan nu West-Papua is. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken. Op de smalle weg is het vaak druk, onder meer door sluipverkeer. Met camera's registreert de gemeente 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt en op welk tijdstip. De veiligheid op de spoorwegovergang wordt ook meegenomen in dat onderzoek. De brandweer van Sluis heeft een baby uit een auto gered op een camping in Cadzand. De moeder had de sleutels in de auto laten liggen en de deuren waren automatisch vergrendeld. Met geen mogelijkheid kregen ze hem ook meer open. Daarom heeft de brandweer een ruit ingetikt. Tijdens alle commotie bleef de baby rustig in zijn zitje en sliep geregeld, meldt de brandweer. En commissaris van de Koning Hugo de Jonge moet weer langs bij de parlementaire commissie coronabeleid. Hij was minister van Volksgezondheid in coronatijd en moet uitleggen waarom beslissingen zijn genomen, onder meer over mondkapjesplicht en de lockdowns. Het is het tweede verhoor van de Jonge. Wisselend bewolkt is het, met lokaal een spat regen. Later op de dag mogelijk ook zon. Een vrij krachtige west-zuidwestenwind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. En er komt net een melding binnen voor de verkeersinformatie van de ANWB. Gaat over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer. Dat is 9 minuten vertraging.
5: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Andy Grammer en Keep Your Head Up. Straks in Zeeland wat wakker, dan kijken we even, of luisteren beter, bij de boom, die grote boom in Zierikzee, 200 jaar oud, genomineerd voor Boom van het Jaar.
1: Het slimste nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij.
0: Bij voetbalclub Goes, daar hebben ze het even taai, denk ik. Ze liggen uit het KNVB-bekertoernooi. Door de wedstrijd van Noordwijk met 0-1 te verliezen, blijft het bij die ene kwalificatieronde. Goes was zeker niet kansloos, zegt middenvelder Devano Riemens.
2: Op het tijdritparcours...
0: Ja, wacht even, eventjes de juiste. Het bekervoetbal, dat is dit dus met Goes, die dus uit de KNVB-beker ligt. Middenvelder Devano Riemens zegt dat ze zeker niet kansloos waren.
3: Kijk, eerste helft hadden we het wat lastiger. Maar ja, zeker niet moeilijk. Maar ik denk dat we de tweede helft wel hebben laten zien dat we wel een goaltje hadden verdiend. En dan ja, is het wel extra zuur dat je nu 1-0 eruit gaat.
4: Om eerlijk te zijn, eerste half uur had ik het idee dat jullie ook wel bij Weilen overlopen werden. Want zij speelden met enorm veel intensiteit. Hoe heb jij dat in het veld ervaren?
3: Ja, niet echt per se zo. Het is, tweede helft zeg inderdaad wel dat het meer intensiviteit was. Omdat ook, we merken natuurlijk dat we 1-0 achter staan, maar we merken wel dat er iets te halen valt. En als je dan ziet dat we de tweede helft wel helemaal anders de kleedkamer uitkomen. Verdienen we, vind ik wel, de minimaal de 1-1.
4: Ja, want er waren echt kansen voor jullie in die tweede helft. Er was echt 10 minuten, een kwartier waarin jullie echt sterker waren. En volgens mij minimaal 1 keer hadden moeten scoren.
3: Ja, vind ik ook. En we hebben misschien wel wat kansjes nog tweede helft weggegeven. Maar niet echt meer heel veel aan de bal gelaten. Gewoon wat ik zeg, extra zuur dat die 1-1 gewoon niet valt. Want je hebt wel het gevoel dat die gaat vallen. En dan als die dan niet valt, zo is voetbal ook. Ja.
4: Hoe groot is dan de teleurstelling nu? Want jullie stranden in de eerste voorronde van het KNVB-bekertoernooi. Dus geen profclub hier op bezoek?
3: Ja, dat is natuurlijk wat we allemaal hadden gewild. Ja, laat dat duidelijk zijn. En als het dan... maar goed, ja, kijk. Ik denk dat we wel allemaal trots mogen zijn wat we hebben neergezet. Want we hebben gewoon een goede pot gespeeld. Het is natuurlijk extra zuur inderdaad dat je niet doorgaat. Ja, dat blijft gewoon zo. Ja.
4: Ja, je speelt nu in 4 dagen tegen 2 goede tegenstanders. Die ook allebei bij jullie in de competitie zitten. Zondag verlies je van Rijnvogels met 4-1. Vandaag ga je net onderuit tegen Noordwijk. Niet alleen tegenstander in de beker, maar ook de koploper in de derde divisie. Ja, is dit ook een soort leergeld wat je misschien nu betaalt? Waar je misschien later in het seizoen weer profijt van kan hebben?
3: Ja, zou kunnen. Maar ik denk als we zo door blijven gaan, als we zo blijven presteren, dan komen de punten vanzelf. En dan... daar twijfel ik niet aan. Dus vandaag is het gewoon ongelukkig geweest. Verloren, vind ik. Maar wat ik zeg. Als we zo door blijven gaan, dan komen de punten vanzelf.
0: Goes, nu dus uitgeschakeld in de tweede voorronde van de KNVB-beker. Tom Druppers die was daar voor ons. Kloetingen bekert nog wel door, die andere club. Door de winst van afgelopen maandagavond op SVVV. En morgen dan is de loting voor de tweede ronde. Dan weet Kloetingen waar ze aan toe zijn. En daarna begint trouwens het hoofdtoernooi waarin ook Hoek instroomt. Dus dan wordt het nog spannender. Alle sportberichten kun je vinden bij ons op de website omroepzeelandsport.nl. Dit is Dotan op Omroep Zeeland en Vol

Dan op Omroep Zeeland met nu verkeersinformatie. ANWB meldt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en knooppunt Ridderkerk 17 kilometer file, dat is 18 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp 2 kilometer, 5 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etteleur-West en Breda-West 6 kilometer, dat is 6 minuten vertraging. Zie je onderweg iets dat voor mij relevant is voor de verkeersinformatie, laat het me vooral even weten. Stuur een appje 0118 499 999. Maar natuurlijk alleen als dat veilig kan.

0: Het is Swims om 8:11. Ouders die te maken hebben met de gevolgen van de toeslagenaffaire konden tot nu toe gratis rechtshulp krijgen. Maar dat is nu ingeperkt. Trouw heeft dat ontdekt. Zonder het te melden aan de betrokkenen is de hulp minder beschikbaar gekomen. De ouders konden dus gratis hulp krijgen met het idee dat het onrechtvaardig zou zijn als zij zelf de kosten moesten betalen van een juridische strijd tegen de overheid die hen dat onrecht heeft aangedaan. Maar die regeling die is nu een stuk minder ruimhartig geworden. Steeds meer scholen gebruiken weer pen en papier in plaats van een laptop of tablet. Na jaren van digitalisering op scholen is er een kentering gaande, lees ik in het AD. Leerlingen onthouden de stof beter als aantekeningen hebben gemaakt op papier. En ja, dat aantekeningenblaadje belandt soms verfrommeld onder in de tas. Maar doordat je het hebt opgeschreven, zit het toch beter in je hoofd. Dat is ook de ervaring in elk geval. En, zeggen ook docenten in dat artikel in het AD, leerlingen doen steeds meer met kunstmatige intelligentie. Een opstel schrijven bijvoorbeeld is in een paar seconden zo gepiept, maar daar heb je er niet zelf over nagedacht. Dus laten leraren dat soort dingen nu weer in de klas doen, een opstel schrijven. Gewoon met pen en papier, dan moet je er zelf over nadenken. En de gemeente Hulst heeft 3 inwoners gehuldigd. Die hebben meegedaan aan de Special Olympics. Dat sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking was in juni in Haarlem. Nathalie Wijsevelde, Sebastian Vermont en Nikita de Braal deden mee bij rennen, verspringen en kogelstoten. Daarom zijn ze nu gehuldigd. De zorginstelling Tragel was erbij en de gemeente Hulst. En op een foto die ik zie staan ze allemaal lachend op met een bos bloemen en dat soort dingen in de handen. Je kunt vandaag stemmen, of de komende anderhalve maand nog, voor de boom van het jaar. En de 200 jaar oude Oosterse plataan op de begraafplaats in Zierikzee is een van de 12 genomineerden. Indrukwekkende boom, zag Omroep Zeelands Pim de Visser.
1: Op een hele rustige, algemene begraafplaats hier in Zierikzee staat hij dan voor me. Misschien wel de boom van het jaar, in ieder geval genomineerd. Ronald Schra van de Bomenstichting. Wat voor boom is het?
2: We staan hier bij een van de 2 Oosterse platanen. Dus dat is zeg maar de oerboom waar zeg maar, de algemene plataan uit is ontstaan. En dat is een monumentale boom vanuit de aanleg van de begraafplaats hier. Dat is al bijna 2 eeuwen oud.
1: Wat maakt hem zo bijzonder?
2: De grootte van de boom uiteraard. Hij is ruim 5 meter omtrek. Hier zal die zo tegen de 30 meter hoog kunnen zijn.
1: Wat vindt u zelf van de boom? Vindt u hem mooi?
2: Ja, ik ben bomenman. Dus de boom vind ik mooi. En zeker de Oosterse plataan. Omdat hij in het verschil met de kruising, de gewone plataan, een veel fijner ingesneden blad heeft. Dus het blad is wat fijner. De transparantie in de kroon is wat prettiger. Het is niet zo'n hele donkere boom. En in totaalbeeld als volwassen boom is hij ook veel karakteristieker. Qua kronopbouw, structuur van de boom. En dat vind ik als boomman mooi.
1: De mensen op de radio kunnen de boom natuurlijk niet zien. Zou u hem eens voor mij kunnen omschrijven?
2: Nou ja, het is een grote boom. 5 meter omtrekken. Dus dat is 1,20 meter, 1,30 meter doorsnede ongeveer. Dat is zeker voor in Zeeland heel groot. Hij staat langs het pad op het begraafplaats. Ja, dit is waarschijnlijk wel echt, gezien de andere bomen ook vanuit de aanleg van de begraafplaats geplant. En niet als herdenkingsboom bij een graf. Hij heeft een hele mooie, breed uitwaaiende stamvoet. Dat is een stabiliteit voor de boom. Heel gezond. De stam ook. Mooi. Pak een beet 5-6 meter takvrij. Dus als parkboom heel mooi overweldigend. Hele mooie zware takken. Breed uitgroeiende takken. Ja, qua karakter komt hij hier echt tot zijn recht.
1: Vindt u het dan ook de mooiste boom van Zeeland? Een van de?
2: Jazeker, het is een van de mooiere bomen. Er zijn wel veel meer mooiere bomen. Maar niet alle bomen komen in dat opzicht in aanmerking. Want ja, ook al zijn ze mooi, sommige eigenaren zijn toch al gereserveerd, zeg maar. Van gaan we mijn boom in het voetlicht zetten? Dat wil niet iedereen. Ook niet elke boom is toegankelijk, zeg maar, in die zin. Dus ja, moet je hem dan in het voetlicht zetten, hè? Want dan, ja, als mensen gaan kijken, dan heb je weer verstoringen en dergelijke. De begraafplaats is redelijk rustig. Ja, en doorgaans zijn die redelijk openbaar, hè, of toegankelijk bij daguren. En mensen die naar bomen kijken zijn meestal ook wel mensen die ja, wat meer respect voor de omgeving hebben.
1: Nu maar hopen dat deze Zeeuwse boom wint. Dank u wel.
0: De boom van het jaarverkiezing met dus die 200 jaar oude Oosterse plataan uit Zierikzee op de lijst. Je kunt nog stemmen tot half oktober bij de boom van het jaar.

0: te Bouwsaarstad en Magnetic op Omroep Zeeland. Straks na 8 uur ga ik het hebben over een folder die de gemeente Terneuzen vandaag presenteert. Het is bedoeld voor buitenlanders die hier werken. Maar tips erin over afval ophalen, over je inschrijven bij de gemeente. Maar het is ook bedoeld tegen overlast. Hoezo dan? Dat hoor je straks na het nieuws van 8.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
14: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
13: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden.
15: De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
16: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
15: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Kirsten, dankjewel. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie over de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk 25 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijeland 6 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen Etten-Leur en Breda. Houd daar rekening met 5 minuten vertraging. En ik zeg nog maar een keertje. Werkzaamheden aan de Zeelandbrug 6 weken lang afgesloten voor autoverkeer.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
14: Zeeland. Goedemorgen. Het is wisselend bewolkt met lokaal wat regen. Later op de dag ook wat zon. Een vrij krachtige west-zuidwestenwind. En het wordt 21 tot 24 graden. Van harte welkom. Terneuzen heeft nu een folder voor buitenlanders die hier wonen en werken. Om ze op weg te helpen, maar ook om overlast te voorkomen. Ik ga het er straks over hebben. Verder in het nieuws. Vlakbij Arnhemuiden is een monument onthuld voor de vlag van West-Papua. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken en onderzoekt nu hoeveel verkeer daar rijdt. En dag 2 van de ZLM-tour, etappe van Westkapelle naar Henkensand. Over een half uur hoor je hoe de vlag erbij hangt. Op Omroep Zeeland.

0: Enrique Iglesias en Bailamos. Goedemorgen, 9 minuten over 8. Welkom bij Omroep Zeeland. Ik heb hier een folder voor me. Het is een folder in maar liefst 8 talen... waar dan hetzelfde in staat in die 8 talen. Bijvoorbeeld hoe je je moet inschrijven in een gemeente. Maar ook hoeveel mensen er in een woning mogen wonen. En als ik dan wat doorblader, hoe open je een bankrekening. Maar ook de sirenetest die er is elke eerste maandag van de maand. En barbecuen, mag dat eigenlijk in je eigen tuin? Ja, dat mag, maar je mag geen overlast veroorzaken. En verbranden van afval is verboden. Nou, er zijn een paar dingen in die folder dus, bedoeld voor buitenlanders die hier wonen en werken. De gemeente Terneuzen presenteert deze folder vandaag. Ellen van Troost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van de werkgroep Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Waarom is deze folder gemaakt? Ellen van Troost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van de werkgroep Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.

0: Wij hebben bijvoorbeeld informatie van het Zeeland International Center. Zij ontvangen de internationale werknemers in onze regio. En zij zien dat het heel belangrijk is om mensen te informeren. Omdat ons land heel anders georganiseerd is dan de landen waar zij vandaan komen. En wij zijn een goed georganiseerde maatschappij. En dan is het belangrijk dat mensen daarvoor informatie hebben. Hoe dat bij ons gaat.
1: Er zijn inderdaad hele praktische dingen.
0: Je noemt al
1: in,
0: een aantal voorbeelden.
1: Ja, een van de dingen die me bijvoorbeeld opviel was... over tuinonderhoud staat er dan ook in... dat de tuinen wel netjes onderhouden moeten worden. Toen dacht ik, waarom staat dat er nou bijvoorbeeld in?
0: Ja, dat is natuurlijk als mensen bijvoorbeeld in een woning wonen... en het niet altijd duidelijk is dat jij ook een rol hebt in het onderhoud van die tuin. Het kan zijn dat mensen elders gewoond hebben, maar dat bijvoorbeeld erbij hoorde dat iemand anders dat deed. Maar wij vinden het wel belangrijk dat als de tuin van je buurman een puinhoop is, dat is gewoon dat is niet fijn. Dus, meestal spreekt de buurman je daarop aan dat hij zegt van misschien moet je gras eens maaien. Maar wij willen ook dat signaal vanuit de gemeente geven van het is een fijne omgeving om hier te zijn. En dan hoort dat er ook bij.
1: Dus de folder is ook bedoeld om overlast voor iedereen te voorkomen dan?
0: Ja, in feite wel. Het is nou in de eerste plaats bedoeld om informatie te geven. Maar meestal gaat het goed rond internationale werknemers. Maar er zijn ook situaties dat er soms overlast is. En dan is het belangrijk om ook te weten voor de mensen die hier komen wonen... wat niet alleen rechten zijn, maar wat ook hun plichten zijn.
1: Ja.
0: Dus het gaat aan de ene kant om warm welkom... maar aan de andere kant ook het voorkomen van overlast... ook voor onze eigen inwoners.
1: Oh ja, je kunt er maar duidelijk over zijn, denk ik dan. Dan kan iedereen gewoon goed leven.
0: Is ook zo.
1: Hoe zorg je ervoor dat deze brochure in 8 talen maar liefst bij de juiste mensen terechtkomen? Waar kunnen ze een exemplaar halen bijvoorbeeld?
0: Nou, als mensen zich inschrijven bij de gemeente in het basisregister... dan reikt de gemeente deze brochure dan ook uit aan de balie. En daarnaast hebben we het Zeeland International Center. Het center wat ik net ook al noemde. Zij voeren ook gesprekken met internationale werknemers... en dan reiken zij die brochure ook uit. En we hebben contact ook met huisvesters en uitzendbureaus... die ook contacten hebben met internationale werknemers. En aan hen vragen we ook om deze brochure bekend te maken. En binnenkort hebben we een heel groot evenement, de Zeeland International Day, waar zo'n 200 tot 250 internationals bij elkaar komen. En dat is natuurlijk een heel belangrijk moment om deze brochure uit te delen.
1: Dan vindt die brochure, zijn weg wel in het Engels, Duits, Spaans, Portugees, Pools, Roemeens, Hongaars en ook Nederlands. Trouwens, de informatie staat er ook in het Nederlands in. Vandaag gaan jullie de folder officieel presenteren. En dan is hij dus te krijgen in maar liefst 8 talen. Ellen van Troost van de werkgroep Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, dankjewel.

0: Bluff en Nielsen en mannenharten. John Havinga, wat krijgen we vandaag?
1: Ja, ik denk eigenlijk wel een beetje van alles wat. We hebben wel eigenlijk twee duidelijke fases waar we mee te maken hebben. Deze ochtend zijn we onder invloed van een frontaal systeem. En dat zorgt voor veel bewolking. Ook af en toe regen op dit moment. En dat is dan met name dus de ochtend. Maar vanmiddag wordt het dan op de meeste plaatsen wel droog. En dan komt de zon ook wellicht nog even tevoorschijn. De beste papieren daarvoor, dat is toch wel Zeeuws-Vlaanderen en misschien ook de Beverlanden. Maar niet op alle plaatsen gaat dat even enthousiast. Dat maakt op zich niet heel erg veel uit, want de temperatuur, Remco, die wordt toch wel 21 tot 24 graden met een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten.
0: Dankjewel, John. Kom maar door met deze donderdag. Afgaand tij met het volgende laagwater in Vlissingen. 3:01. Hoogwater vanavond om 7:02. En een duik in het water. Water is 19 tot 21 graden warm. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file, dat is 12 minuten vertraging. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Oud-Beijerland, hou daar rekening met de kwartiervertraging. En de A58 Bergen op Zoom Breda tussen Etten-Leur en Breda 6 kilometer, 5 minuten vertraging. Komt er net eentje binnen op de N57 Middelburg Rotterdam tussen de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn en de aansluiting met de A15, heb je 6 minuten vertraging.

0: Coldplay op Omroep Zeeland en Higher Power. Op honderden zwemlocaties in ons land zitten te veel chemische stoffen in het water. Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu hebben dat uitgezocht. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kunt worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS, ja, daar hebben we in Zeeland ook al wat van, die tasten juist op langere termijn de gezondheid aan, zegt deze expert.
1: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
0: Daarom zou daar dus meer focus op moeten liggen bij waterkwaliteitonderzoek. En zwemmers moeten ook betere waarschuwingen krijgen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt met de blauwalg. Moet dus ook gebeuren bij bijvoorbeeld PFAS. Nepal werkt aan een verbeterd waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen langs de grens met China. Er waren daar al wel sensoren, maar die werden niet goed in de gaten gehouden. Die nieuwe sensoren krijgen ook satellietverbindingen bijvoorbeeld. Vorige week zorgde een gletsjer voor een vloedgolf die dorpen overspoelde met veel doden. En bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, Gelderland, zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plekken voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurbewoners maken zich ondertussen nog steeds zorgen, zegt deze verslaggever.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
0: Er wordt ook nog gekeken of er een link is met dat gewelddadige incident eergisteren, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam. Wat allemaal on-Nederlands werd genoemd, omdat er zoveel mensen daar waren die kwaad wilde. Enfin, je hebt de beelden zelf wel gezien, denk ik. Omroep Zeeland, het is nu 5 minuten voor 8:30.

0: Fleetwood Mac en Rhiannon. Omroep Zeeland, bijna 8:30. Hoe staat het ervoor in de ZLM Tour? Vandaag tweede etappe, gaan we het straks even over hebben. En een vraagje aan jou, wat is de gekste plaatsnaam die jij kent? Zaterdag is in Goes een presentatie van een boek over gekke plaatsnamen. André Lamper en zijn band die treden daar ook op. Zij hebben een tournee gemaakt langs gekke plaatsnamen. Nou, daar ga ik het straks over hebben, even voor 9:00. Mijn vraag aan jou, wat is de gekste plaatsnaam? Boerenhol natuurlijk, maar andere, misschien weet je er nog wel. Laat me weten via de WhatsApp 0118-499-999.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: Waar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
2: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken. Op de smalle weg is het vaak druk, onder meer door sluipverkeer. Met camera's registreert de gemeente 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt en op welk moment van de dag. De veiligheid op de spoorwegovergang wordt ook meegenomen in dat onderzoek. Vlakbij Arnhemuiden is een monument onthuld voor de vlag van West-Papoea. Een huis is vernoemd naar de morgenster, dat is het symbool op de vlag. West-Papoea was tot 1962 een kolonie van Nederland en kwam onder Indonesisch bestuur. Onafhankelijkheidsgroepen willen nog steeds loskomen van Indonesië. President in ballingschap Bernhard Kaisiepo onthulde het monument bij Arnhemuiden.
3: Mijn devies is persevero. Persevero betekent niet buigen, niet opgeven. Dus vechten tot laatste snik.
2: Het monument is opgezet door een groep onder leiding van Aukje Roelofsen uit Arnhemuiden. Zij is geboren in West-Papoea. Voetbalclub Goes is uitgeschakeld voor de KVB-beker. De tweede divisieclub verloor op eigen veld met 0-1 van Noordwijk. Eerder deze week haalde Kloetingen wel de volgende ronde. Morgen dan is de loting voor die tweede ronde en dan weet Kloetingen dus waar ze aan toe zijn. De brandweer van Sluis heeft een baby uit een auto gered op een camping in Katzand. De moeder had de sleutels in de auto laten liggen en de deuren waren automatisch vergrendeld en met geen mogelijkheid kregen ze de deur meer open. Daarom heeft de brandweer een ruit ingetikt. Tijdens alle commotie bleef de baby rustig in zijn zitje en sliep ook geregeld, meldt in elk geval de brandweer van Sluis. En het weer, wisselend bewolkt met lokaal een spat regen, later op de dag mogelijk wat zon, een vrij krachtige west-zuidwestenwind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Stella Lefty en Boston. Ik ben op zoek naar gekke plaatsnamen. Ken jij er eentje? Laat het me vooral weten via 0118-499-999. Allemaal voor een gesprek dat ik heb over een kwartiertje ongeveer. Dag 2 van de ZLM-tour. Vanmiddag de etappe van Westkapelle naar Hijk en Sand. Kun je ook weer zien. Iets voor 2:30 vanmiddag. Dan begint de uitzending op Omroep Zeeland Televisie. We blijven erbij tot aan de finish natuurlijk. Ja, de openingsrit van de ZLM-tour. Dat was een prooi voor de Tsjech Matthias Vacek. De renner van de Lidl Trek liet in Kapelle geen spaanheel van de concurrentie, kun je wel zeggen. Omroep Zeeland's Jan-Jaap Coré, die praat je bij.
1: Op het tijdritparcours van ruim 21 kilometer in en rond Kapelle kwam Mick van Dijken uit Colijnsplaat al vroeg in actie. Hij startte als een van de eerste en zette een tijd neer van 24 minuten en 43 seconden. En daarmee was hij op dat moment de snelste en kwam hij in de zogenaamde hot seat terecht. Dat is de plaats voor degene die tot dan toe de snelste tijd heeft. Maar ja, op dat moment moesten er nog heel veel komen. Van Dijken ging de tijdrit dan ook niet winnen. Hij werd uiteindelijk 16e, 2 plekjes boven zijn tweelingbroer Tim van Dijken, die 1 seconde langzamer was en daarmee 18e werd. Maar om de eerste plekken werd het een feest tussen de renners van Lidl Trek, want die ijzersterke ploeg had 4 man uiteindelijk in de top 5. Eerst was Maximilian Walscheid de snelste. Zijn tijd werd vervolgens verbroken door zijn teamgenoot Jacob Söderqvist. En die dacht even aan de overwinning, maar 2 man gingen hem nog voorbij. Niklas Larsen van Unibet Rose Rockets. Maar de winst was voor een Tsjech. De Tsjechisch kampioen tijdrijder Matthias Vacek, ook van Lidl Trek. Hij was de allersnelste over de 21,1 kilometer. En reed hij in 23 minuten en 43 seconden. Hoge snelheid dus. En dat leverde natuurlijk een blij gezicht op bij die Tsjech na afloop.
2: It was quite a nice TT, I have to say. It was a bit of everything. Some technical parts and yeah, some long straights to push a lot of power. So yeah, I knew it could suit me. And also for the preparation for the World Championships, it was a good one. So yeah, I really wanted to do well and go full in. So I'm really happy that I could win here and gain some more confidence for the World Championships now.
1: Vandaag mag Matthias Vacek zijn gele leiderstrui dus verdedigen als er nog een dag in Zeeland wordt gekoerst. De start is in Westkapelle rond het middaguur en de finish wordt rond 4:00 vanmiddag verwacht in Heinkesand. Dan is de grote vraag of Vacek zijn trui vast kan houden of dat hij misschien wel in een van de waaiers over de Zeeuwse wegen belandt. De etappe is ook vanmiddag live te zien bij Omroep Zeeland op televisie. De uitzending begint om 2:50, met ook dan de dus weer 2 Zeeuwen aan de start. De tweelingbroers Mick en Tim van Dijken uit Colijnsplaat. Dit is

Alicia Keys en The Underdog. 9:12. Als ik naar buiten kijk, het is een beetje somber weer. Hè? Uiteindelijk komen er wel een paar zonnestralen nog in de loop van de dag bij ons in Zeeland. Je luistert naar Omroep Zeeland met Agda en de Munnik.

0: Magda en de Munnik en Benny Bang. Omroep Zeeland om 14 minuten over 8:30. Ik heb verschillende reacties binnengekregen op mijn vraag over gekke plaatsnamen. Leni Bogaert bijvoorbeeld vindt nummer 1 wel gek. Of Joke Josiassen, Boerenhol, dat is natuurlijk de bekende in Zeeuws-Vlaanderen. Nel Ridderbos, Schapenbout. Dan naar Petra Maguta, die kwam met Pasens en Moldergat. Dat is in Friesland, vindt zij wel een beetje maf. Dan Ingrid Braams en Henk-Jan Engelsen. Die komen allebei met de plaats Muggenbeet. En Henk Kees die vroeg het ook nog eventjes Poepershoek in Gelderland toe. Ja, waar woon je? Ik woon in Poepershoek. Of, zeg maar die papen, in Seksbierum. Dat is ook wel een gekke. En waarom vraag ik dit allemaal aan jou? En waarom kom je met deze reacties? Nou, er zijn eigenlijk twee aanleidingen voor. Komende zaterdag is er bij de Koperen Tuin boekwinkel in Goes de presentatie van een boek over gekke plaatsnamen. En daar treedt dan ook een band op, Murkin Bone. Dat is een band die verspreid wonen die mensen in Nederland. Maar er zit ook een Zeeuw bij, dat is André Lampen. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen, Remco.
0: En jullie hebben juist ook een zoektocht gehad naar allemaal rare plaatsnamen.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Het verhaal is eigenlijk dat ik vanuit mijn woonplaats in Drenthe naar Medemblik reed en onderweg dus allerlei gekke plaatsnamen tegenkwam. Er werden er al een paar genoemd. Seksbierum onder andere. Rectum heb je daar ook in die omgeving.
0: Oh, ja.
1: En dan zit je gewoon op zondagochtend een beetje te gniffelen in je auto. Dus zo is het idee geboren in de repetitieruimte van hoe zou het zijn om eens een tour langs al dat soort plekken te maken. In plaats van de traditionele poppodia een hele tour langs dit soort plaatsnamen. En het leeft blijkbaar, hè, als je de inzendingen ziet.
0: Ja, het leeft absoluut. Wat is de gekste plaats dan waar je hebt opgetreden met de band?
1: De gekste plaats, ik denk misschien de eerste, dat was Usquert. Dat is eigenlijk niet uit te spreken. En ik weet ook niet of het Usquert heet, want toen we erheen reden kregen we ook allerlei andere directies. Maar dat was het hoogste plaatsje van in het noorden, in van Groningen, een havencafeetje. Heel klein plaatsje met 4 huizen en een café.
0: Ja, we moeten even de link leggen met die bijeenkomst van komende zaterdag in Goes, want jij speelt in die band Murkin Bone. Je komt trouwens uit Zeerarendskerk, daar ben je geboren. Jullie hebben dus die passie voor gekke plaatsnamen. Maar ook een schrijver, Paul Vreuls, die heeft ook foto's gemaakt en die heeft dus een boek gemaakt over gekke plaatsnamen. Hoe kwamen jullie dan bij elkaar?
1: Ja, wij waren met die tour bezig. Van, goh, is dat dan haalbaar en welke plekken? En toen stuurde mijn zus Jacqueline Lampen, die in een boekwinkel werkt in Goes, een boek op van Paul met de titel Reet van Lul tot Anus. En toen zei ze, goh, er zijn blijkbaar meer mensen die rare fascinatie hebben. Misschien moeten jullie eens contact met elkaar opnemen. En dat heb ik gedaan. En Paul vond het hartstikke leuk om een keer iets met een band samen te doen. En wij vonden het hartstikke leuk om iets met Paul te doen. En zie daar de primeur in de Koperen Tuin zaterdag.
0: Dus zo komen de gekke plaatsnamen bij elkaar in jullie optreden in Goes. Goes vind ik trouwens een hele gewone plaatsnaam. Ja. Maar inderdaad, als je zegt ik woon in Reet of in Lul, dan kijken mensen wel een beetje gek op, denk ik.
1: Ja, dat is heel leuk. Ik denk ook dat het leuk is om er zaterdag bij te zijn. Omdat Paul natuurlijk aan de ene kant de hele grappige kant laat zien. Maar ook gaat uitleggen, hij heeft daar research naar gedaan. Van waar komt dat nou vandaan? Ik vind bijvoorbeeld zelf kampeersnol wel een nummer 1.
0: Okay.
1: En als je dan daarin gaat verdiepen, dan blijkt gewoon een nol een berg te zijn. En er is ooit iemand gaan kamperen. En dat is toen in de volksmond kampeersnol geworden. En toen hebben ze het ook maar zo gelaten.
0: Ja.
1: Paul die heeft van al dat soort plaatsen waar je in eerste instantie van denkt van hoe kunnen ze het in godsnaam verzinnen, los van de leuke ontmoetingen die dit jaar heeft gehad, ook verhalen over waar komt het eigenlijk vandaan.
0: En, zo heb ik geleerd waar Boerenhol inderdaad vandaan komt, heeft helemaal niks te maken met het achterwerk van een boer, heeft echt een hele andere, hele gewone zal ik het verklappen?
1: Ja,
0: als ik het even goed onthouden heb, want ik heb het gisteravond gelezen, het was eerst Boeren Nol. En een nol is dan een soort zanddijk, zeg ik maar even, in drassig gebied. Nou, daar gingen de boeren dan zitten. De boeren gingen dus op de nol. Boerenhol, boerenhol is het uiteindelijk geworden. Dat dus.
1: Mooi, hè? Ja.
0: Absoluut. Ja. Goed, optreden is komende zaterdag van jullie band. Dat is Murkin Bone. En hoe klinken zij dan in Goes als ze gaan zingen? Zo.

Als je dit leuke muziek vindt, ga dan vooral naar Goes zaterdag vanaf 14:30 in die boekhandel, waar dus ook dat boek wordt gepresenteerd over die gekke plaatsnamen. Frans die appte nog doodstil in Groningen bij Uithuizen, daar kwamen we tegen op onze vakantie, is ontstaan doordat een doodskist in de gracht verdween onderweg op een bootje naar de kerk. Allemachtig. Dan Herman de Smit, die vond nog plakkenbord, waterboeren en boerengat. Boerengat werd ook in het boek genoemd trouwens. En Patrick de Schepper die heeft geen gekke plaatsnaam, maar wel een gekke straatnaam. 3 minuten in Krabbendijk heeft te maken met de meekrapteelt. Hartelijk dank voor al deze laatste toevoegingen. Ik wens je een heel fijne dag. Hier bij mij, als ik naar buiten kijk, regent het. We krijgen uiteindelijk ook een paar zonnestralen vandaag. We gaan richting het nieuws van 9 uur met Kiss Me, Sixpence, Non The Rasher. En straks heel veel plezier met Elsa.

0: Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Psst, hey, laat je van 11... tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
4: Sst, de film gaat beginnen.
3: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishing-mails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
14: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
13: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
15: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
13: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
17: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: medo.
1: Livre Vuurwerken.nl.
2: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Johnny H. Jazz en I Don't Wanna Be a Hero. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. En ik vind het vooral heel leuk als je ook reageert. Via 0118 499999. Als ik hier in Soesterberg naar buiten kijk, dan is het grijs. Grijs en regenachtig. Maar ik weet niet of dat in heel Zeeland zo is. Dus laat gewoon eens even wat van je horen. 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Davina Michel en Skyward. En ondertussen komen er nog wat appjes binnen. Eentje van Gert die zegt, ook op Stalland is het miserig. Petra zegt, hier in Zierikzee een miseregen, goed voor de plantjes. En Rob stuurt een foto vanuit Axel. Hij zegt, het is grijs na een regenbui. Ik moet zeggen, op de foto ziet het er allemaal nog wel heel groen uit. Ja, dat is juist misschien door die regen. Nou, laten we meteen eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag. Maar dan in de geschiedenis moet ik wel even naar het goede draaiboek. Want ik zit op de een of andere manier ineens in 8 september. En het is vandaag toch echt 3 september. In Little Rock, Arkansas, probeerden de eerste zwarte scholieren op deze datum in 1957 naar de middelbare school te gaan. Maar als ze bij de school aankomen, worden ze uitgescholden en weggepest. Wat is er aan de hand? Nou, het schoolbestuur van de hoofdstad besloot scholen open te stellen voor zowel blanke als zwarte kinderen. Maar dat werd niet geaccepteerd door de gouverneur van de staat. En toen op 3 september 1957 9 zwarte kinderen probeerden een school in Little Rock te bezoeken, werden ze tegengehouden door een detachement van de Nationale Garde. En het zou nog jaren duren voordat het segregatiesysteem in het onderwijs daadwerkelijk werd afgeschaft. Met name in de zuidelijke staten verliep het proces tergend langzaam. Ter illustratie, 10 jaar na de uitspraak gingen in de zuidelijke staten slechts 1% van de zwarte kinderen naar een blanke school. Nou, dat er moed voor nodig was om een blanke school te bezoeken, bleek dus in Little Rock. Met de uitspraak van het federale hooggerechtshof in het achterhoofd besloten de schoolbesturen de rassenscheiding op hun scholen af te schaffen. Aanvankelijk werd besloten tot een geleidelijke integratie. En ouders die hun kinderen aanmelden voor de schoolverhuizing kregen te maken met discriminatie en riskeerden in sommige gevallen zelfs baanverlies. En uiteindelijk bleven er maar 9 scholieren over die bekend zouden worden als de Little Rock 9. Op deze dag dat deze 9 kinderen hun nieuwe school voor het eerst wilden bezoeken, kregen ze niet alleen te maken met woedende blanke stadsgenoten. Ze stuitten ook op leden van de Nationale Garde die door de gouverneur was ingeschakeld om de kinderen de toegang tot de school te beletten. Nou, een van die kinderen, Elisabeth Eckford, arriveerde per ongeluk aan de andere kant van de school en werd daar helemaal alleen geconfronteerd met een vijandige menigte die haar uitschold en bedreigde. Moet je je voorstellen. Nou, dit moment werd vastgelegd op een van de beroemdste foto's uit de tijd van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. En voor die 9 scholieren waren de problemen nog niet voorbij, want maar liefst een jaar lang moesten ze onder militaire begeleiding naar school. En op school zelf kregen ze allemaal een lijfwacht toegewezen die hen van lokaal naar lokaal begeleidde. Maar in de klaslokalen en pauzeruimtes stonden de Little Rock Nine er alleen voor. En de kinderen werden veelvuldig uitgescholden en bedreigd en soms zelfs fysiek aangevallen. In 2000, dus ja, zoveel jaar later, werden ze beloond voor hun moed om zich te verzetten tegen de rassenscheiding. En ze ontvingen elk de gouden medaille van het Amerikaans Congres. Nou, wat gebeurde er nog meer op die datum? Op 3 september 1966 was de eerste uitzending van de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster. In 1991 werd het Super Nintendo Entertainment System op de markt gebracht. Op 3 september 1995 wordt eBay opgericht. En op 3 september 2005 was de eerste uitzending van ouderenomroep Max.

Shanna Spyro was dit en Die on This Hill. Kijk meteen even wie er allemaal jarig zijn vandaag. Brascha van Doesburg, de actrice, wordt vandaag 45. Jeroen van Koningsbrugge, acteur, cabaretier, presentator, zanger is die ook nog. 53 wordt die. Charlie Sheen, de Amerikaanse film- en televisieacteur. 61 jaar wordt hij. Adam Curry, 1 jaartje ouder, 62. En Jannie van der Heijden, ze is officieel culinair publiciste en presentatrice. Maar we kennen haar natuurlijk vooral van Heel Holland Bakt. En het varen met een bootje door Nederland met André van Duin. Nou, zij wordt vandaag 72.

0: Bruce Springsteen, een Hungry Heart. Ja, en er komen nog steeds foto's binnen, weer foto's van hoe het in je woonplaats is. Nou, hartstikke leuk. In Zuiddorpen is het bewolkt en nat, weten we van Petra, maar ze zegt nu is het droog. En ook uit Schravenpolder kwam er nog een foto van Wim. En Daan die stuurt een appje dat hij zijn vrouw wil feliciteren met haar 50ste verjaardag namens familie. Ze zitten lekker te ontbijten met Omroep Zeeland op de achtergrond. Ze zitten lekker te ontbijten, 9:30. Nou, heerlijk als het zo.
1: Kan toch?
0: Ja, dat kan inderdaad.
1: Mag toch?
0: Dat mag. Ja,
1: is geen wet die dat verbiedt.
0: Nee. Maar ik denk, goh, ik heb het al zo lang binnen. Ja, jij helemaal natuurlijk.
1: Ik ben al aan mijn avondeten toe.
0: Ja, of ontbijt jij helemaal niet?
1: Jawel. Ik eet 's ochtends altijd wel even twee broodjes, ja.
0: Oh ja, klopt. Toch wel. Goed,
1: dat is al midden in de nacht.
0: Die zijn al lang verteerd. Ja, je hoorde Remco al. Het is tijd voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa. De gemeente Terneuzen wil met een folder voor arbeidsmigranten overlast voorkomen. In de brochure die vandaag verschijnt staat in 8 talen hoe je bijvoorbeeld een bankrekening opent of je inschrijft bij de gemeente, maar ook dat je de tuin onderhoudt en geen afval verbrandt. Ellen van Troost van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.
4: Het is nou in de eerste plaats bedoeld om informatie te geven. Maar er zijn ook situaties dat er soms overlast is. En dan is het belangrijk om ook te weten voor de mensen die hier komen wonen. Ja, wat niet alleen rechten zijn, maar wat ook hun plichten zijn.
3: En de gemeente Terneuzen verwacht de komende jaren meer buitenlanders die hier komen werken. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken. Op die smalle weg is het vaak druk, onder meer door sluipverkeer. Met camera's registreert de gemeente 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt en op welk moment van de dag. De veiligheid op de spoorwegovergang wordt ook meegenomen in dat onderzoek. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge moet opnieuw langskomen bij de parlementaire commissie coronabeleid. Hij was minister van Volksgezondheid in coronatijd. Moet uitleggen waarom beslissingen zijn genomen over onder meer mondkapjes en de lockdowns. Het is het tweede verhoor van de Jonge. De gemeente Hulst heeft 3 inwoners gehuldigd. Die hebben meegedaan aan de Special Olympics. Dat sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking werd in juni gehouden in Haarlem. Nathalie Wijzevelde, Sebastian Vermont en Nikita de Braal deden mee bij rennen, verspringen en kogelstoten. En het weer in Zeeland, wisselend bewolkt met lokaal een spat regen. Later op de dag mogelijk wat zon. Een vrij krachtige west-zuidwestenwind en het wordt 21 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

create heart. Cameron Whitcomb en Medusa. En ondertussen kwam er nog een foto van Wilma uit Vrouwenpolder. Ze zegt een regenachtige 18 graden in Vrouwenpolder. Nou, als je het ook leuk vindt om even een foto vanuit je raam te maken, je kunt hem sturen naar 0118-4999-99. Wel natuurlijk even je woonplaats erbij zetten. Wij spelen het spel Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus pak je telefoon erbij. Want ja, de sokken gaan weer in de verloting. En het begint zachtjes aan ook wel een beetje weerder weer voor te worden. Er was presidentieel bezoek in Arnhem-Muiden. En ik wil weten welke president. Nou, je hoeft zijn naam niet speciaal te noemen, maar waar kwam deze president vandaan? Uit welk land? 0118-4999-99. Dus een president bracht een bezoek aan Arnhem-Muiden. Waar kwam die vandaan?

0: Split Ends, een message to my girl. Een president bezocht Arnhem-Muiden en ik wilde weten waar die vandaan komt. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar komt die vandaan?
1: Die zou uit West-Papua.
0: Ja, en ik zei uit welk land komt die, maar ja, daar gaan we nu verder niet over discussiëren. Want ja, het hoort eigenlijk bij Indonesië, maar daar denken ze zelf anders over, hè?
1: Ja, er zijn de meningen over verschillend in ieder geval.
0: Ja, ja, ja. Ik heb wat foto's nu net zitten bekijken. Het is er wel prachtig.
1: Oh, dat geloof ik, ja.
0: Ja, heel groen. Echt, ja. Dan zal hij zijn ogen in Arnhem-Muiden ook wel uitkijken, denk ik.
1: Ja, maar het is nou ook wel groen met een beetje regen, denk ik.
0: Dat is waar, dat is waar. Nou, het levert jou een plekje in de verloting op. Dus,
1: hartstikke leuk weer.
0: Blijf even aan de lijn.
1: Ja hoor, doen we. Come on.

0: Shakira en Zoo. Nog eventjes, echt heel eventjes, kun je inschrijven voor de Durpsrun in Heinkensand. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Mirjam Raamse.
0: Het is de laatste dag vandaag, hè?
1: Ja, dat hebben we eigenlijk gezegd, maar omdat we al zoveel aanmeldingen hebben en we toch iedereen een kans willen geven, kan morgen tijdens de opening om 6:00 ook nog na inschrijving plaatsvinden.
0: Aha, maar het wordt dus druk.
1: Het wordt druk, ja. We hebben al 450 aanmeldingen. En dat verschilt van kinderen van 1 jaar tot de oudste is 92 jaar.
0: En hoeveel kilometer gaan die lopen?
1: 5 kilometer.
0: Allemaal?
1: Allemaal, ja. Het is om en nabij de 5. En je kan tussendoor eens even rusten. En je kan eventueel natuurlijk ook afslaan. Of eerder stoppen. Dat kan natuurlijk allemaal.
0: Ja, ja, ja. De Durpsrun, dat betekent door het dorp.
1: Ja, nou ja, dat is het ook echt. Het is ook echt een Durps aangelegenheid, zeg maar. Want we lopen echt door een aantal winkels bijvoorbeeld. De prachtige molen van Heikensand zit op de route. Dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet vertellen. Want de route is een verrassing. Maar we hebben zulke mooie plekjes op het dorp. Dat het leuk is om die op deze manier te laten zien. En wat we ook laten zien is echt de start bij het sportpark. We hebben op Heikensand een prachtig sportpark waar we dit jaar padelbanen hebben geopend. Dus we laten ook zien wat padel is. Luktor Heikensand heeft nieuwe kleedkamers. Ja, die zetten we natuurlijk ook in de schijnwerpers. Dus zowel Tebo als Luktor Heikensand worden natuurlijk ook getoond als mooie sportverenigingen.
0: En nou snap ik ook meteen dat grote aantal deelnemers. Want iedereen vindt het natuurlijk leuk, ja, om eens een keertje niet alleen maar over straat te lopen, maar om ook overal doorheen te gaan.
1: Zeker, zeker. Ja, die reacties krijgen we ook altijd. En ieder jaar weer, want er zijn ook veel terugkerende mensen die, hè, we doen dit voor de 5e jaar, of voor de 5e keer, dat ze terugkeren, zeg maar. Maar ieder jaar zeggen wij, je komt op een plekje waar je nog nooit bent geweest.
0: Ja, je loopt wel de kans natuurlijk, als je de boel openstelt met dit weer, dat je na afloop even moet dweilen.
1: Ja, nou, dat vinden wij ook altijd ieder jaar weer bijzonder. Want iedereen die we vragen om mee te doen, zegt altijd, oh ja, natuurlijk, ja, hartstikke leuk. Ja, we gaan er wat leuks van maken. En dan is het ook echt een avond met en voor elkaar. Want de mensen die meelopen hebben plezier. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een dansgroep en een musicalgroep en de scouting en de Oranje Vereniging. Ook dat soort mensen, die hebben gewoon ook allemaal een gezellige avond. En die hebben dat ook met elkaar. Dus het is echt een avond van verbinding, toch een beetje beweging, gezelligheid. We hebben ook een feestje nadien, we hebben leuke muziek. Iedereen krijgt ook een muntje om gratis wat te drinken nadien. Dus het is eigenlijk echt een totale evenement.
0: Ja, maar het is dus niet zo dat iedereen na de finish meteen naar huis gaat.
1: Dat is niet de bedoeling. Sommigen doen dat natuurlijk, maar sommigen blijven ook dat heel lang zitten. En dat is ook gezellig.
0: Ja, en de opbrengst gaat naar het goede doel.
1: Ja, die gaat dit jaar naar de muziekvereniging Euterpe. Euterpe heeft eigenlijk alle jaren nog de muziek verzorgd. Sowieso is Euterpe natuurlijk de fanfare van Heikensand. Die met een Koninginnedag en of Koningsdag altijd van de partij is. Dus we vonden het heel leuk om in ons jubileumjaar Euterpe als goede doel te doen.
0: En zijn ze er ook bij? Of lopen ze misschien mee?
1: Nee, ze zijn er ook zeker bij.
0: Oh ja, het is niet dat ze de gymschoenen aangetrokken hebben.
1: Nee, maar ja, we willen hun eigenlijk als muziek natuurlijk ook niet missen onderweg.
0: Nee, dat is waar. En hardlopend op een trommel slaan of lopen toeteren, dat is een beetje lastig, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is ook wel nog een beetje een klein misverstand in de naam. We zijn begonnen als Durpsrun met rennen en wandelen. Maar eigenlijk kwamen we er al vrij snel achter dat organisatorisch gewoon ingewikkeld was. Want dan zijn de hardlopers er al door en dan duurt het nog een half uur of drie kwartier of een uur voordat de volgende komen. En dat was eigenlijk gewoon logistiek heel ingewikkeld. Dus na het 3e jaar hebben we gezegd, we doen alleen nog maar wandelen.
0: Oké, dus het is gewoon lopen, kan je lekker een rondje kijken en ook nog eens een praatje maken.
1: Zeker, en dus even stoppen, dat is ook echt de bedoeling. We hebben ook wel wat optredens en is het ook leuk om even te stoppen en even te kijken. Dus het gaat niet om snelheid, het gaat juist om beleving.
0: Nou, hoe oud je ook bent, zelfs als je 92 bent, kun je dus nog meedoen met de Durpsrun in Heinkensand. En je kunt je ook nog steeds aanmelden. Mirjam, ik wens je een hele leuke avond, middag, avond toe.
1: Helemaal goed, dankjewel. We hopen dat we nog

0: Messenger in the wrong direction om 3:10. Maar tot zo.
1: Slaap speciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Bel 0800-2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosteun is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosteun. It's not a car, it's a BYD.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er tot 12 uur op je radio. Meekijken kan natuurlijk online of via je tv. En nou, er komen nog steeds weer foto's binnen. Ik vind het alleen maar leuk. Regenachtige morgen in Oost-Soeburg kwam er binnen. Een foto vanuit de achtertuin van Jan in Meliskerken. Een grijs Middelburg heeft Rini gestuurd. Vanaf de camping in Sirooskerken. Een foto waar het momenteel droog is, maar waar het wel winderig is. Nou, als je het leuk vindt om even gewoon voor je raam te gaan staan en een foto te maken van daar waar je nu bent, nou, stuur hem even op. App hem naar 0118 499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live bij Omroep Zeeland. Op woensdag 2 september begint de etappekoers in Capelle met een... De ZLM Tour komt naar Zeeland. En de eerste twee etappes zie je live...

0: Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Gospelzanger Sjoerd Binn is dit weekend op het Upgrade Festival in Capelle. Sjoerd, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor festival?
1: Ja, Upgrade, dat is nog een vrij jong festival. Volgens mij 3 jaar geleden, 2 jaar geleden voor het eerst. Vond voor het eerst plaats. En dat is een festival in Capelle. En het is een christelijk festival, dus waar veel christelijke artiesten komen spelen.
0: En met welke gedachten sta jij daar?
1: Met welke gedachten? Nou ja, je noemde het al een gospelzanger. Ik zie mezelf niet als een gospelzanger, maar ik heb wel 2 cd's inderdaad met gospelmuziek, oude gospelmuziek uitgebracht. En ja, ik vind het mooi om die liederen daar te brengen, ja. Ja. Die samen te beleven.
0: En voor hoeveel mensen sta je daar dan?
1: Dat weet ik niet. Ik heb er 1 keer eerder gespeeld en dat was op het hoofdpodium.

0: twee jaar geleden. En ja, toen, ik denk dat er toen 800 of 900 mensen al in die tent stonden. En er komen per dag zo'n 1000 of iets meer mensen.
1: Ja. Het is deels in de open lucht, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou ja, dan is het te hoop. Maar goed, jij zegt er is ook een tent, dus je kunt wel droog optreden in elk geval.
0: Ja, ik hoop in ieder geval dat het podium overdekt is. Ja. Ja, dat klopt. Ja, wij hebben nu wel iets meer een soort buiten optreden. Dus je hebt een aantal tenten waar podia zijn en ook een podium wat wel meer buiten is, waar het publiek meer buiten staat. Dus ik hoop dat het, nou ja, goed, en anders is het met paraplu's, hè?
1: Ja, nou ja, het is zoals het is, toch?
0: Zo is dat.
1: En ga je alleen optreden of ga je daarna ook nog in gesprek?
0: Nee hoor, ik maak gewoon muziek. En ik ga in gesprek door mijn muziek. Dus verder ben ik niet in die zin zo'n prater op het podium of zo. Hè? Wat je natuurlijk al vaak ziet op christelijke festivals, waar vaak ook een boodschap bij is. Dat kan natuurlijk door praten, maar je kan het ook gewoon door je muziek doen.
1: Ja, het is spelen en dan hup, wegwezen.
0: Ja, nou ja, zo kan je het noemen, ja.
1: Op welke dag ben je te zien en te horen?
0: Wij spelen op vrijdagavond om 11 uur.
1: Dus dat is morgenavond.
0: Ja.
1: Dan wens ik jou een heel mooi festival toe.
0: Ja, dankjewel.
1: Het Upgrade Festival in Capelle op 4, 5 en 6 september.

0: Laat me nooit meer los.
1: Rozan, en geef me tijd. En ondertussen is Mirjam aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Mirjam, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge moet vandaag weer langs bij de parlementaire commissie coronabeleid. Hij was minister van Volksgezondheid in de coronatijd en moet uitleggen waarom beslissingen zijn genomen over onder meer de mondkapjesplicht en lockdowns. Het is het tweede verhoor van de Jonge. De gemeente Terneuzen wil met een folder voor arbeidsmigranten overlast voorkomen. In de brochure die vandaag verschijnt staat in 8 talen hoe je bijvoorbeeld een bankrekening opent of je inschrijft bij de gemeente, maar ook dat je de tuin onderhoudt en geen afval verbrandt. Ellen van Troost van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.
4: Het is in de eerste plaats bedoeld om informatie te geven, maar er zijn ook situaties dat er soms overlast is. En dan is het belangrijk om ook te weten voor de mensen die hier komen wonen, wat niet alleen rechten zijn, maar wat ook hun plichten zijn.
3: De gemeente Terneuzen verwacht de komende jaren dat er meer mensen uit het buitenland komen werken. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken. Op de smalle weg is het vaak druk, onder meer door sluipverkeer. Met camera's registreert de gemeente 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt en op welk moment van de dag. De veiligheid op de spoorwegovergang wordt ook meegenomen in het onderzoek. De gemeente Hulst heeft 3 inwoners gehuldigd die hebben meegedaan aan de Special Olympics. Dat sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking werd in juni gehouden in Haarlem. Nathalie Wijzevelde, Sebastian Vermont en Nikita de Braal deden mee bij respectievelijk rennen, verspringen en kogelstoten. Het weer, het is wisselend bewolkt. In de ochtend valt er regelmatig regen of motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en komt de zon nog even tevoorschijn. Het is nu 19 à 20 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Wham! In the Edge of Heaven. Regisseur en toneelschrijver Rens Schot. Nou, hij is hier regelmatig en vorige keer zei ik al, ik heb nog nooit zo productief iemand gezien. Ik zeg, Rens, als er weer iets is, dan laat je het maar weten. Ja, en nu komt hij dan met Schwere Wörter. Ik werd meteen teruggeslingerd naar de middelbare school.
1: Jij ook.
0: Duits,
1: jij
0: ja. Ook. Schwere Wörter, zo heette dat boek.
1: Ja, zo heette dat boekje. Met moeilijke woorden. Ja. En die moest je dus uit je hoofd leren.
0: Ja, en dat deed ik vaak met mijn schoolvriendin op de fiets.
1: Precies.
0: Zaten we met dat boekje op het stuur en dan zaten we elkaar te overhoren.
1: Ja, ja. Maar Schwere Wörter zijn natuurlijk ook wel een beetje lastige woorden. Lastige begrippen waar je niet uitkomt. En dat is natuurlijk in dit verhaal eigenlijk wel de essentie. Je zou kunnen zeggen, als een docent liefde heeft voor een leerling, want daar gaat het over, ja, dan is dat mooi. Ik bedoel, liefde is in principe mooi.
0: Dat was niet tussen ons en onze leraar Duits.
1: Nee, precies. Die verhouding, en de verhouding is natuurlijk ook anders. Ik bedoel, dat is een volwassene tegenover iemand die aan het groeien is. En dan moet je eens kijken naar van die datingprogramma's. Het eerste wat ze vragen, hoe je partner moet zijn, dan zeggen ze, oh, spontaan. Maar wat doe je nou als je niet spontaan bent?
0: Als je dan blijf je vrijgezel.
1: In de groei bent. Als je niet zo makkelijk uit je woorden komt. Als je niet zo snel heel ad rem en heel eerlijk kunt reageren. Omdat je je leven aan het ontwikkelen bent. Toen ik 14, 15, 16 was. Je zou het nu niet meer zeggen. Want ik zit hier aan de achter de microfoon en ik kan wel kletsen. Maar ik deed mijn mond eigenlijk nooit open.
0: Was jij zo stil?
1: Heel stil, introvert en voorzichtig enzovoorts. En als er dan natuurlijk van buitenaf iemand naar je toe komt die zegt, ik ben erg verliefd op je, dan is dat toch een hele ingewikkelde toestand.
0: Ja, maar nou heb jij het over 14, 15. Dit gaat over de liefde van een docent Duits voor zijn leerling uit 5 VWO. Dan ben je 16.
1: Ja.
0: Nou is het weer net alweer iets ouder, hè?
1: Ja, goed, maar ik was mijn stille periode heeft geduurd tot ik een jaar of 18, 19, 20 was.
0: Oké, en dit is een beetje autobiografisch, begrijp ik?
1: Het is gedeeltelijk autobiografisch en gedeeltelijk is het natuurlijk ook gecomponeerd uit verhalen van anderen horen zeggen heb, die ik daarin gemonteerd heb.
0: Ja, het is een monoloog.
1: Het is een monoloog, ja.
0: Dan duurt het geen uren.
1: Nee hoor, wij doen eigenlijk nooit lange voorstellingen. Ik vind zo een 3 kwartier, 50 minuten. Zeker als je dit soort materialen hanteert. Dat is het maximum wat je en als speler, maar ook als publiek gewoon fijn aan kan. Daarna moet je pauzes in gaan lassen. En dat soort dingen doen wij nooit. Het is altijd, ik zal maar zeggen, een beetje kort en heftig.
0: Ja, ja, ja. Weet je, ik heb dan wel bewondering. Mels Hoogenboom, dat is degene die het speelt. Ja. Hè? Daar heb ik dan nu al bewondering voor. Want als je meerdere spelers hebt, dan kun je soms, doordat iemand iets zegt, weten, oh, hier haak ik met mijn tekst op in.
1: Dat is ook zo.
0: Maar in dit geval moet je het dus gewoon helemaal in je eentje doen.
1: Ja, en als dat gebeurt en als je die slag even niet maakt, ja, dan is het ook verloren zaak, zal ik maar zeggen. Hè? Want er is niemand verder die je kan helpen. We hebben ook geen souffleurs. Hè? Vroeger had je van die bakjes in het toneel en er zat er iemand die voor is, maar dat doen wij ook niet. Dus het vraagt veel van de speler.
0: Ja, dan kun je hooguit een stilte laten vallen waarvan je hoopt dat het publiek denkt dat het erbij hoort.
1: En als het heel erg is, dan moet je gewoon zeggen, ik ben mijn tekst even kwijt.
0: Nee.
1: Ja, dat is heel raar, maar mensen, het publiek accepteert dat, want die begrijpen ook wel hoe moeilijk of het is.
0: Ja, maar dan?
1: Ja, dan door. Ik probeer het terug te vinden en doorgaan.
0: Oké, okay, nou 13, 20 en 24 september is het in de Kapel van Hoge Landen, Landgoed ter Hoge en de ZB in Middelburg.
1: Ja.
0: Jij bent eigenlijk klaar. Jijzelf, met dit.
1: Met dit stuk?
0: Ja.
1: Wat bedoel je met
0: nou,
1: klaar?
0: Nou ja, ik bedoel Mels Hoogenboom. Die zit nu nog driftig te studeren op zijn tekst.
1: Ja. De tekst is van mij en ik heb de regie gedaan. Dus, maar ik ben nooit klaar. Ik bedoel, ik ben er altijd bij. Ik ga altijd mee. Want ik wil ook zien hoe het uitpakt. Ik bedoel, het is een kwetsbaar onderwerp.
0: Oud, zo heet het. Het thema is Schwere Wörter. Komt dat nog op een bepaalde manier terug?
1: Nee. Het begrip zelf, Schwere Wörter, dat zit wel in de situatie, de beschrijving. Maar als woord komt het niet meer terug.
0: Oké, okay. Nee. Het zit meteen nu in mijn hoofd en ik zie ook al reacties komen. Alet roept ook al, ja, wordschat, Schwere Wörter.
1: Precies.
0: Ja. Rens, tot de volgende keer.
1: Ik had veel meer.
0: Maar... Nou, wordt hij ineens, nou valt hij ineens stil. Dat komt toch dat mannetje van 14 weer tevoorschijn. Ja.

0: You Leave Me Now. 11:03. Graag tot zo.
1: De number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car. It's a BYD.
2: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car. It's a BYD.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
4: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
11: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
18: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ed Sheeran en de Castle on the Hill. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk Check de Plek. Ja, en ik zit nu alweer te dubben over de aanwijzing. Die ene aanwijzing om een plek in Zeeland te zoeken. Want die van gisteren is niet geraden. Nou, ik ga me straks nog even een keer door al die appjes heen worstelen die gekomen zijn. Maar als ik goed gekeken heb, dan zit de plek van gisteren er niet tussen. Nou, we gaan daar vandaag gewoon met een schone lei beginnen. Dus ik vertel straks nog even de oplossing. Wat het nou precies was.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: goed.
1: Bente en 3, 2, 1. Ja, er zijn heel veel foto's vanochtend binnengekomen over het weer in verschillende plaatsen. Eigenlijk heel Zeeland was grijs, regenachtig. Maar op een gegeven moment kwam er toch hier en daar een zonnetje. Dan heb ik eens even gekeken, want bij het opmerkelijk nieuws werd gemeld dat grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië opnieuw te maken hebben met een hittegolf. En ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink oplopen. In delen van Portugal is het deze week code geel vanwege de temperaturen die ver boven de 30 graden uitkomen. In het zuiden van Spanje zal het kwik oplopen tot lokaal 42 graden. Oh, daar moet je nou toch ook niet meer aan denken. En vrijdag wordt het dan lokaal zelfs nog iets warmer, zegt de Spaanse meteorologische dienst. Het heetst wordt het in de omgeving van de zuidelijke stad Córdoba. En die hittegolf die zal tot ver na het weekend aanhouden. Het zuiden van Frankrijk krijgt vanaf vandaag te maken met flink hogere temperaturen. 35 plus. Italië, daar wordt het nog heter. Op eilanden Sardinië en Sicilië 36 graden of warmer. En eens even kijken. Nederland dan. Daar wordt het de komende dagen in het zuiden hooguit 25 graden. En bovendien is er dan ook nog kans elke dag op een bui.

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De oude domeinnaam van de VVD in Zeeland wordt misbruikt door illegale internetcasino's. Dat meldt BNR. Uit onderzoek van de nieuwszender blijkt dat dat bij zeker 1000, maar vermoedelijk nog veel meer websites gebeurt. Onder meer door oude domeinnamen op te kopen en om te bouwen tot websites die doorverwijst naar illegale casino's. Middelburg wil overstappen naar omgekeerd afval inzamelen. Dat betekent dat de zwarte kliko die ieder huis krijgt wordt gebruikt voor PMD, dus plastic, metaal en drankkartons. En het restafval moet dan naar een container in de wijk gebracht worden. Dat zou vanaf 2028 moeten gebeuren. De gemeenteraad moet hier nog mee akkoord gaan. De gemeente Terneuzen wil met een folder voor arbeidsmigranten overlast voorkomen. In de brochure die vandaag verschijnt staat in 8 talen hoe je bijvoorbeeld een bankrekening opent of je inschrijft bij de gemeente, maar ook dat je je tuin onderhoudt en geen afval verbrandt. Ellen van Troost van Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen.
3: Het is nou in de eerste plaats bedoeld om informatie te geven, maar er zijn ook situaties dat er soms overlast is. En dan is het belangrijk om ook te weten voor de mensen die hier komen wonen, ja, wat niet alleen rechten zijn, maar wat ook hun plichten zijn.
2: De gemeente Terneuzen verwacht de komende jaren dat er meer mensen uit het buitenland komen werken. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken. Op de smalle weg is het vaak druk, onder meer door sluipverkeer. Met camera's registreert de gemeente 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt en op welk moment van de dag. De veiligheid op de spoorwegovergang wordt ook meegenomen in het onderzoek. Het weer, het is wisselend bewolkt. Er valt nog regelmatig regen of motregen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en komt ook de zon nog even tevoorschijn. Het is 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Anne-Marie was dit. En Shania Twain. Wij spelen ons spelletje Check de Plek. En nou, laten we eerst eens even teruggaan naar gisteren. Dan moet ik even van draaiboek wisselen. Want gisteren bleek de opgave aan de ene kant heel moeilijk. En aan de andere kant dan ook nog zo te zijn dat je er alle kanten mee op kon. Nou, dat vind ik aan de ene kant altijd wel leuk. Maar aan de andere kant hoop ik natuurlijk toch op een finalist. Een middeleeuwse naam die verbonden is aan dit gebouw. Nou, dat het uiteindelijk op kerken moest eindigen. Dat bleek op den duur. Dus er kwamen er heel veel bij. Maar toen ik om 11 uur aankondigde van nou, geen winnaar tussen de WhatsApp, gingen er daarna ineens toch nog allerlei mensen appen. En daar zat het goede antwoord bij. Twee keer zelfs. Maar dan pak ik gewoon de eerste. En dat is Tanny. En ik heb geen idee waar Tanny woont. Maar Tanny doet dus morgen mee in de finale. Want zij zei, samen met Kees, Wissekerken. En dat is het inderdaad. De middeleeuwse naam. Wisse is dus een middeleeuwse naam. Verbonden aan dit gebouw. Kerken. Wissekerken. Dus goed. Dan hebben we dat van gisteren recht gezet. Dan gaan we naar vandaag. Dus pak je telefoon erbij als je het leuk vindt om mee te doen. Je mag appen, je mag bellen, maar de telefoon gaat altijd voor. Ja, ik denk dat dit weer een hele makkelijke is. Maar ik zit er nogal eens naast, blijkt. Dus daar komt hij. In dit lied komt de plek zelf niet voor. 0118-4999-99. In dit lied komt de plek zelf niet voor.

0: Dankjewel, Lisa.
1: Bluff en Hannah May en Ik ben niet meer bang. In dit lied komt de plek zelf niet voor. Dat is de ene aanwijzing die je krijgt voor Check de Plek. En ik zie van alles binnenkomen op de app. Daar ga ik zo naartoe. Want de oplossing zit er nog niet bij. Maar misschien heeft Wim die wel. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
1: Wim, welke plek zoeken we?
2: In Zoutelanden.
1: Zoutelanden, nou dat noemt Michel ook. Maar dat wordt toch juist heel vaak gezongen in dat lied?
2: Ja, zeker.
1: Dus ja, dat is niet goed.
2: Jammer.
1: Zoek nog maar eens even verder, Wim. 0118-499-99. In dit lied komt de plek zelf niet voor. Ja, je moet misschien een beetje kennis van muziek hebben in dit geval. Michel, die zei dus ook Zoutelanden. Sylvia denkt kapitein Rooibos. Nou, daar worden heel veel plekken in genoemd. Dus nee, dat is ook niet goed. Adrie zegt Vlissingen. Jurgen zegt ook Vlissingen. Bert zegt Vlissingen. Welk lied zou dat dan zijn? Maar het is niet goed in elk geval. Dus in dit lied komt de plek zelf niet voor.

0: Nancy Sinatra. En die boots are made for walking. In dit lied komt de plek zelf niet voor. Adi, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Elsa.
0: Wat denk
1: ik
0: je?
1: Ik denk aan Arnhemuiden, aan de historische scheepwerf, opgericht in 1763.
0: Maar het is niet goed.
1: Het is niet goed,
0: nee. Het is niet goed, dan gaan we eens kijken wat Theo denkt. Theo, goedemorgen.
2: Goedemorgen Elsa.
0: Wat denk jij?
2: Het Zeeuws-Vlaams volkslied. Van Dee tot Hondenisse. Ja,
0: dus dan komen de plekken wel voor, hè? Dus.
2: Ja, maar Zeeuws-Vlaanderen niet, hè?
0: Nee, dat is waar. Maar nee, het is niet goed.
2: Oké.
0: Willy, wat denk jij?
3: Ik denk Middelburg.
0: Middelburg. En welk lied gaat het dan over?
3: Van Danny Vera. Hij komt altijd naar huis waar Magnolia grow.
0: Je denkwijze is goed, maar het lied is verkeerd. Okay. En daarmee dus ook de plaats. Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Leni.
0: Leni, wat denk jij?
4: Ik denk Bluff, hier aan de kust.
0: Nee, dat is ook niet goed.
4: Nee.
0: Dan heb ik er nog eentje. Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Gerrit hier.
0: Gerrit, wat denk je?
5: Ierseke, het mossellied.
0: Nee, ook niet goed. En dan ga ik het gewoon zeggen, want Jurgen heeft via de app gereageerd en die heeft het goed. Het is Goes. En dit is het lied.

0: Raccoon en My Town.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Ja, soms kun je als ondernemer een beetje pech hebben. Want in januari moest de chocoladewinkel in Middelburg tijdelijk sluiten. Waterschade en ze dachten nou 2 of 3 weken dicht. Maar dat liep net even anders. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want inmiddels is het september. En ja, dan zijn er toch 7 lange maanden voorbij gegaan, hè?
3: Ja, die waren heel erg lang, ja, deze keer.
0: Ja, het was meer dan zomaar een klein beetje waterschade.
3: Ja, klopt. De waterschade mondde uit in een asbestsanering.
0: Oh.
3: En dat verliep ook in etappes met toch wel wat tussenruimtes om beslissingen te nemen. En op die manier heeft het 7 maanden geduurd.
0: Ja.
3: De verbouwing uiteindelijk 3 maanden, maar de aanloop naar het schoonmaken van het pand, dat was ook een hele lange.
0: Morgen gaan jullie weer open. 7 maanden dicht. Wat betekent dat? Is dat dan echt droog brood?
3: We hebben het inderdaad bescheiden gehouden. En dat doen we eigenlijk bijna altijd, hoor. Maar kijk, we hebben een buffertje en die hebben we ook moeten aanspreken. Er is natuurlijk een stukje verzekerd. En ik denk dat we straks weer een hele mooie en gezonde winkel kunnen opbouwen.
0: Ja, als je etenswaren verkoopt, en daar reken ik chocolade ook onder. Ja, dat kun je niet eeuwig goed houden. Hoe lang kun je chocola bewaren?
3: Nou, als je chocolade is op zich een geduldig product. Alleen omdat je hier natuurlijk met een spul hebt wat in het plafond zat, wat je niet wil hebben, hebben we alles overboord moeten zetten. En chocolade op zich is, witte chocolade is gewoon een goed jaar. Ongevuld heb ik het dan over. Dus in de vorm zoals we het aangeleverd krijgen, 1 jaar. Melkchocolade een half jaar langer en pure chocolade is gewoon heel goed houdbaar, meer dan 2 jaar.
0: Maar dan heb je dat allemaal zelf op moeten eten?
3: Nee, dat is niet verantwoord. Dat is helaas vernietigd.
0: Oh, echt waar?
3: Oh, ja.
0: Vind ik echt zonde.
3: Ja, ik heb wel een kraantje gelaten.
0: Ja. Hoe blij ben je dat het morgen weer open kan?
3: Ja, heel blij. Het is dat we eens van dit verhaal af kunnen hebben. Dat hebben we natuurlijk heel veel verteld. En dan we weer het chocoladeverhaal kunnen doen. Daar kijken we naar uit.
0: Oké, nou morgen dan is het zover. Dus ik wens jou een heel mooie dag toe.
3: Dankjewel, we gaan er alles aan doen.
1: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
0: En ondertussen is collega Michiel aangeschoven.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En dat betekent natuurlijk, zegt u het maar.
4: Ja, om 6:30, een nieuwe editie. Dagelijks een onderwerp waar we over praten. Er is een nieuw onderzoek naar buiten gekomen vandaag naar de waterkwaliteit. En geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. Dan onder meer verschillende soorten PFAS en bestrijdingsmiddelen worden dan aangetroffen in te hoge concentraties. Stap je eigenlijk nog zonder zorgen het water in? Ik ben benieuwd. Je mening die is welkom zo meteen om 5:30 en zegt u het maar. Ik kan nu al reageren via ons WhatsApp-kanaal.
0: Het zou ook kunnen dat ze de grenzen steeds...
4: Zou kunnen, inderdaad. Maar we wisten het eerder van de Westerschelde ook. En nu is er al in Middelburg zijn er ook metingen gedaan. Daar in de omgeving. En ook daar zijn die concentraties dus te hoog.
0: Het gaat trouwens niet alleen om jezelf. Het is ook waar laat je hond zwemmen, hè?
4: Ook, inderdaad. Of waar laat je de vissen uit? Nee, het kan allemaal, inderdaad. Ja.
0: 0118-4999-99. Als je nu al iets kwijt wil, dan moet je het via de app doen. En wil je Michiel spreken, dan wacht je even tot 5:30.

0: Kyle Horan en de Dinner Party. Het is 4 minuten voor 12. Goedemorgen Zeeland, het is er morgen weer. Maar blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Zometeen het nieuws met Michiel.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
22: Nee, Attens met ds.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
26: Dat is eruit. Opnieuw hebben minder nieuwe studenten zich aangemeld bij het UCR dan eerder werd gedacht. Nou, of dat tot zorgen heeft geleid, dat hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag. Groene Ster Vlissingen is weer terug in de Eredivisie. De zaalvoetballers die beginnen het seizoen morgenavond en blikken vooruit op die seizoenstart. Het is dag 2 van de ZLM-tour in Zeeland. Wat we vandaag kunnen verwachten, dat weet sportverslaggever Roland van Vliet. En waarom is de Nederlandse taal zo bijzonder? En hoe is die taal veranderd naar wat het nu deze dagen is? We hebben het over de Nederlandse taal. Zometeen in de Zeeuwse Kamer. Het is 12:05. Een hele goede middag. Het is een bittere pil voor University College Roosevelt. Waar UCR naar een zwaar jaar gehoopt had op een groei van nieuwe studenten, valt dat toch tegen. Want in plaats van de verwachte 120 starten er dit jaar 109 studenten met een opleiding aan het UCR. Een teleurstelling voor de dean van het UCR, Gerda Andringa.
27: Het zijn in principe cijfers die we wel hadden verwacht in onze meerjarenprognose. Maar op het moment dat je ziet staan dat er 120 studenten komen en dat zakt toch weer iets in, dan is dat natuurlijk heel jammer.
28: Heeft u een idee waar het mee te maken kan hebben?
27: Het is eigenlijk iets wat wel vaker voorkomt, dat studenten zich opgeven voor meerdere opleidingen en op het laatste moment toch kiezen voor een andere opleiding. Dus het is niet iets wat, wat we nog nooit eerder hebben gezien, maar vorig jaar zagen we het niet. Dus vandaar dat we hadden gehoopt dat we rond de 120 zouden zitten.
28: En wat gaat u eraan doen dat het weer gaat groeien? Want als we de jaarrekening van 2025 bekijken, ziet dat er ook niet allemaal rooskleurig uit. Want in 2029 en 2030 komen er behoorlijk wat tekorten op jullie af.
27: Ja, zeker. Dus we zijn daar volop naar aan het kijken. Zo versterken we de samenwerking met de regionale kennisinstituten. Werken we meer samen. Laten we echt aan studenten zien wat er bijzonder is aan studeren aan het University College. We doen ook onderzoeken bij middelbare scholen van wat studenten aantrekt en niet.
28: Maar doen jullie dan al genoeg?
27: Nee, we doen nog meer. Hè. Dus dat is wat we doen. Maar daarnaast kijken we ook of we bijvoorbeeld met een online onboarding programma, dat wil zeggen door online thema's aan te bieden voor aankomende studenten, kijken we of we dat aantal nog kunnen laten groeien.
28: Het woord samenwerking heeft u al meerdere keren benoemd. Bedoelt u daarmee ook een samenwerking met de HZ University of Applied Science in Vlissingen?
27: Absoluut, dat doen we al volop. Bijvoorbeeld in het Delta Climate Center, maar ook in het Joint Research Center. Dus wij werken al met elkaar samen. Maar we bekijken bijvoorbeeld op dit moment ook van hoe kunnen we meer uitwisselingen hebben met onze studenten. Dus kunnen HZ-studenten hier nu en dan ook onderwijs volgen? Kan dat andersom ook? Hoe kunnen ze samenwerken in onderzoek?
28: En zou je niet bang zijn als je dan bijvoorbeeld voor een bachelor kiest, dat je eerder voor de HZ kiest?
27: Nou, ik denk dat we hele verschillende dingen te bieden hebben. Dus de HZ biedt prachtige bacheloropleidingen die meer toegepast zijn. En wij bieden een bacheloropleiding die heel breed is, maar die vervolgens er wel voor zorgt dat je direct door kunt stromen naar hele goede universitaire masters. Dus ja, de vijver waar wij in vissen is wel een verschillende. En ik hoop altijd maar gewoon dat studenten de plek kiezen die het best bij hen past. Dus ik ben daar niet zo bang voor.
28: Hoe levensvatbaar is UCR nog in Middelburg?
27: Heel levensvatbaar. We hebben een goede reserve. Dus wij kunnen deze klappen goed opvangen. Het is niet voor niks dat het jaarplan is goedgekeurd door onze Raad van Toezicht. Dat zouden zij niet doen als zij denken dat UCR niet levensvatbaar is. Dus daar maken wij ons op dit moment helemaal geen zorgen over. Maar het is nu belangrijk, op het moment dat de jaren eigenlijk nog vet zijn, dat we daar denken van hoe gaan we de jaren opvangen die minder vet zijn.
26: Maar goed, die vette jaren die moeten dan volgens Dien Gerda Andringa van het University College Roosevelt in Middelburg weer bereikt worden met een breder aanbod en meer samenwerking. Vertel dat aan Eva van der Welen. Zaalvoetbal dan, want na een jaar afwezigheid is Groene Ster Vlissingen weer terug in de Eredivisie. Met oud-international Saïd Bouzamboul in de gelederen. Want de oud-international die keerde deze zomer terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. Verslaggever Barry van der Hoofd die vroeg Bouzamboul tijdens een voorbereidingstoernooi in Gent waarom hij teruggekeerd is bij Groene Ster. Want dat was eigenlijk nog niet de bedoeling.
0: Ja, ik zou normaal gesproken nog een jaar blijven bij Eindhoven. Ik had het ook gewoon naar mijn zin. Alleen ja, Groene Ster promoveerde natuurlijk naar de Eredivisie. Ik wou ooit nog terugkeren naar Groene Ster, had ik gezegd. Ja, dan was dit gewoon het ideale moment. Ook met toestemming vanuit Eindhoven, dus dat was allemaal goed geregeld.
1: Wat doe je er dan in zo'n zomer aan om op je 36e nog topfit te blijven?
0: Ja, eigenlijk wat ik eigenlijk niet anders doe. Goed slapen, een beetje letten op wat je eet. Ik denk dat ik de afgelopen jaren echt wel goed voor mijn lichaam heb gezorgd. Waardoor ik best wel ja, fit ben gebleven. En eigenlijk niet anders als altijd.
1: Hoe voelt het nu dan om terug te zijn op het oude nest?
0: Ja, leuk. Heel leuk. Weer gewoon voetballen met vrienden. En ja, familie natuurlijk erg dichtbij. Ik moet zeggen dat we, ja, dat we nog geen wedstrijden echt in de Baskensburg hebben gespeeld. In de Bruine Zaal wil ik dan zeggen, in de grote zaal. Dus dat moment moet nog komen. Maar ik kijk er wel echt naar uit om straks tegen Horen de eerste thuiswedstrijd te spelen.
1: Dan wordt het programma van de Eredivisie bekend. En dan is uitgerekend FC Eindhoven uit de eerste wedstrijd van het seizoen. Wat dacht je toen?
0: Bijzonder moment voor mij natuurlijk. De groepsapp bij ons. Want we hebben nog steeds een groepsapp met Eindhoven. En ja, dat was meteen al raak natuurlijk. Ik heb veel oud-teamgenoten, maar zeker ook vrienden uiteindelijk van me geworden die daar spelen. En kijk ook zeker naar die wedstrijd uit.
1: Wordt wel zwaar, denk ik, hè, voor Groene Ster.
0: Ja, ik denk dat Eindhoven nog steeds een van de beste clubs is in Nederland. Dus dat zal voor ons gelijk een goed meetmoment zijn van waar we staan. Maar goed, ik denk voor ons ja, gewoon volle bak. Iedere wedstrijd zullen we volle bak moeten gaan. En ook zeker tegen Eindhoven.
1: Hoe is jullie voorbereiding met Groene Ster Vlissingen naar jouw mening verlopen?
0: Als ik heel eerlijk moet zijn, had het wel beter gekund. Vooral op conditionele vlak. Ik denk ook op tactisch vlak dat we eigenlijk... Ik had gehoopt dat we wat verder zouden zijn. Helaas is dat nog niet. Maar dat zal wel de komende maanden zal dat wel gebeuren. Maar ik denk dat we echt aan de bak moeten op conditioneel en tactisch vlak. Want we zullen heel veel moeten gaan verdedigen straks.
1: In het veld zie ik het, ook als je op de bank zit. Je probeert de jongens te sturen, te helpen, dingen uit te leggen. Hoe reageren ze daarop?
0: Ja, ze kennen mij natuurlijk ook een beetje als speler. Ik probeer veel te helpen waar kan. En ja, ze pakken dat goed op. Je ziet ook dat ze daarin steeds stappen maken. En dat zullen we ook gewoon nodig hebben. En het belangrijkste is ook dat de jongens gewoon dat accepteren. En dat doen ze ook. En andersom is dat ook gewoon zo.
1: Waar moeten jullie dit seizoen met Groene Ster op mikken?
0: Ja, ik vind dat altijd lastig te zeggen. Kijk, we willen natuurlijk gewoon erin blijven. Maar ik denk dat we vooral de focus moeten hebben naar ontwikkeling. Op tactisch, wat ik al zei, op tactisch gebied, conditioneel. Maar ook gewoon weten hoe de regels zijn in de Eredivisie. Alles wordt meteen afgestraft. Ik wil niet een plek zeggen waar we moeten eindigen. Maar we hebben gewoon jongens met heel veel potentie. Jonge gasten. En die, ja, dit seizoen moet ook weer een seizoen zijn waar je hele grote stappen kan zetten voor die jonge jongens.
26: Het duel tussen FC Eindhoven en Groene Ster Vlissingen begint morgenavond om 8:30.

0: De Bluebells, Young and Hard. Het is bijna 11:45. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Waar vanochtend toch plaatselijk best wel een fel buitje is gevallen. Er zit wel droger weer aan te komen, hè, vanmiddag.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben te maken gehad met de passage van een zwak front. En dat zorgt op dit moment nog ook wel voor veel bewolking. En we hebben inderdaad vanochtend die neerslag gehad. Maar vanmiddag wordt het allemaal wat beter. Het front trekt door. Het blijft vanmiddag overwegend droog. Af en toe komt de zon ook wel even door de bewolking heen. Niet nou meteen dat het heel erg enthousiast is. Maar ja, die gaat toch wel af en toe even zijn gezicht laten zien. En daarbij is de temperatuur ook wel een klein beetje van afhankelijk. Want het wordt op de meeste plaatsen wel 22 graden, maar als de zon een beetje langer het weet vol te houden, kan het zomaar 23 of misschien wellicht 24 graden worden. Dus ondanks die bewolking en ondanks die wat druiderige start van de dag, toch een hele aardige middag, denk ik, Michiel.
0: Oké, nou dat is fijn om te weten. Dan richting vanavond, morgen en het weekend al een beetje.
1: Ja, inderdaad. Er wordt een strijd gevoerd tussen een stormdepressie ten zuidwesten van Ierland en een hoge drukgebied wat zich ten westen en over Spanje bevindt en de Azoren. Daartussenin zitten een aantal frontale systemen verstopt met daar dus door ook die bewolking en af en toe die neerslaggebieden die over de noordkant van dat hoog richting Oost-Europa trekken. En wij zitten daarbij eigenlijk morgen precies onder een van die fronten die dus probeert terrein te winnen. Dat gaat dus vanavond en vannacht geleidelijk alweer gepaard met meer bewolking. Het blijft denk ik nog wel droog. En we zitten nog aan de warme kant van het front, dus minimum temperaturen vannacht van 18 graden ongeveer. Met de wind die geleidelijk gaat toenemen. Die wordt morgen of vannacht zuidwestelijk en windkracht 4 tot 5. Maar met name morgen, dan krijgen we toch wel een krachtige zuidwestenwind. En vlak aan zee kan die wind ook morgen wel windkracht 7 makkelijk gaan bereiken. En daarnaast hebben we te maken met windstoten. Ook die zullen dan vooral op de plekken aan de grote wateroppervlakken het grootste zijn of het hoogste zijn. Zo'n 80, 85 kilometer per uur. Dus een onstuimige vrijdag. En daarnaast hebben we te maken dus met regen. En dan gaat dat front eigenlijk doortrekken. En dan zie je dat het hoge drukgebied verschillende cellen heeft. En die komen in het weekend een beetje boven Centraal-Europa te liggen. En dat zorgt ervoor dat we dus eigenlijk op zaterdag, maar vooral op zondag en maandag weer profiteren van die hogere luchtdruk. En het wordt dus gewoon zaterdag, zondag en maandag vrij zonnig. Flinke zonnige periode ook wel af en toe. En daarbij een temperatuur die weer wat hoger komt te liggen. Zaterdag nog niet, dan wordt het zo'n 19 à 20 graden. Maar op zondag en maandag kan het 24 à 25 graden worden.
0: Kijk, dat zijn de mooie berichten. John Haviga, dankjewel.

0: spreek ik die van jou. Het
1: zijn de gevoelige teksten van Emma Heesters, hartenbreker hier bij Omroep Zeeland. Gaan we naar de ZLM Tour, die is gisteren begonnen met de tijdrit in Capelle. Natuurlijk live te zien hier bij Omroep Zeeland. En verslaggever Roland van Vliet heeft dat als commentator allemaal gevolgd. Roland, heeft die rit eigenlijk de terechte en verwachte winnaar opgeleverd?
2: Ja, toch wel. En dan hebben we het over de Tsjech Matthias Vácek. Hij is nationaal kampioen tijdrijden in zijn land. Een van de drie nationale kampioenen die gisteren op de startlijst stonden. En Vácek zou je ook wel kunnen kennen van de laatste ronde van Zwitserland eerder deze zomer. Won daar het jongerenklassement en werd in de tijdrit vierde achter niemand minder dan Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Tobias Vos. Die konden dus echt wel wat. En in Capelle won de renner van Little Trek met maar liefst 20 seconden verschil.
1: Maar hij was niet de enige van die ploeg die het goed deed, hè?
2: Dat klopt. Little Trek heeft echt huis gehouden gisteren in Capelle met vier mannen bij de beste vijf. En dan vraag je je misschien af waar Tim en Mick van Dijken waren. Die stelden wel lichtelijk teleur. We hadden ze eigenlijk van tevoren toch al een beetje bij de favorieten gerekend. Maar ze eindigden als 16e en 18e. En met hun ploeg Red Bull moeten ze aan de bak. Maar het mooie nieuws is, en misschien zit Tim van Dijken wel even nu met zijn hoofd ergens anders. Zojuist is bekend geworden dat hij naar het WK gaat in Canada. Dat is over 3 weken. Mooie uitverkiezing van hem. Zal daar in dienst moeten gerijden van Mathieu van der Poel. Dus ik kan me voorstellen dat hij natuurlijk wel vandaag de ZLM Tour rijdt, maar met iets heel moois in zijn achterhoofd.
1: Ja, nou inderdaad. Er is zojuist die start geweest van de etappe tussen Westkapelle en Heikenszand. Wat kunnen we vandaag verwachten?
2: Nou ja, het peloton rijdt 194 kilometer. Aan het einde zitten een paar grote lokale rondes, gevolgd door wat kleinere lokale rondes. En iedereen hoopt natuurlijk en rekent erop dat de wind van invloed zal zijn op het parcoursverloop. Kijk maar naar buiten, het waait stevig. Dat het peloton in waaiers uiteen gaat vallen, dat lijkt wel duidelijk. Maar ook wel duidelijk is dat er natuurlijk aan het einde van de race gesprint gaat worden. Maar de vraag is hoeveel van de groep nog over is, hè? Wie zit erbij, wie heeft de slag gemist en wie kan er nog meesprinten? De eerste slag was in ieder geval gisteren voor Little Trek. Maar de concurrentie, ja, die heeft nog wel genoeg om te strijden vandaag.
1: Ja, ook wat coureurs gesproken daarnet al, hè?
2: Ja, ik heb net wat coureurs gesproken. Onder andere Tim van Dijken. Ja, die heeft buitenlandse ploeggenoten. En die heeft ze echt wel gewaarschuwd voor ja, wat er kan gaan gebeuren in Zeeland. Hij kent hier alles op zijn broekzak. Maar ja, die andere jongens niet allemaal. Dus en zo zijn er nog wel meer renners bij de ploegenpresentatie dat van ja, het gaat echt stormen vandaag. En dan niet alleen letterlijk, maar ook gewoon figuurlijk binnen het peloton.
1: Hey, die etappe die kun je volgen bij ons natuurlijk.
2: Ja, zeker. We zijn er weer live bij vanmiddag op televisie. De uitzending begint om 14:50. Eerst met live vanuit de finishplaats Heikenszand. En daarna gaan we naar de live beelden die we krijgen. En er zal de etappe rond 4 uur duren. En dan hebben we ook nog een nabeschouwing. Bij ons online heb je ook nog een live blog. Je kan alles volgen. En er komt ook nog een samenvatting online later op de dag. Dus blijf Omroep Zeeland volgen, zou ik zeggen.
1: Uiteraard zie je alles van de ZLM Tour. Roland van Vliet, dankjewel.

0: De Stedelijk Night hier bij Omroep Zeeland. Het is half 1. Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo van Mirjam.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja.
5: Tegen een 31-jarige man die in mei 2024 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A58... is een gevangenisstraf van 4 jaar geëist en een rijontzegging van 5 jaar. Hij botste ter hoogte van Goes op de auto die voor hem reed, die daardoor op de auto daarvoor botste. De 14-jarige Romy uit Middelburg kwam om het leven en 4 anderen raakten zwaar gewond. De man was onder invloed van drank en reed te hard. De oude domeinnaam van de VVD in Zeeland wordt misbruikt door illegale internetcasino's. Dat meldt BNR. Uit onderzoek van de nieuwszender blijkt dat dat bij zeker 1000... maar vermoedelijk nog veel meer websites gebeurt. Onder meer door oude domeinnamen op te kopen en om te bouwen tot websites die doorverwijzen naar illegale casino's. Middelburg wil overstappen naar omgekeerd afval inzamelen. Dat betekent dat een zwarte kliko die ieder huis krijgt wordt gebruikt voor PMD, dus plastic, metaal en drankkartons. En het restafval moet dan naar een container in de wijk gebracht worden. Dat zou vanaf 2028 moeten gebeuren. De gemeenteraad moet hier nog mee akkoord gaan. De gemeente Goes wil het verkeer op de Oostmolenweg in Kloetingen veiliger maken. Op de smalle weg is het vaak druk, onder meer door sluipverkeer. Met camera's registreert de gemeente 2 weken lang hoeveel verkeer er rijdt en op welk moment van de dag. De veiligheid op de spoorwegovergang wordt ook meegenomen in het onderzoek. Het weer, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en de zon komt ook nog even tevoorschijn. Het is 20 à 21 graden op dit moment en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
4: Goedemiddag, Zeeland.

0: Zeeland luister je naar met muziek van Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Nu gaan we over naar het Nederlands en netjes Nederlands praten. Dus niet iedereen gegeven. Het kan zijn omdat het misschien niet je moedertaal is, of omdat je de straattaal hebt aangeleerd, of omdat je, waarschijnlijk net als je ouders, dialect spreekt. Maar hoe erg is het allemaal? Taal verandert nou eenmaal. Nou, deze week is het de Week van het Nederlands en een mooie aanleiding om daarover te praten in deze Zeeuwse Kamer met John Laus. Hij is Nederlandicus, auteur en leesgoeroe, en Veronique de Tier. Zij is taalkundige, voorzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten en ook projectleider dialecten bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. Het is een mond vol. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Om dan even terug meteen in de geschiedenis te duiken van de taal, Veronique. Ik zeg nu welkom, fijn dat jullie er zijn. Hoe werd dat vroeger gedaan?
1: Net zoals het nu nog een beetje in het dialect gebeurt. Hè. Dus je zegt je goeiedag of een afleiding van bonjour, van het Franse bonjour, tjeur bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: Of als je zegt doe de groeten aan, hè, geef de groetenissen aan. Dat is dan echt nog wel een beetje middel-Nederlands eigenlijk. Dus dat blijft wel bewaard in de dialecten.
0: Okay, nou snel naar de tegenwoordige tijd. Want John, als je het Nederlands in één woord zou mogen omschrijven, welk woord is dat dan?
2: Nou, dan zou ik toch denken aan het woord organisme. De taal is een heel levend organisme dat voortdurend van dag tot dag eigenlijk verandert door allerlei invloeden van mensen, van omstandigheden, van techniek. En dat, dat vind ik wel een mooi beeld. Zo'n levend orgaan wat je eigenlijk niet in één moment kan vatten, maar op het volgende moment alweer veranderd is.
0: Toch is het ook ergens opmerkelijk, hè? Want we gebruiken die Nederlandse taal elke dag. We denken er misschien nauwelijks bij na. Maar wat maakt deze taal zo bijzonder?
2: Nou, misschien wel dat de taal heel jong is. Hè? Het Nederlands is, als je het even historisch bekijkt, ik ben geen taalkundige, maar ik heb me tijdens mijn studie daar globaal in verdiept. En dan weet je dat vanaf de 17e eeuw het Nederlands, hè, onder andere door de schrijftaal in feite vorm krijgt. En pas de 19e eeuw, dan zie je dat er echt een sprake is van een Nederlandse taal die aan algemene criteria moet voldoen. Maar voordat het zover is, ik denk zelfs dat het misschien pas in de 20e eeuw dat we echt kunnen spreken van het Nederlands. Je had in de tijd natuurlijk ook nog de norm algemeen beschaafde Nederlands.
0: Ja.
2: Nou, dat beschaafd is eruit. En dat algemeen ook. En we spreken nu gewoon over de standaardtaal. Maar dat is nooit iets vasts omlijns. Dat is wel aan bepaalde normen gebonden, maar het is toch niet. Het is altijd levend, een organisme.
0: Ja, is dat nou eigenlijk een verrijking, denk jij, Veronique, dat die taal constant verandert?
1: Ja, of dat een verrijking is, dat is natuurlijk. Daar zul je verschillende meningen over hebben. Op zich vind ik het wel, want taal evolueert gewoon mee met de mensen. Hè. Als wij veranderen ook. Verloedering, zegt men soms, maar ik vind niet dat je eigenlijk over verloedering kunt spreken. Als je kijkt naar de taal van 50 jaar geleden, toen zal een nieuwslezer een heel ander Nederlands gebruikt hebben dan de nieuwslezers van nu. Ik vind het, laten we zeggen, inderdaad een levend organisme dat constant verandert. En waarbij je zeker niet kunt spreken van achteruitgang of verloedering.
0: Toch kan ik me ergens voorstellen, zeker als ik de termen van Neerlandicus als taalkundige hoor, dat die Engelse termen van tegenwoordig, die moeten jullie toch pijn doen ergens?
2: Nou, mij niet. Ik denk zelfs in deze Week van het Nederlands, ik heb het artikel nog even uitgeknipt, verscheen er in maandag in de PZC steeds meer Engelstalige boekwinkels, onder meer door sociale media. En dat laat zien dat met name de jonge generatie zich steeds meer ook richt op het Engels. En natuurlijk, als je ervan uitgaat, ik wil de Nederlandse taal zuiver houden, maar ik vind dat een volstrekt verouderd en zelfs heel conservatief begrip. Wat ik je al zei, dat levende organisme slurpt als het ware dat Engelse vocabulaire op. Kijk naar de socials, hè? Sociale communicatie, de socials. Al die begrippen, scrollen, hè, appen, dat wordt allemaal ontleend aan het Engels.
0: Ja, mijn termen als een meeting, een deadline, chillen, cool. Ja. Wat vind jij als taalkundige ervan?
1: Uiteindelijk zijn die nu gewoon deel van het Nederlands geworden. Maar Nederlands bestaat ook nog maar. Hè. U hebt het gehoord, vanaf de 17e eeuw begon zich dat te ontwikkelen. Daarvoor hadden we alleen maar dialecten. En het is het sterkste dialect van toen dat uiteindelijk de standaardtaal geworden is. Dus je ziet eigenlijk een voortdurende evolutie van die taal. En als wij hier over 100 jaar zitten, dan spreken we misschien niet eens meer over het Engels, maar dan is het misschien Chinees of zo die de hoofdtoon zal voeren. Dus ja, het evolueert zoals wij ook evolueren. Het is wel zo dat de laatste 50 jaar heel hard is gegaan. Door allerlei, ja, door televisie, door radio, door fiets, door auto. Ja, vroeger zaten we gewoon op ons plekje en hadden we een vriendje van hetzelfde dorp. Maar nu, ja, je kan evengoed met iemand uit Australië een relatie aangaan. En dan ga je het uiteraard over op het Engels.
0: Maar dat is wat John net omschrijft, ja. Inderdaad. Via die socials ben je zo aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is allemaal Engels natuurlijk.
2: Het internationale karakter, hè, van waarin we leven. Ik bedoel, vroeger, en dan heb ik het echt over vroeger, leefden veel mensen nog in hun dorp of stad. Hè? Maar zelfs als je nu in, Wilhelminadorp leeft, dan ben je ook meteen deel van Nederland. Misschien gaan je kinderen wel hebben internationale contacten. Heb je dat zelf voor je werk ook. Dus in wezen is dat een enorme verandering. En wat mij vooral opvalt, is de enorme versnelling in verandering in taal. En dat komt ook door die snelle, toch weer die sociale communicatie.
0: Ja. Maar gaat het te snel?
2: Ja, wat is te snel? Het gaat zoals het gaat. En dat betekent dat met name oudere mensen, zoals ik, dat niet meer bij kunnen houden. En die gaan dan klagen. Die gaan dan vaak zeggen van, moet je er wel allemaal in mee? En moet je toch eens kijken wat er... Ik denk dat dat meer een kwestie is dat de ouderen naar zichzelf moeten kijken. En zeggen, hey, je bent wat trager geworden. Je zit niet zoveel op de socials. En dus betekent dat gewoon dat je het niet allemaal meer bij kan houden.
1: En misschien moeten we het ook niet bijhouden als ouderen. Jongeren hebben ook hun eigen taaltje natuurlijk. Hè? Straattaal, jongerentaal.
0: Afkortingen.
1: Afkortingen. Wij hoeven dat eigenlijk als ouderen, zal ik nu maar zeggen, niet altijd mee te krijgen. Want die jongeren willen ook een taaltje voor zich. Dat er dan ook wel weer uitgroeit als ze weer wat ouder worden. En dan komt er wel weer een nieuwe straattaal. Dus dat is ook allerlei facetten van de taal die voortdurend veranderen. En sommige dingen blijven hangen, andere dingen verdwijnen.
2: En soms zijn ook bijvoorbeeld de opvattingen, dus ik zou bijna zeggen de morele opvattingen, van invloed op taal bijvoorbeeld. Om een voorbeeld te noemen, heel actueel, het woord schaamlippen. Dat is nu opgenomen in het woordenboek van de Nederlandse taal. In de Dikke Van Dalen wordt het opgenomen. En daar wordt voor ingeplaatst vulvalippen. We hebben dat in de tijd gehad al met slaven tot slaafgemaakte. Denk even aan het N-woord, hè, dat we niet meer gebruiken. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, naast al die spontane invloeden, en zijn er toch ook soms morele grenzen die bepalen van, dit zeg je wel en dit zeg je niet.
0: Nu kwamen ze net al aan bod, de afkortingen bijvoorbeeld, die er ook heel populair zijn onder jongeren. Wat vinden jullie van afkortingen van een Biba tot Itacru, wat onder studenten heel erg leeft bijvoorbeeld?
1: Ja, op zich vind ik dat niet zo erg. Je ziet dat niet alles zal in de taal blijven leven, maar bijvoorbeeld vrijmibo is ondertussen al vrij gebruikelijk, ook
0: zeker
1: onder ouderen. Dus ouderen nemen ook wel een deel over, maar zullen natuurlijk niet alles overnemen. Net zoals de socials, daar ga je ook anders op schrijven. Hè. Dan gebruik je emoticons enzovoort enzovoort. Het is allemaal een vorm van taal. He, maar niet wat wij dan vroeger misschien op school als standaardtaal leerden en in opstelletjes moesten neerschrijven enzovoort. Het is gewoon, het verandert, het evolueert.
2: Ervaar jij nou ook dat de taal versnelt? Als ik naar jongere mensen luister, dan merk ik, althans dat is mijn constatering, dat ze veel sneller spreken. Korte staccato zinnen. En dan zegt men, dat heeft te maken met die apps, want dan ga je ook niet hele zinnen in. Maar het valt mij op dat tempo waarin gesproken wordt, en waardoor jongeren vaak zelfs struikelen over hun eigen woorden.
1: Het zou kunnen. Daar is zo ongetwijfeld al onderzoek naar gedaan. En ik denk wel dat ik gelezen heb dat het inderdaad met de generaties een beetje versnelt. Het zal niet zo heel veel zijn. Maar inderdaad, de manier van spreken verandert ook wel. Of dat dan nu door de socials komt, dat weet ik niet. Wat wel zo is, dat taal wel de neiging heeft om te evolueren naar korter worden. Of naar minder... Ja, bijvoorbeeld de vrouwelijke en de mannelijke woorden, die worden in het Nederlands helemaal... Nee, in het Nederlands-Nederlands helemaal niet meer onderscheiden. Terwijl die in het Belgisch-Nederlands wel nog onderscheiden worden. Dus ik zelf gebruik nog echt heel consequent de vrouwelijk en mannelijk verschil. Terwijl dat bij mijn Nederlandse collega's helemaal niet meer zo is. Hun hebben het gedaan. Is ook zoiets. In het begin ergerden we ons daaraan. Nu, ja...
0: Het is bijna
1: iedereen
0: normaal.
1: Doet het, ja. Het is gewoon normaal geworden. Ja. En de zeeuwen deden het trouwens al veel langer, ja. Want ons binzunig is eigenlijk dezelfde, dezelfde vorming als hun hebben het gedaan.
0: We hebben het over die Nederlandse taal hier in de Zeeuwse Kamer. Ik praat erover met John Laus. Hij is Nederlandicus, auteur en leesschool. En ook Veronique de Tier hoorde je al zojuist. Taalkundige voorzitter van de Stichting Nederlandse Dialecten en projectleider Dialecten bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. We hebben net al over de socials, over sociale de media, die taal korter, sneller, beeldender maken. Wat doen dan bijvoorbeeld inderdaad die emojis die we hebben? Wat doet dat met onze taal?
2: Bedoel je de emoties in de taal? Of bedoel je die...
0: Nee, de echte smileys, zeg maar, die voorbij komen.
2: Dat betekent ook een kernachtige manier van uitdrukken. Alleen, het is wel standaard. Wat mij wel opvalt, ik weet niet verder of jou dat ook is opgevallen, maar als je bijvoorbeeld ironisch wil schrijven naar iets, moet je ontzettend oppassen tegenwoordig, want alles wordt letterlijk geïnterpreteerd, wat je zet. En ik bedoel, die verschillende taalregisters, ik denk dat de oudere generatie daar wel wat beter in is om die te onderscheiden. Wat is sarcasme, cynisme en dat. Terwijl je op dit moment heel sterk ziet dat mensen reageren op wat er letterlijk gezegd wordt. Hè? Ja, staat er toch? Ja. Zei je toch zo? Schreef je toch zo?
0: Maar zou je kunnen zeggen, Veronique, een emotie is ook eigenlijk een taal? Wat kun je met zo'n duimpje, kun je meer zeggen dan een hele zin?
1: Het is beeldtaal. He, dus we doen het eigenlijk, voor de socials er waren, deden we het ook al. He. We staken een duim op, we fronsen onze wenkbrauwen. Dus eigenlijk met onze mimiek en met onze handen geven wij ook extra klank aan onze taal. En dat is met die emoties ook een beetje zo, denk ik. Het is een extraatje om beter te duiden wat je wil zeggen, met wel het risico dat je toehoorder het niet altijd begrijpt.
2: Maar dus wel efficiënt. Het is bijvoorbeeld zo'n duimpje. Als jij even een app hebt ontvangen of een mail. Of een app bijvoorbeeld. Dan kun je gewoon een duimpje aanklikken. En dan hoef je niet te zeggen bedankt voor je bericht. Ik zal, hè?
0: Het voelt het wel enorm onpersoonlijk, zo'n duimpje, hè?
1: Ja, en ik geloof ook dat er wel een verschil is. Dat jongeren het net iets anders interpreteren dan ouderen. Wij, voor ons betekent het gewoon oké. Maar dat er toch wel wat nuanceverschillen zijn. Die ik dus ook niet ken.
0: Zeker, want ik vind een duimpje heel onpersoonlijk. En dan denk ik, nou, diegene heeft er geen zin in.
1: Ja, nee, dus dat is voor ons helemaal niet zo. Denk ik. Dus wij bedoelen gewoon, oké, goed ontvangen, goed gezien.
0: Ben jij nog, Veronique, veel bezig met dialecten? Die verdwijnen volgens sommige deskundigen toch wel uit het beeld.
1: Ja.
0: Is dat waar?
1: Ze verdwijnen zeker. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar ze verdwijnen wel al heel lang en ze zijn er nog altijd. Dus ze verdwijnen omdat we ze niet meer doorgeven. Dus ik zelf heb mijn kinderen ook niet meer in dialect opgevoed. En dat geldt eigenlijk voor de heel mijn generatie eigenlijk. Doordat we dan bijvoorbeeld met iemand uit een ander dialectgebied zijn getrouwd, hebben onze kinderen in het Nederlands opgevoed. Dus die kunnen het zelf niet meer doorgeven. Of zij gaan met iemand van ver weg, bijvoorbeeld van Limburg. Ja, wat kies je dan? Zeeuws of Limburgs? Ja. Dus dan kies je voor het Nederlands. Dus als wij het niet meer doorgeven, dan kunnen de jongeren het niet meer op dezelfde manier gebruiken als wij het deden als een communicatietaal. Nu, het bestaat nog altijd. We gebruiken het om te zingen. We gebruiken het om verhalen te vertellen. Dus ergens zit er wel een nostalgisch aspectje aan. Van, het is van ons. Het is van onze regio. Het is van ons dorp. Dus we koesteren het wel als we er niet helemaal tegen zijn. Want je hebt natuurlijk ook mensen die helemaal niks van dialect willen weten. Maar ja, het is toch iets van ons.
0: Ja. Kun je die mensen begrijpen, John? Mensen die niks van een dialect willen weten?
2: Dat zou ik eigenlijk niet... Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, moet je luisteren. Je moet je van een taal bedienen die voor zoveel mogelijk mensen verstaanbaar is. Hm. Als je nu kijkt hoeveel dialectgesproken Zeeuwse films er al ondertiteld worden. Hè, dat zouden ze 30, 40 jaar geleden niet gedaan hebben. Want de meeste Zeeuwen hadden dat nog begrepen. Bovendien, wij zijn hier zo, hebben mensen vaak over het Zeeuws. Maar het Zeeuws bestaat niet. Het is een conglomeraat van de meest uiteenlopende dialecten. Ik geloof dat een van onze vroegere commissaris van de koningin was het toen nog. Die vroeg een pleidooi. We moeten net als het Limburgs, moeten we ook het Zeeuws op de kaart zetten. Nou, het Limburgs, dat is wel een regionale taal, streektaal, met ook de nodige. Maar het Zeeuws is echt een eilandentaal. Hè?
1: Ja, ik denk daar nu net wel een beetje anders over. Maar dus het Zeeuws bestaat inderdaad niet, maar het Nederlands bestaat ook niet. Het is ook een ja, er zitten ook verschillen in, dus dat geldt inderdaad ook voor het Zeeuws. Ja. En ik ben er altijd van overtuigd dat om het even welk streektaalgebied er meer gelijkenissen zijn in de dialecten dan verschillen. Maar in de dialecten focussen we net altijd op die verschilletjes die er zijn. Hè, waardoor we willen toch iets van onszelf. Dus het mag ook niet breed worden. Hè, het Zeeuws is dan te groot om jezelf een beetje te profileren. Dus,
0: maar die veranderingen die wij nu zien in de taal, en zeker de afgelopen 50 jaar waarin dat dan snel gaat, heeft dat dan ook meteen invloed op boeken die geschreven worden, op de manier hoe wij lezen? Heeft dat daar invloed op, John?
2: Ja, ik denk als je de hedendaagse literatuur bekijkt, dan zie je ook in bijvoorbeeld de zinslengte alleen al. Hè? Couperus was een voorbeeld van hele lange, mooie zinnen. En nu, als je op dit moment moderne schrijvers leest, en jonge mensen met name, dan zie je dat ze kortere taal gebruiken. Uiteraard ook allerlei variaties daarin, hoor. Want dat moet je niet uitschakelen. Dat wil niet zeggen dat iedereen nou simpel Nederlands schrijft. Maar de aandachtscurve, hè, voor de aandachtsconcentratie van veel lezers is veel korter geworden. Ik las gisteren nog even bij het laatste onderzoek naar lezenprestaties. Nou, zet de deur maar open. Hè. Ze kunnen niet meer lezen. Het gaat steeds meer naar achter. Want jongeren lezen heel veel meer. En ik heb ooit in dat boekje wat ik schreef, Kijk is het nieuwe lezen, waarin ik overigens een pleidooi voor lezen voer, maar heb ik wel gezegd dat lezen steeds moeilijker is geworden. Je moet je afzonderen, je moet je concentreren. En er is onmiddellijk altijd dat schermpje wat klikt. Dus ik denk dat het voor jonge mensen ook veel moeilijker is geworden om je bij lezen te concentreren. Want dat doe je in je eentje.
1: Ja. Nu, het geldt eigenlijk ook een beetje voor kijken. Als je naar films kijkt van 30 jaar geleden, die verwachten eigenlijk een veel langere aandachtsspanne van de kijker. Terwijl nu dat ook allemaal allemaal korte shots zijn. Dus onze maatschappij is gewoon heel veel versneld. Dus niet alleen de taal.
0: Ja. Ik ben stiekem heel benieuwd, als taalkundige, als Nederlandicus, wat is jullie favoriete woord?
1: Als ik naar de dialecten moet kijken, als ik dan naar de Zeeuwse dialecten moet kijken, dan vind ik op Maro te gaan wel een leuke. En dulven, omdat het een van de meest typische Zeeuwse woorden is. Ik heb ook mijn eigen dialectwoordje uit mijn eigen dorp. En dat is een uzeke. En dat is een koekje.
0: Oh.
1: En als Vlaams woord vind ik goesting ook nog wel altijd een heel mooi woord.
0: Ja, zeker, ja.
1: En zin in goesting hebben in. Ja. Dus ik heb wel een paar favoriete woorden.
2: Vlaamse collega toch plezier te doen. Wat ik zo mooi vind aan die Vlaamse invloeden is bijvoorbeeld het woord als schoon. Hè? Het is een schoon beeld, een schoon meisje. Hè? En dan los even van dat meisje, maar schoon. Hè? Dat is zo'n mooi woord, dat is eigenlijk al heel oud. En dat hebben wij toch verloren, vind ik. Dat wordt in het Nederlands te weinig gebruikt. Ja. Hè? Wel in schoonheid, maar ik vind dat een prachtig woord.
0: Maar ook in schoonmaken, en dan verliest het zijn plezier toch een beetje. Zeggen, de goesting, ja.
2: Het ziet er schoon uit, hè? Het is prachtig, het is mooi. Dat vond ik wel, vind ik altijd een mooi woord, ja.
0: Welke taal denken jullie, want 50 jaar, in 50 jaar tijd is er dus veel veranderd in die taal. Welke taal gaat ons de komende tijd het meeste beïnvloeden, denken jullie?
1: Nu, zeker het Engels. Op korte termijn zeker nog altijd het Engels.
0: Ja. En nog meer
1: dan
0: nu.
1: En daarna hangt het er een beetje van af welke grootmachten aan de orde komen. Het is altijd dat is ook zo gebeurd met het Nederlands. Hè? Dus op het moment dat er behoefte was aan een standaardtaal, was het sterkste dialect dat zich heeft opgeworpen, namelijk het dialect van Holland. Hè? Dus onze standaardtaal is gebaseerd op de Hollandse dialecten. En nu heb je dat Engels. Dus dat Engels gaat dat Nederlands eigenlijk als een soort dialect een beetje verdrijven, denk ik, op termijn. Maar dat is zeker nog niet voor de eerste 20, 30 jaar, hoor. Je hebt veel tijd nodig. Maar wat gaat het zijn over 100 jaar? Russen, Chinezen, Portugezen, wie weet. Ja. Dus het is eigenlijk altijd de machtigste volktaal die eigenlijk zijn macht oplegt aan de anderen.
0: Ja, precies.
2: Ja. Denk ook bijvoorbeeld aan games. Hè? Is alleen maar in het Engels. Denk influencers, die vaak een internationaal publiek hebben. Alleen maar spreken in het Engels. En dat nemen die jongeren heel snel over. Hè? Dat onthouden ze, die termen. En dat is, denk ik, wat ben ik met je eens. Absoluut dat Engels enorm dominant maakt. En dat zal ook blijven. En politieke ontwikkelingen, wat je nu ziet bijvoorbeeld in Oekraïne, dat daar bibliotheken bewust worden gebombardeerd, hè, om de taal te vernietigen. Dat kan, hè? Politiek en zeker door oorlog kun je een taal gewoon kapot maken. En laten we maar hopen dat Nederlands het allemaal overleeft. Maar dat het zich wijzigt. Hè?
1: Het is op zich een sterke taal, hoor. Want we denken dikwijls dat het Nederlands een kleine taal is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Het Nederlands staat ergens in de top 10 van talen. Dus het valt wel mee.
0: We gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen in ieder geval. En zeker in deze week van het Nederlands. Dank voor jullie komst hier naar de studio. John Laus en Veronique de Tier. Dank voor jullie komst. En veel succes met alles.
1: Dank je wel.
0: En zometeen dan hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer tijdens een Nieuwe Zeeland Komt Thuis. Spreken we uiteraard het nieuws van vandaag. Heel graag tot dan. Anders een hele fijne donderdagmiddag met onder andere de ZLM-tour zometeen bij ons op tv.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is
12: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
17: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
20: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
21: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
22: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
23: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Een aantal Nederlandse sterren bij elkaar. Paul de Munnik, Thomas Agda, Agda de Munnik dus. En Maan en Typhoon, als ik je weer zie. En het liedje is inmiddels alweer 5 jaar oud. Goedemiddag, de donderdagse muziekmiddag op jouw radio. Omroep Zeeland.

Listen to the music. Het was eigenlijk een oproep aan de wereldleiders. Ga samen in een kamer zitten en luister dan naar de muziek. Want muziek verbindt, de doorbraakhit van de Doobie Brothers uit de jaren 70 met Listen to the Music. Ja, straks natuurlijk weer een fragmentje van een hit die verderop gedraaid wordt. Kun je weer eens meedenken. Eerst Somjeu, Have a Little Faith, en daarna Madonna.

Madonna, ze maakte dit met producer William Orbit en hij is eind juli overleden. In België was er nog een plagiaatzaak van een zanger die vond dat de melodie te veel leek op een liedje dat hij zelf had gemaakt. En een rechter stelde hem in het gelijk, waardoor Frozen jarenlang niet te horen was op radio en televisie. Maar een hogere rechter heeft uiteindelijk besloten dat er geen sprake was van plagiaat. Dit is de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Dus even goed meedenken welk liedje dit zou kunnen zijn. Kort fragment inderdaad, en het liedje ga ik straks in zijn geheel draaien. Tot die tijd zou je eens kunnen nadenken over welke plaat dit zou kunnen gaan.

0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Tegen een 31-jarige man die in mei 2024 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A58... is een gevangenisstraf van 4 jaar geëist en een rijontzegging van 5 jaar. Hij botste ter hoogte van Goes op de auto die voor hem reed, die daardoor op de auto daarvoor botste. De 14-jarige Romy uit Middelburg kwam om het leven en 4 anderen raakten zwaar gewond. De man was onder invloed van drank en reed te hard. De oude domeinnaam van de VVD in Zeeland wordt misbruikt door illegale internetcasino's. Dat meldt BNR. Uit onderzoek van de nieuwszender blijkt dat dat bij zeker 1000... maar vermoedelijk nog veel meer websites gebeurt. Onder meer door oude domeinnamen op te kopen en om te bouwen tot websites die doorverwijzen naar illegale casino's. Middelburg wil overstappen naar omgekeerd afval inzamelen. Dat betekent dat de zwarte kliko die ieder huis krijgt wordt gebruikt voor PMD, dus plastic, metaal en drankkartons. En het restafval moet dan naar een container in de wijk gebracht worden. Dat zou vanaf 2028 moeten gebeuren. De gemeenteraad moet hier nog mee akkoord gaan. Wielrenner Tim van Dijken uit Colijnsplaat is geselecteerd voor het WK in Canada. Hij rijdt daar de wegwedstrijd. Het is zijn eerste keer. Bondscoach Koos Moerenhout heeft in totaal 8 renners geselecteerd, onder wie ook Mathieu van der Poel. Op dit moment rijdt Tim van Dijken met zijn ploeg Red Bull Bora Hansgrohe de ZLM Tour, vandaag tussen Westkapelle en Heinkesand. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en wellicht komt de zon nog even tevoorschijn. Het is 21 à 22 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Palle Eduard. Hij zong Ik Wil Jou, geproduceerd door Peter Koelewijn. Jan Rietman die zat achter het klavier en Harry van Hoven zorgde voor het achtergrondorkest. En dit was een hit in maart 1979. Het zijn allemaal bekende namen uit de muziek uit die tijd die ik zojuist heb opgezond. Welke plaat is dit? Ik ga het antwoord nog steeds niet geven. Daarvoor moet je echt nog geduld hebben.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Miley Cyrus, net als heel veel andere mensen, was ze erg verdrietig vorige week naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Want Cyrus en Parton die hebben een paar keer op het podium gestaan. Gaan we naar dat fragment. Want mijn vraag aan jou was, herken jij de hit? Het gaat om Fraction Too Much Friction. Eenmalig een solo hit voor Tim Finn die in Split Enz zat. En daarna in Crowded House en ook nog de Finn Brothers. Dus in de band deed hij het hartstikke goed. Maar als solo artiest een beetje minder. Alleen dus met Fraction Too Much Friction.

Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
16: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hij is onderweg.
17: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
17: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
22: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
23: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
22: Of,
24: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Hello You Beautiful Thing van Jason Mraz. Er is weer genoeg te bespreken als het gaat om historische popfeiten van deze datum 3 september. Hoor je zo meteen meer erover, maar eerst dat prachtige liedje van Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

in het 2017. Want ik ben een enorme liefhebber van Steely Dan. En op deze datum in 2017 overleed medeoprichter, gitarist en bassist van die band op maar 67-jarige leeftijd, Walter Becker. Yeah.

Zo, overigens dus niet de man die je nu hoorde zingen. Dat is Donald Fagen, maar de gitarist van deze band. Een van de allereerste leden die overleed op deze datum. Ringo Starr keerde terug bij de Beatles op 3 september 1968. Hij was tijdelijk uit de band gestapt tijdens de opnames van de White Album. Want hij was gefrustreerd geraakt over de spanningen binnen de band. En het feit dat hij vond dat zijn drumwerk niet goed genoeg werd gewaardeerd. Maar na wat gesprekken onderling kwam hij dus op deze datum weer terug.

Say what you want, Texas. De band komt niet uit Amerika, uit Texas, maar uit Schotland. Elias gaat weer draaien aan het rad. Even lekker hard vandaag. Want op dat rad staan allemaal jaartallen. En het rad bepaalt uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. En ik zie dat het 1965 is geworden. Er staan allemaal jaartallen op van eind jaar 50 tot nu. En hij is dus blijven hangen bij 1965. Dan pak ik het mapje erbij. Over 1965. Het was het jaar dat de Zeelandbrug werd geopend. Op 15 december was dat door koningin Juliana. En Heerlijk duurt het langst van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink ging in première als de eerste oorspronkelijk Nederlandse musical. Connie Stewart en Leen Jongevaart die speelden de hoofdrollen. En wat werd er gedraaid op de radio? Roy Orbison met The Pretty Woman, Sam the Sham en The Pharaohs met The Woolly Bully. En ook Dave Barry was enorm, enorm geliefd. This Strange Effect stond ook hoog in de hitlijst in 1965. En ik had het er net al een klein beetje over de Beatles. En die deden het natuurlijk ook heel goed in 1965. 8 Days a Week.

0: Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Tegen een 31-jarige man die in mei 2024 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A58... is een gevangenisstraf van 4 jaar geëist en een rijontzegging van 5 jaar. Hij botste ter hoogte van Goes op de auto die voor hem reed, die daardoor op de auto daarvoor botste. De 14-jarige Romy uit Middelburg kwam om het leven en 4 anderen raakten zwaar gewond. De man was onder invloed van drank en reed te hard. Het University College Roosevelt in Middelburg begint dit studiejaar met minder nieuwe studenten dan verwacht. 109 in plaats van 120. Dean Gerda Andringa maakt zich nog geen zorgen, maar volgens haar gaat het UCR wel op zoek naar mogelijkheden om het aanbod te verbreden, om zo het financiële tekort te beperken.
2: We hebben een goede reserve, dus wij kunnen deze klappen goed opvangen. Maar het is nu belangrijk, nu op het moment dat de jaren eigenlijk nog vet zijn, dat we daar denken van hoe gaan we de jaren opvangen die minder vet zijn.
1: Vorig jaar was er een grote reorganisatie bij het UCR. Een kwart van het personeel is toen ontslagen om de oplopende kosten en een terugloop in het aantal leerlingen financieel aan te kunnen. De broers van Dijken zitten in de kopgroep bij de tweede etappe van de ZLM Tour. De etappe gaat van Westkapelle naar Heinkensand. Door de wind is het peloton in waaiers uiteengevallen. In de kopgroep zit ook de leider in het klassement, Matthias Vacek. Die won gisteravond de tijdrit in Kapelle. En er is meer wielrennieuws. Tim van Dijken is namelijk geselecteerd voor het WK in Canada. De renner uit Colijnsplaat rijdt daar de wegwedstrijd. Het is zijn eerste keer. Bondscoach Koos Moerenhout heeft in totaal 8 renners geselecteerd, onder wie ook Mathieu van der Poel. Het WK is eind deze maand. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en de zon komt af en toe tevoorschijn. Het is 21 à 22 graden. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Het is het geluid van Zeeland, Omroep Zeeland. Met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Ik heb zometeen een Taylor Swift voor je. Met I Knew It, I Knew You. Dat is de man waar we al lange tijd niets meer van hebben gehoord. Maar dat heeft ook te maken met allerlei omstandigheden in zijn privéleven. Best wel wat verdriet meegemaakt. James Morrison, You Give Me Something.

I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En dat komt uit de film Toy Story 5. En ik heb wat mensen gesproken die film hebben gezien. En die zeggen dat is hartstikke leuk. En dat is ook wel weer heel erg knap dat die films allemaal van zo'n hoog niveau zijn. Ja, en mooi nieuws ook voor Taylor Swift. Want afgelopen juli is zij getrouwd. Oh.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme, met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
11: pearl. Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken, en daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
18: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hond.

I Got You Babe. 3 keer een grote hit. Eerst voor Sunny en Cher. Daarna voor UB40 en Chrissie Hynde. En die uitvoering hoorde je net. En natuurlijk ook Beavis en Butthead. Die cartoonfiguren samen met Cher nog eens een keer. The Thing I Love. Dit is de muziek met...

0: Zij is vandaag 53 jaar geworden. Ben je nou zelf vandaag jarig? Of iemand in jouw omgeving? Dan gaan we weer even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Maak er een mooie dag van, hè?

Yester You, Yesterday. Dit is inderdaad echt wel heel erg Yesterday. Het schijnt dat er dit jaar nieuw materiaal wordt uitgebracht van Stevie Wonder. Heeft hij laten doorschemeren. Blijf luisteren, want straks gaan we hierbij praten over wat er speelt in Zeeland.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Een 40-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van een minderjarige. Het meisje was 15 jaar oud. Ze werd op 1 dag meerdere keren door de man verkracht in zijn woning. Hij zou haar naar een bushalte brengen, maar toen hij eerst thuis sigaretten ging halen, vergreep hij zich aan haar. Hij heeft een lang strafblad met mishandelingen en wapenbezit. Het University College Roosevelt in Middelburg begint dit studiejaar met minder nieuwe studenten dan verwacht, 109 in plaats van 120. Dean Gerda Andringa maakt zich nog geen zorgen, maar volgens haar gaat het UCR wel op zoek naar mogelijkheden om het aanbod te verbreden, om zo het financiële tekort te beperken.
2: We hebben een goede reserve, dus wij kunnen deze klappen goed opvangen. Maar het is nu belangrijk, op het moment dat de jaren eigenlijk nog vet zijn, dat we daar denken van hoe gaan we de jaren opvangen die minder vet zijn.
1: Vorig jaar was er een grote reorganisatie bij het UCR. Een kwart van het personeel is toen ontslagen om de oplopende kosten en een terugloop in het aantal leerlingen financieel aan te kunnen. Natuurgebied Het Zwin heeft in de zomer 10% meer bezoekers gehad dan vorig jaar. De directeur zegt bij de VRT dat ze juist dachten dat er door het warme weer minder mensen zouden komen, maar het tegendeel bleek waar. Er komen steeds meer internationale bezoekers naar het natuurpark. En Tim van Dijk heeft een aanval geplaatst in de rit van de ZLM Tour tussen Westkapelle en Heinkensand. Hij reed in een kopgroep van 13 toen hij er vandoor ging. Leider Matthias Vacek kon mee, net als 5 anderen. Mick van Dijk redde het niet. Nu dus 7 man op kop en nog een kleine 17 kilometer te gaan tot aan de finish. Het weer, het blijft op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Het is 21 tot 24 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen periode met regen en ook dan weer een stevige wind. Tot zover, meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias ten Holland.

0: Heerlijke muziek uit Zonnemeren van Vos. De band Vos van René Gulhoed is dat. En het liedje heet Zeeland. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Het is donderdag. Jij hebt nog een tip voor ons, hè?
1: In Brouwershaven. Vanavond het slotconcert van de Brouwse Orgelzomer met Margreet de Jong.
0: Dankjewel. En ik ga weer even draaien aan het rad. Wat ik wil bepalen, of het rad laten bepalen, uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Ja, kijk. En dat is 1983 geworden. En ik krijg nu het mapje 1983 aangereikt. Dus even kijken. Het was het jaar natuurlijk van Michael Jackson. Thriller was het best verkochte album bij ons in Nederland. Doe Maar was heel erg populair met liedjes als Pa en het album Virus. Het was ook het jaar van Nena, 99 Luftballons en David Bowie en Let's Dance. Maar ook in dat jaar kwam dit singeltje uit. Dire Straits, Twisting by the Pool.

0: Chef Special met het mooie liedje C'est la vie. En dat hoorde je bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag op donderdagmiddag. Straks na vieren bij Omroep Zeeland. Michiel weer met Zeeland komt thuis. Vertel eens, wat zijn de onderwerpen?
1: Ja, de slotmomenten van de ZLM-tour bij ons te volgen op tv natuurlijk via het liveblog. En meer over die ZLM-tour hoor je zo meteen na vieren in Zeeland komt thuis. Ja, pittig jaar bij het UCR. Minder studenten waren daar al. En ook dit jaar zijn de aantallen toch lager dan verwacht. Het gaat zo meteen over zwemwater in, zegt u het maar. Wat een frisse duik in een meer of een zwemplas. Klinkt toch minder aantrekkelijk misschien naar nieuw onderzoek naar de waterkwaliteit. Want geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. De stelling waar je nu al op kunt reageren: durf jij nog te zwemmen in open water? Ik ga graag het gesprek met je aan. Zometeen om 17:30 in Zegt u het maar.
0: Dankjewel. En ja, blijf dus luisteren, hè, naar Omroep Zeeland.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
11: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
8: Een tegenvaller voor het University College Roosevelt in Middelburg. Want waar het UCR na een zwaar jaar met een reorganisatie weer met meer studenten had gehoopt te maken te hebben, blijkt bij de start van het nieuwe schooljaar toch tegen te vallen. Meer daarover, dat hoor je zo meteen in Zeeland komt thuis. Na de tijdrit in Capelle van gisteren reden de renners van de ZLM Tour vandaag van Westkapelle naar Heikensand. En hoe is het in Spanje? Hij was eventjes op vakantie, maar terug van weg geweest. Zeeuw in het buitenland, Ed Westerwele. Zijn verhaal hoor je hier zo meteen. Bijna 4:05. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis met het nieuws van deze donderdag. En muziek van Whitney Houston.

0: Whitney Houston, How Will I Know, hier bij Omroep Zeeland. Nieuwe collegejaar, dat is begonnen op University College Roosevelt. Het UCR had een pittig jaar met minder studenten en ook dit jaar zijn de aantallen lager dan verwacht. 109 nieuwe studenten zijn er dit jaar gestart. En zoals altijd begint dat met een introductieweek. Verslaggever Eva van der Welen sprak daar met een aantal studenten.
1: De nieuwe studenten in Middelburg beginnen het nieuwe studiejaar met introductieweek, met spelletjes, samen eten en vooral elkaar leren kennen. Len, je bent net begonnen aan het UCR. Waarom heb je gekozen voor deze universiteit?
2: Ik heb lang zitten kijken naar verschillende opties voor opleidingen, naar verschillende opleidingsstructuren. En UCR heeft gewoon een vorm, een structuur die voor mij heel aantrekkelijk was. Er zit heel veel vrijheid in. De community is heel belangrijk. Het is kleinschalig. Dat waren voor mij hele belangrijke dingen.
1: En heb je er zin in?
2: Ik heb er enorm zin in. Tot nu toe klinkt alles heel erg goed.
3: Ja, het is wel spannend natuurlijk, want het is een heel nieuw hoofdstuk van mijn leven. Maar ja, tijdens deze oriëntatieweek is het wel leuk geweest.
1: Thomas, waarom heb je gekozen voor een studie aan het UCR?
4: Het programma was heel aantrekkelijk voor me. Van Liberal Arts and Sciences zorgde ervoor dat ik mijn eigen pakket een beetje kon samenstellen. Terwijl ik ook nog eens een beetje kan ervaren van, ja, wat misschien interessanter is voor mij. Ook terwijl ik al bezig ben met studeren. En de locatie was heel aantrekkelijk voor mij. Het is voor mij over het algemeen best dichtbij. En het is ook een hele goede community. Het is heel, iedereen is heel nauw met elkaar.
1: Kira, waarom heb je voor het UCR gekozen?
5: Ik wist nog niet zo goed wat ik met mijn toekomst wilde doen. En ik dacht, dit is de perfecte plek, zeg maar, omdat je soort van niet echt je vakken kiest. Ik bedoel, je kiest je vakken, je kiest niet één specifieke studie. En ik heb Middelburg gekozen omdat ik het een hele leuke stad vond en dacht, dit wil ik, ja, hier wil ik heen.
1: En waar kom je vandaan?
5: Ik kom uit Den Haag.
1: Oh, dus dat is wel even anders.
5: Ja, zeker anders. Veel kleinere stad, maar vind ik wel leuk.
1: En je bent net begonnen. Wat is je eerste beeld? Heb je naar je zin?
5: Ja, zeker naar mijn zin. Zijn leuke mensen, veel vrienden gemaakt, dus ja, dat is leuk.
1: En wat ga je precies studeren?
2: Ik ga me vooral focussen op cultuur, literatuur, geschiedenis. Dat is echt waar mijn interessevlak ligt.
1: Er is ook veel onrust geweest rondom het UCR vanwege minder studentenaantallen en financiën die ook best wel krap lopen. Heb je daar iets van meegekregen?
2: Niet direct tijdens de open dagen en dat soort dingen, maar daarna zeker wel. Want als je ergens begint is het altijd fijn om even te kijken wat wordt er gezegd online. Zeker wel meegekregen, er wordt ook tijdens de intro wel wat over gezegd. Maar ik heb ook wel het idee dat het weer goed is opgevangen hier. Dus ik maak me er niet heel veel zorgen over.
1: Nou, heel veel succes.
2: Dank je.
0: Nou, ze hebben er zin in, die nieuwe lichtingstudenten van het University College Roosevelt in Middelburg. Ook op de HZ zijn de lessen weer begonnen. Daar worden dit jaar meer studenten verwacht. Maar officiële cijfers die zijn pas in oktober bekend daar.

0: Nederland en Basten. Het is bijna 4:15. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Waar we op de meeste plekken toch vanmiddag zon hebben gezien, hè?
1: Ja, ja, klopt. Niet helemaal uitbundig, maar ja, hij is op de meeste plaatsen wel even. En op sommige plaatsen wat vaker dan op andere plaatsen. Maar ja, hij is wel eventjes tevoorschijn gekomen. En ja, we werden vandaag natuurlijk beïnvloed door in eerste instantie een frontaal systeem met wat regen en bewolking. Maar doordat die zon nu is gaan schijnen vanmiddag en ook doordat het droog is geworden, hebben we gezien dat de temperatuur toch nog best wel aardig is opgelopen. Het is 21 tot 24 graden geworden. En dat ondanks de krachtige zuidwester die er vandaag ook stond. Dus al met al is het toch best een hele aardige dag geworden.
0: Oké, en dan richting vanavond, vannacht en morgen.
1: Ja, inderdaad. Vanavond hebben we denk ik ook nog steeds die krachtige wind wel. En het is wisselend bewolkt, dus de zon die laat zich ook vanavond tot zonsondergang nog wel geregeld even zien. Maar in de loop van de late avond moet ik eigenlijk zeggen, en vannacht wordt het dan toch wel overwegend bewolkt. De wind die blijft doorstaan, of die neemt eigenlijk weer een beetje toe. En daardoor zullen de temperaturen niet echt heel erg veel onderuit kunnen zakken. Het wordt minimaal 18 of 19 graden. En morgen hebben we ook opnieuw weer te maken met de invloed van een stormdepressie die bij ten zuidoosten van Ierland ligt, met daaromheen opnieuw een frontaal systeem wat onze kant op wordt afgevuurd. En tegelijkertijd een hoge drukgebied boven de Azoren. En Frankrijk die dat systeem gaat proberen tegen te houden. En daar zit ook eigenlijk die warme lucht omheen. Dus je krijgt een beetje een soort van invloed van twee verschillende kanten. Morgen dus dat front wat gaat zorgen voor een flinke krachtige wind. En ook vlak aan zee wel een harde wind. Dus windkracht 6 tot 7 en windstoten tot 80, 85 km per uur. Daarnaast ook bewolkingperiode met regen, maar desondanks toch een warme luchtsoort. En dat betekent dat het morgen zo'n 21, 22 graden wel kan worden. Vlak aan zee wel een harde wind, dus windkracht 6 tot 7 en windstoten tot 80, 85 km per uur. Daarnaast ook bewolkingperiode met regen, maar desondanks toch een warme luchtsoort. En dat

0: schijnen. Maar omdat die wind dan gaat draaien naar het zuidoosten tot zuidwesten, komt die warme lucht weer helemaal terug. En zondag en maandag hebben we maximum temperaturen van 24 of 25 graden.
1: Oké, John Haviga, dankjewel. Eens kijken op de weg met wat vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Voor knooppunt De Stok een file van 7 kilometer. Je vertraging is er een kwartier. De A16 van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 4 kilometer. Daar 6 minuten. En verderop voor knooppunt Ridderkerk nog eens 12 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier. Laatste melding is ook op de A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer. Je vertraging is er iets meer dan 5 minuten.

0: Michael Bublé in Home hier bij Omroep Zeeland. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of het om de 28-jarige Jan G. gaat, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat op deze manier de rust terugkeert in het dorp. De politie blijft de komende tijd onderzoek doen.
1: Dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dan hebben we dat wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijkagenten, de reguliere collega's van het lokale team. Om heel veel

0: gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat ze, ja, zij zich weer veilig gaan voelen.
1: De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door over Rasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. En op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stof in het water gevonden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op lange termijn de gezondheid aan, zegt de expert waterkwaliteit.
2: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Nou, en daarom zou dus meer de focus moeten liggen bij waterkwaliteitonderzoek. En meer over dat onderzoek, dat hoor je later in Zeeland Komt Thuis. Het gaat er ook vandaag over inzicht, maar zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouwen praat je bij. Muziek van Nick Heem en hoor je zo naar Douwe Bob Sirak.

0: Fijne muziek van Nick Kamen naar Promise Myself hier bij Omroep Zeeland. Het is 16:30, zometeen naar de Spaanse zon, naar onze Zeeuw in het buitenland. En het meer van Wouwen, die ze zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Al 5 geweest, het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een 40-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van een minderjarige. Het meisje was 15 jaar oud. Ze werd op 1 dag meerdere keren door de man verkracht in zijn woning. Hij zou haar naar een bushalte brengen, maar toen hij eerst thuis sigaretten ging halen, vergreep hij zich aan haar. Hij heeft een lang strafblad met mishandelingen en wapenbezit. De Oostsluis en Nieuwe Sluis bij Terneuzen zijn weer volledig in gebruik voor de scheepvaart. Sinds begin juli waren de Noordzeesluizen deels gestremd rond laagwater op de Westerschelde om kanaalwater te besparen. Dat had met de droogte te maken. De Westsluis is nog wel volledig gestremd, maar dat is vanwege onderhoud. Natuurgebied Het Zwin heeft in de zomer 10% meer bezoekers gehad dan vorig jaar. De directeur zegt bij de VRT dat ze juist dachten dat er door het warme weer minder mensen zouden komen, maar het tegendeel bleek waar. Er komen steeds meer internationale bezoekers naar het natuurpark. Tim van Dijken uit Colijnsplaats greep net naast de ritzegen in de ZLM Tour. Hij sprintte met klassementsleider Matthias Vaacek naar de finish, maar kwam net een paar meter tekort en moest genoegen nemen met een tweede plek.
5: Als er 200 kilometer waaiers zijn, dan weet je niet meer hoe erg je je benen kan vertrouwen in de sprint. Ik dacht dat ik de sprint kon winnen. En toen ik ging staan voelde ik dat er niet veel meer op zat. En dan is het gewoon kloten dat je verliest.
4: De etappe ging vandaag van Westkapelle naar Henkensands. Morgen een rit van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. En de renners rijden dan 2 keer over de Oesterdam. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, met af en toe zon. Het is 22 à 23 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er perioden met regen en ook dan weer een stevige wind. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
3: Dankjewel. Het is 4:30 geweest. We kijken even naar de situatie op de weg met 3 vertragingen op dit moment. De eerste op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Voor knooppunt De Stokken file van 7 kilometer. Daar bijna een 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstok is daar dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 20 kilometer file. Daar bijna 3 kwartier optellen bij je reistijd. En diezelfde A16 van Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten vertraging.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Die Horn en dinnerparty hier bij Omroep Zeeland. 4:30 is het geweest. We gaan naar de Spaanse zon. We gaan eens kijken welke temperatuur er op de thermometer staat. Bij Ed Westerweel, onze ziel in het buitenland in Sevilla. Ed, goedemiddag.
1: Buenas tardes, Michiel. Hoe is het?
0: Ja, goed. Hier, alles goed. Maar toch meteen benieuwd naar die temperatuur daar in Spanje. Hoe warm is het nu?
1: We hebben een week of twee wat lagere temperaturen gehad, maar we zitten inmiddels weer aan de 42.
0: Kijk, echt Spaanse zomer
1: weer. Gelukkig maar een dag of twee, drie. En dan gaan we iets lager naar 38, 39, misschien 36. Maar het is een klein hittegolfje, noemen ze dat zelfs hier ook nog. Dus het is niet ongebruikelijk, maar het is wel even warm.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Net terug van vakantie, hè? Je hebt genoten.
1: Ja, precies. Ik ben 5 dagjes naar de Spaanse kust gegaan, zoals veel Nederlanders dat doen. Gelukkig is het volgens mij 3 uur rijden. Dus we zijn vaak bij Malaga geweest in Nerja. En de Lex in een hotel gezeten. En vrijwel elke dag naar het strand. Dus lekker ontspannen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En de zee neem ik aan dan ook warm daar met die zomerse temperaturen?
1: Nou, dat is normaal gesproken wel, maar dat viel enorm tegen. Want er is net toen wij daar aankwamen, was er hier een natuurverschijnsel dat eens in de 10, 15 jaar gebeurt.
0: Zul je net zien.
1: De temperatuur in een paar dagen gezakt van 29 graden naar 16.
0: Oh.
1: Dus toen ik in het water dook, was ik er ook heel snel uit. Want ik kan niet zo goed tegen heel koud water. Maar dit is dus, ik heb even gecheckt. Nu in Zeeland is het de Westerschelde 19 graden.
0: Ja, is het dus, nog warmer dan?
1: Precies, ja. Dus dat was wel even schrikken. En ook vooral, ik had medelijden met alle Engelsen en Duitsers en Nederlanders die daar op vakantie waren voor een weekje. En die dachten natuurlijk van lekker te gaan zwemmen. Maar ja, dat kon wel, maar het was niet heel aangenaam.
0: Kwamen van een koude waterkermis, kwamen ze thuis dan, zeg maar. Hey, eerder, Ed, hadden we het dan over die bosbranden die best wel dicht in de buurt waren. Is dat gevaar allemaal geweken? Ja. Is dat nu allemaal opgelost?
1: Ja, ik hoor er helemaal niks over op dit moment. Dus ik denk dat het al lang onder controle, een week of twee. En ik geloof niet dat er nieuwe brandhaarden zijn op dit moment. Dus laten we hopen dat het zo blijft.
0: Nou, gelukkig maar, toch inderdaad. Jij zegt nu is dan een soort hittegolf inderdaad met 40 graden. Dan zakt het een beetje naar 37, 36, 38. Wanneer start nou eigenlijk de herfst daar een beetje rondom Sevilla? En is die er überhaupt?
1: Ja, dat ligt eraan welke maatstaven je hanteert.
0: Ja.
1: De herfst, ja, veel mensen zeggen in Sevilla, no hay medio, zeg maar, er is niks in het midden. Het is of zomer of winter. Maar die winter moet je dan wel met een korreltje zout nemen, want in december, januari is het hier ook gewoon 16, 17 graden. Ja. En 's nachts misschien een paar dagen is het 2, 3 graden, maar over het algemeen 5, 6. Dus het zijn geen echte winterse temperaturen, maar de overgang tussen de zomer en de winter, of de winter en de zomer, die is vaak niet heel duidelijk. Dat gaat opeens, kan het van 20 naar 35 gaan en dan blijft het daar ook. Dus
0: het is afwachten wanneer dat gaat gebeuren.
1: Het is aangenaam.
0: Ja.
1: Ja, nou, meestal zo halverwege september zakt het wel rond de 30 of zoiets.
0: Ja,
1: en dat hoop ik ook wel, want we gaan halverwege september gaan we beginnen met de olijfoogst. Dus dan is het toch wel fijn als het iets prettiger is qua temperatuur.
0: Nou, precies, dat kan me voorstellen inderdaad. Nou, neem ons snel mee in het verhaal van die olijfoogst. We zijn zeer benieuwd. Ed Westerweel, onze ziel in het buitenland daar in de buurt van Sevilla in Spanje. Hele fijne middag en tot volgende week maar weer.
1: Dank je, tot ziens. Adios.

Paul Simon en Kodachrome hier bij Omroep Zeeland. Zometeen eens terugblikken op de Tour, de ZLM Tour, de etappe vandaag door Zeeland heen. Eerst even naar Zicht Uitmaar, want een frisse duik in de meer- of zwemplas klinkt heel fijn, zeker met die warmte van de afgelopen periode, maar het klinkt misschien toch iets minder aantrekkelijk na een nieuw onderzoek naar de waterkwaliteit. Want geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren uit het onderzoek voldoet aan alle chemische normen. Onder meer PFAS en bestrijdingsmiddelen worden op verschillende plekken in te hoge concentraties aangetroffen. Ook in Zeeland is er onderzoek gedaan. Ja, volgens de onderzoekers betekent één duik dan niet meteen dat je gezondheidsklachten krijgt, maar de chemische vervuiling is de afgelopen 10 jaar wel toegenomen. Maar stap jij dan nog eigenlijk zonder zorgen het water in? Durf je nog te zwemmen in open water? Je kunt alvast reageren op die stelling via ons WhatsApp-kanaal. 71% zegt daar op dit moment, ja, dat durf ik nog wel. 29% zegt, nou, dat hoeft voor mij niet. Benieuwd naar jouw mening over die waterkwaliteit en dat zwemwater? Praten we zometeen om 17:30 in Zicht Uitmaar. En nu muziek van de Korst bij Omroep Zeeland.

0: De Course, Summer Sunshine bij Omroep Zeeland. De tweede etappe van de ZLM Tour is een uurtje geleden afgelopen. Die finishte in Eikenzand. De winnaar werd dezelfde als gisteren in Capelle, de Tsjech Matthias Vajcek. Verslaggever Roland van Vliet die volgde alles, was commentator bij die Tour. Roland, wat voor etappe was het?
1: Nou, het was er eentje waarin de wind echt domineerde. Vanaf de start in Westkapelle ging het heel hard, maar niet iedereen kon mee. Het peloton viel al echt snel in stukken uiteen en uiteindelijk bleven de sterkste over. Dat waren 13 mannen die samen een maximale voorsprong van zo'n 2,5 minuut pakten. En daarbij zaten ook 4 renners van zowel Little Trek als Red Bull Bora Hansgrohe, de 2 grote machtsblokken dus. En van Red Bull waren de broers Tim en Mick van Dijken mee. De broers uit Colensplaat. Nou ja, zo'n 10 kilometer voor het einde demareerde Tim van Dijken. Die had het al een keer eerder geprobeerd, maar kwam toen nu niet weg. Toen wel. En dan kreeg die Tsjech Matthias Vajcek mee. Ja, dat is de winnaar van gisteren. Samen pakten ze een flink gat van zo'n 20 seconden. En toen werd wel eigenlijk duidelijk dat die twee weg mochten blijven. Het werd een sprint adieu en Tim van Dijken redde het net niet.
2: Ja, kijk, als het 200 kilometer waaiers zijn, dan weet je niet meer hoe erg je je benen kan vertrouwen in de sprint. Ik dacht dat ik de sprint kon winnen. En ja, toen ik ging staan voelde ik dat er niet veel meer op zat. En ja, dan is het gewoon kloten dat je verliest.
3: De komende dagen komen er nog een paar etappes. Revanche?
2: Ja, we kijken morgen. Dat is ook weer hetzelfde als vandaag, denk ik, met de waaiers. En ja, we gaan kijken of we een etappe kunnen winnen met de ploeg. Ik kwam vandaag net kort, helaas. Ik weer tweede ZLM Tour etappe, maar ja, dit doet wel even zeer.
0: Ja, maar die winnaar, Roland Vajcek, dat is dus wel echt een alleskunner.
1: Ja, dat heeft hij al eerder in dit jaar ook laten zien in de ronde van Zwitserland. En nu dus weer gisteren de tijdrit gewonnen, vandaag de sprint. Blijft dus ook de leider in het algemeen klassement. En Tim van Dijken staat daar nu zesde in dat klassement. En die heeft 45 seconden achterstand.
0: Oké. Die ZLM Tour, die is nog niet afgelopen. Want hoe gaat hij nu verder?
1: Ja, er zijn nu nog 3 etappes. Allemaal met start en finish in Brabant. Morgen komt het peloton nog wel even 2 keer door Zeeland. Er zijn 2 passages van de Oesterdam. Waar nu natuurlijk altijd veel wind staat. Bovendien wordt er regen voorspeld. In het klassement zijn de verschillen al wel aanzienlijk na vandaag en gisteren. Maar het is toch nog wel te vroeg om te zeggen dat Vajcek nou ook echt die eindwinnaar wordt.
0: Oké, Roland, blijven we volgen natuurlijk. Dankjewel. Ja.

0: Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name. Het is bijna 5 uur, je luistert naar Omroep Zeeland. Naar Zeeland komt thuis, waar we dagelijks het nieuws van de dag bespreken. In dat nieuws onder andere onderzoek wat is gedaan naar zwemwater. Er zijn een aantal wateren onderzocht in Nederland. En van die wateren voldoet eigenlijk geen enkel water aan de chemische norm die er geldt. Ook zeewater is in het onderzoek meegenomen. Meer details over dat onderzoek hoor je zo meteen na 5 uur. Het gaat ook over Hugo de Jonge, want hij moest voor de 2e keer verhoord worden door de coronacommissie. En het bijzondere verhaal van Jelte Wind. Hij komt uit een nieuwe kerk en toch een bizarre wending in zijn schoolcarrière vorige week voor de 18-jarige. Hij maakte, of 3 maanden na het maken van zijn eindexamen, blijkt hij toch ineens geslaagd te zijn. Details over zijn verhaal en toch ook over een diploma uitreiken. Nou, je hoort het zometeen allemaal. Als je blijft luisteren na 5 uur, naar Zeeland komt thuis. Omroep Zeeland.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.

0: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, het is exact 5 uur. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Met een melding van de Westerschelde-tunnel. Er is een pechgeval in de Westbuis in de richting van Terneuzen. Daarom is er één rijstrook is afgesloten. Dit gaat lekker. Eén rijstrook is daar afgesloten in die Westbuis. Er geldt een snelheidsbeperking en het levert een file op van 9 kilometer. De vertraging is daar ruim een kwartier. Ook een melding van de Sluiskeeltunnel in de Noordbuis richting de Westerschelde-tunnel. Is een rijstrook afgesloten. Dat komt door rommel op de rijbaan. Ook daar geldt een snelheidsbeperking. Hou daar rekening met vertraging. Andere vertragingen op de N57 van Middelburg richting de Brouwersdam voor Sierhorskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. De A58 van Bergen op Zoom naar Breda voor knooppunt de Stok 5 kilometer, daar zo'n 10 minuten. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. En op de A16 twee vertragingen gemeld. Breda naar Rotterdam, de eerste voor knooppunt Ridderkerk 12 kilometer, ruim een kwartier. En diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 7 kilometer. Daar je vertraging een minuutje of 10.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
11: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
12: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
2: Zeeland. Nieuw onderzoek naar de waterkwaliteit wijst uit dat geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. Meer over dat onderzoek hoor je zo in Zeeland komt thuis. Hoe verging het commissaris van de Koning Hugo de Jonge tijdens zijn tweede verhoor bij de coronacommissie? En kreeg hij hem wel of kreeg hij hem nou toch niet? Nou, Jelte Wind en zijn schooldiploma. Het hele verhaal dat hoor je zo meteen. 5 over 5. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Met de hoge temperaturen van afgelopen zomer kan het zomaar zijn dat ook jij een duik hebt genomen in een zwemplas. Maar nu wijst onderzoek uit dat de kans groot is dat het water waarin je hebt gezwommen flink vervuild is met chemische stoffen, zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. Van de onderzochte wateren in Nederland voldeed namelijk geen enkel van die wateren aan de chemische norm. Ook zeeuwswater is in dat onderzoek meegenomen. Ik praat erover met onderzoeker Lisette de Senerpont-Domie van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Want om te beginnen, welk zwemwater in Zeeland hebben jullie onderzocht?
3: Ik weet dat niet uit mijn hoofd, maar het is het enige zoetwater in Zeeland. We hebben een onderzoek gedaan aan landelijk, dus van individuele wateren, dat is echt vervolgaan onderzoek.
2: Ja, het was in de buurt van Middelburg, dat heb ik wel gezien in jullie onderzoek. Maar ja. Dat kun je dan met één plek eigenlijk zeggen dat alle wateren in Zeeland te veel chemische stoffen bevatten?
3: Nee, dat kun je niet. Maar wat we wel weten uit bijvoorbeeld de rapportages van de kaderrichtlijn water, wat het belangrijkste monitoringsinstrument is van de Nederlandse overheid, dat bijna alle wateren in Nederland, dus inclusief de zwemwateren, niet voldoen aan de chemische normen die we stellen. Mm. En het is niet aannemelijk dat Zeeland daar dat niet voor Zeeland geldt.
2: Nee. Kun je dan zeggen, Lisette, het is gevaarlijk om erin te zwemmen?
3: Nee, ik denk niet dat je dat zo hard kan stellen. Want er zijn ontzettend, zoals je zelf al in je intro zei, er zijn ontzettend veel voordelen aan zwemmen. Het is verkoelend en het kan bijdragen aan je fysieke, maar ook je mentale gezondheid. Het pleidooi wat wij doen is eigenlijk om met een bredere blik te kijken naar zwemwaterkwaliteit. Op dit moment wordt dat voornamelijk gedaan aan de hand van zogenaamde poepbacteriën en het voorkomen van blauwe algen. En wat wij eigenlijk zeggen is, maak nu ook meer duidelijk aan de burger wat voor andere vervuiling er in die wateren zit. Want er zijn natuurlijk wel zeker groepen die risico lopen, bijvoorbeeld kinderen die naar water happen, honden die naar water happen. Ik denk dat je daar als burger recht op hebt.
2: Ja, maar het is wat je zegt inderdaad. Je denkt vaak aan de mensen, aan jezelf, maar natuurlijk ook de dieren die dat water ingaan, zitten in datzelfde water uiteindelijk.
3: Ja, dat klopt. Dus ons rapport gaat zeker niet alleen over de gezondheid voor de mens, maar het gaat ook over de gezondheid voor het milieu, zeg, voor het aquatische milieu. Want de meeste van deze stoffen, die hebben ook schadelijke effecten voor planten en dieren.
2: Ja, wie hopen jullie nu eigenlijk dat dit gaat oppakken? Dat er gewaarschuwd wordt ook voor die chemische stoffen in het water?
3: Ja, wij hopen eigenlijk dat het Nederlands beleidsmakers dit gaan oppakken. En bij zwemwater zijn er verschillende partijen aan zet. Dat is de provincie, die doet de handhaving. Het waterschap, die doet vaak de monitoring. Maar uiteindelijk is het een nationale afspraak om wel of niet deze gegevens te delen. Deze gegevens zijn overigens publieke gegevens, hè? Maar dat is voor burgers is dat best wel een weerwar om daaruit te komen, denk ik.
2: Ja, maar nu jullie in ieder geval met dat onderzoek, waaruit dus blijkt dat geen enkel van die onderzochte wateren in Nederland voldeed aan de chemische normen. Die zetten de Senerpont-Domie van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dank even voor die toelichting en een fijne avond.
3: Dankjewel, dag.
2: Ruim 2 jaar geleden overleed de 14-jarige Romy uit Middelburg door een ongeluk op de A58. De hoogte van Goes in de richting van Vlissingen knalde een nu 41-jarige man uit Leeuwendorp met zijn auto achterop de Daihatsu waar Romy in zat. Vandaag was de rechtszaak. Mark van Leijden aangeschoven in de studio. Mark, wat gebeurde er toen?
4: Ja, het was zondagavond 12 mei 2024. 9 uur 's avonds. Een grijze Mercedes stationwagen, bestuurd door de verdachte uit Leeuwendorp, rijdt op dat moment richting Vlissingen. Hij heeft net met een vriendenteam uit en in Rotterdam gevoetbald. En om zijn verjaardag van een paar dagen eerder te vieren, heeft hij 5-6 flesjes bier en een klein beetje whisky gedronken. Zijn teamgenoten bieden hem nog een slaapplaats aan, maar de verdachte besluit toch naar huis te rijden. En onderweg rijdt hij hard. Hij rijdt heel hard. Hij vindt een medeweggebruiker die in een Ford rijdt. En die samen rijden die hoge snelheden, heel hoge snelheden, boven de 180 km per uur. En ter hoogte van de afslag Capelle denkt die Ford-bestuurder, ja, dit gaat te ver, ik draai af. Maar de verdachte blijft gas geven.
2: Ja, maar is duidelijk geworden hoe hard hij daarna reed?
4: Nou, het gegevens van de camera van de Vlakentunnel, want daar hangt gewoon standaard een verkeerscamera, tot het moment van de botsing blijkt de gemiddelde snelheid over een afstand van bijna 8 kilometer, over 7,7 kilometer om precies te zijn, 181 kilometer per uur te zijn geweest. Nou, dat kun je voorstellen, dat is natuurlijk veel en veel te hard. De hoogte van de afslag Goes en het ziekenhuis gaat het gruwelijk mis. Een Daihatsu is op dat moment net begonnen met het inhalen van een Volkswagen. Rijdt inmiddels op de linkerbaan. Als de verdachte niet meer op tijd kan remmen en achterop knalt. Vol achterop die kleine Daihatsu. En het verschil wat is opgemeten tussen de, dus in de impact, 55 km per uur. Moet je je voorstellen dat je stilstaat en iets jou raakt met 55 km per uur. Dat is eigenlijk het verschil wat er dan gebeurt. Nou, de klap is dus gigantisch. De Daihatsu draait om zijn as, vliegt over de kop, komt op de zijkant terecht tegen de middenvangrail. En de kap van de Mercedes klapt omhoog. Het ABS-systeem komt op dat moment echt in werking. En omdat de verdachte naar rechts stuurt, raakt hij ook nog eens een volgende auto, een Volkswagen. Nou, die draait ook om de as en komt achterstevoren tegen de vangrail terecht.
2: Ja, maar het slachtoffer, de 14-jarige Romy, die komt erbij om het leven. Andere inzittenden bij de auto's, die raken flink gewond.
4: Klopt.
2: Wat was Romy voor een meisje?
4: Ja, de moeder, de zus en de broers lazen indringende slachtofferverklaringen voor. Hun leven is minder betekenisvol geworden door dat verlies van Romy. Ze bezoeken nog regelmatig het graf. Haar moeder schetst een lief en zorgzaam meisje die langdurig werd gepest in haar leven. Ze had net weer alles op de rails. Had een opbaasbaantje gevonden om op een hondje te kunnen passen. Was er ook heel trots op en ook mee bezig. Ze was onderweg naar Middelburg om daar ook een nieuwe toekomst op te bouwen. Maar ja, dat werd, zoals de moeder het beschreef, binnen een seconde veranderd.
2: Wat eiste het Openbaar Ministerie?
4: Nou, die eiste 4 jaar cel, 5 jaar rijontzegging. Volgens de officier reed de verdachte roekeloos. 3 keer te veel gedronken, veel te hard rijdend. De advocaat zei dat het vooral een samenloop van omstandigheden was. En vroeg tot woede van de nabestaanden om een taakstraf van 240 uur.
2: Wanneer kunnen we de uitspraak verwachten?
4: Niet over exact 2 weken, maar op woensdag 16 september.
2: Oké, volg jij voor ons. Mark van Leijden, dankjewel.

0: feeling op deze donderdagmiddag. Het is 4:15 geweest. Een redelijk droge dag die we hebben gehad. Begon wat nat, maar vanmiddag vooral toch op sommige plekken de zon gezien. Zo'n 24 graden. John Haviga, wat kunnen we verwachten dan de komende dagen?
1: Met name morgen, dan krijgen we een, ja, toch wel een krachtige zuidwestenwind. En vlak aan zee kan die wind ook morgen wel windkracht 7 makkelijk gaan bereiken. En daarnaast hebben we te maken met windstoten. Ook die zullen dan vooral op de plekken aan de grote wateroppervlakken het grootste zijn, of het hoogste zijn. Zo'n 80, 85 kilometer per uur. Dus een onstuimige vrijdag. En daarnaast hebben we te maken dus met regen. En dan gaat het front eigenlijk doortrekken. En dan zie je dat het hoge drukgebied verschillende cellen heeft. En die komen in het weekend een beetje boven Centraal Europa te liggen. En dat zorgt ervoor dat we dus eigenlijk op zaterdag, maar vooral op zondag en maandag weer profiteren van die hogere luchtdruk. En het wordt dus gewoon zaterdag, zondag en maandag vrij zonnig. Flinke zonnige periode ook wel af en toe. En daarbij een temperatuur die weer wat hoger komt te liggen. Zaterdag nog niet, dan wordt het zo'n 19 à 20 graden. Maar op zondag en maandag kan het 24 à 25 graden worden.
0: Klinkt goed, John Haviga, dankjewel. Melding van de Westerschelde-tunnel. De Westbuis richting Terneuzen.
1: Die
0: is van
1: temperatuur die weer wat hoger komt te liggen. Zaterdag nog niet. Dan wordt het zo'n 19 à 20 graden. Maar op zondag en maandag kan het 24 à 25 graden worden.
0: Klinkt goed, John Haviga. Dank je.

0: commissie onder het mom van de parlementaire enquête. De thema's tijdens deze ondervraging waren reflecteren en vooruitkijken. Het gesprek dat ging over de werkdruk in crisistijd, het contact met het OMT. Maar ook moest de jongen zich verantwoorden over een uitgelekt audiobericht met zijn collega Vert Grapperhaus. Verslaggever Justin Philipsen, die heeft het gevolgd. Justin, even voor de duidelijkheid, die parlementaire enquêtecommissie, wat is dat ook alweer?
1: Ja, dus dat is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om de regering te controleren. Dus eerder is dat ingezet bij onderwerpen als de vliegramp in de Bijlmer of de gaswinning in Groningen. En nu wordt dat dus gebruikt om goed te reflecteren op de coronaperiode. En dat is natuurlijk een tijd waar veel mensen liever helemaal niet meer aan terugdenken. Maar Hugo de Jonge, ja, die had geen keus, want hij werd opgeroepen om te getuigen voor een commissie.
0: Ja, en niet voor het eerst.
1: Nee, want op 10 juli moest hij voor het eerst. Die verhoren zijn dus al een tijdje bezig. Je hebt het vast en zeker ook wel een keer voorbij zien komen op televisie. Ja. Maar omdat Hugo de Jonge zo'n prominente rol had als minister van Volksgezondheid, moest hij voor een tweede keer vandaag dus. En dat geldt trouwens ook voor een aantal andere kopstukken, namelijk Mark Rutte, Vert Grapperhaus en Jaap van Dissel.
0: Nou, vandaag dus de tweede keer. Wat is daar besproken?
1: Nou, verschillende dingen. Een van de eerste vragen die de jongen kreeg was of de zorgsector eigenlijk wel goed was voorbereid op die coronacrisis. En dat was wel een opvallend moment, omdat het even stil bleef. Dus zomaar 2 of 3 seconden. En het antwoord van de jongen was dan ook, nou, daar kun je geen volmondig ja op zeggen. En als toelichting geeft hij daarvoor dan ook het geringe aantal IC-bedden bijvoorbeeld, of de schaarste aan mondkapjes. Maar, zegt hij, en dan quote ik hem even, voor een crisis van deze omvang was geen handboek.
0: Wat zei hij nog meer?
1: Ja, verder ging het dus ook over de werkdruk binnen zijn ministerie. Nou ja, dat is niet per se verrassend, maar die was ontzettend hoog. Dus de jongen vertelt dan dat veel mensen overwerkt raakten op zijn ministerie en dat honderden van zijn werknemers tijdens de kerstvakantie doorwerkte. Maar het meest opvallende moment van dat urenlange overleg was toen een van de commissieleden Hugo de Jonge confronteerde met een audiobericht dat zij in handen had. En in dat audiobericht deed de jongen nogal een opmerkelijke uitspraak richting zijn collega Grapperhaus. En op een gegeven moment wordt dat voorgelezen. En ik stel voor dat we daar even naar gaan luisteren.
2: Wij hebben in een audiobericht van de ochtend van 23 februari 2021 het een en ander beluisterd in aanloop naar een debat in de Eerste Kamer. Dan zegt hij ook tegen minister Grapperhaus, het debat van straks, dat is ruk. En wat later, zegt hij, ooit zullen ze hiervoor gestraft worden in het hiernamaals en misschien ook wel eerder. Dat eindelijk een keer dat verhaal verteld gaat worden over hoe de Kamer de brandweer van zijn werk heeft gehouden deze crisis.
3: Nou,
2: hoe verklaart u die woordkeuze?
3: Nou, laat ik er eerst van zeggen dat het niet erg gepast is. Maar ja, hoe verklaar ik het? Gewoon ja, frustratie. Kijk, wat we hebben
2: voelde
3: gedaan.
2: Voelde u zich gehinderd in uw werk door het parlement en die Kamerleden?
3: Nou, het was gewoon, dat heb ik al eerder gezegd, het was gewoon enorm intensief. En dat ten koste ging van de tijd die je had om daadwerkelijk maatregelen te kunnen voorbereiden, et cetera. Ja, natuurlijk. En dat maakt overigens, dat is een verklaring van deze tekst. Dat is op geen enkele manier een rechtvaardiging voor de woordkeuze. Laat ik dat ook helder zeggen.
0: Ja, maar Justin, dit zijn toch pittige uitspraken?
1: Ja, dus ze zullen gestraft worden in het hiernamaals en misschien wel eerder, zegt de jongen dus. Dat konden we net horen, tegen de Kamer. En daarover zegt hij dat het vooral frustratie was in een intense periode. Want hij moest namelijk zo vaak debatteren dat hij nauwelijks aan ander werk toekwam. Nou, achteraf vindt hij het dus niet erg gepast. En later zegt hij ook nog, mopperen met collega Grapperhaus, dat heeft niet geholpen. En het debat is overigens nog bezig, of misschien net klaar. Net was het nog bezig overigens toen ik hier naar de studio liep. Maar ik kreeg net nog te horen dat hij ook is geconfronteerd met een WhatsApp-bericht over collega-minister Ollongren. Die heeft hij een grindbak in de motor van de besluitvorming genoemd. Een grindbak in de motor van de besluitvorming. En daarover zegt hij dan, we are only human, ofwel, we zijn ook maar mensen.
0: Nou, sympathieke teksten zijn dat ook. Maar goed, duidelijk. Wat gaat er verder nog gebeuren?
1: Nou, die verhoren zijn nu bijna ten einde. En de commissie gebruikt de rest van het jaar om een rapport te schrijven. En in het eerste kwartaal van volgend jaar worden die bevindingen gepresenteerd.
0: Oké, duidelijk. Justin Philipsen, dank je wel.

0: Alex Warren hoorde je in Carry You Home. Nou, het is een bizarre wending in de schoolcarrière vorige week voor de 18-jarige Jelte Wind uit Nieuwekerk. 3 maanden na het maken van zijn eindexamens blijkt hij toch geslaagd te zijn. Ja, een fout van zijn middelbare school die een vinkje voor een keuzevak verkeerd had staan in de computer. En om het een beetje goed te maken organiseerde de school vanmiddag speciaal voor hem een diploma-uitreiking.
1: Jelte, ik ben super blij dat ik het diploma aan jou mag overhandigen. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, heel erg bedankt.
3: Ja, Jelte, toch in handen na 3 maanden. Hoe voelt dat?
2: Ja, opluchtend. Dus ja, ik ben wel blij.
3: We zijn op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee, jouw school, waar je na 3 maanden nu toch nog je eigen diploma-uitreiking hebt gekregen. Wat vind je ervan?
2: Ja, ik ben heel erg blij dat ik uiteindelijk toch nog mijn eigen diploma-uitreiking heb gekregen. En heel erg dankbaar voor de school dat ze dit voor mij hebben willen doen.
3: En gezellig met vrienden, familie en toch nog wat docenten die kwamen kijken. Ja, daar sta je er ook niet in je eentje voor.
2: Nee, dat is helemaal waar.
3: Ga ik even naar je mentor, Dirk-Jan Munnik. Uiteindelijk nu toch nog kunnen overhandigen. Is dit iets waar u buikpijn van heeft gehad? Want het is toch een beetje een fout van de school.
1: Ik heb er heel slecht van geslapen. En af en toe nog, als ik dan even met de hond loop en dan denk ik aan Jelte van, oh, wat voor zomer heeft hij gehad. Gewoon niet fijn. Maar ik ben wel heel blij dat we met Jeltes reactie reactie van ouders, vind ik echt geweldig. En ik vind het ook heel fijn om hem nu even expres in het zonnetje te zetten.
3: Hoe heeft het foutje er nou eigenlijk in kunnen slijpen zonder al te technisch te worden?
1: Uiteindelijk hebben we gewoon niet goed geteld. Je moet altijd heel goed in de gaten houden hoeveel vakken een leerling heeft. En in het geval van Jelte had hij een vak extra. Die hebben we over het hoofd gezien. Daar was wel een technische reden voor. We zijn niet allemaal blind geweest. We hebben bij anderen dat gelukkig wel gezien. En ja, dan ziet niemand het meer.
3: Want het was een extra vak. Omdat hij er 2 extra vakken had, had hij eigenlijk dat 1e extra vak mogen laten vallen. En dus geslaagd.
1: Dat klopt helemaal. Ja, dat was het geval. Ja.
3: Gelukkig is het goed gekomen. Dat betekent dat jouw jaar in ieder geval nog niet vergooid is, Jelte. Maar hoe gaat het nu verder voor jou?
2: Ik probeer momenteel nog steeds binnen te komen bij de opleiding werktuigbouwkunde in Hogeschool Rotterdam. En op dit moment is het gewoon afwachten, want het is heel veel administratief werk natuurlijk. En ik krijg nog te horen van de hardheidsclausule of ik binnen ben.
3: Want het is best wel zuur. Je had je eigenlijk al voor deze opleiding ingeschreven. Toen hoorde je dat je definitief gezakt was. En nu is het dus eigenlijk een beetje onzeker.
2: Ja, dat klopt.
3: Maar school, Dirk-Jan Munnik, mentor, jullie proberen ook nog wel wat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ik heb het er net nog over gehad met de rector. En we hebben mailtjes gestuurd. We proberen bij de Hogeschool Rotterdam ook binnen te komen, telefonisch. Maar ja, dat is een hele grote organisatie. En ze hebben keurige bevestiging gestuurd van dat het beroep er ligt. En ja, ik heb er eerlijk gezegd wel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Maar ja, we weten het pas zeker als het zover is natuurlijk. Dus ik wil dat ook echt heel graag weten.
3: Heb jij er nog een beetje vertrouwen in, Jelte?
2: Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik bedoel, dit is natuurlijk een kans dat ik niet binnenkom, maar voor mijn gevoel is die kans klein.
3: Want je hebt je introductiedagen al gehad, gisteren en eergisteren. Die mocht je alvast wel meedoen. Ja, dat smaakt dan denk ik wel naar meer.
2: Ja, zeker. Ja, ik ben blij dat ik mee mag doen. Want ja, stel ik kom wel binnen, dan is het zonde als ik die gemist heb.
3: Ik duim voor je mee.
2: Ja, dank u.
0: Nou, er wordt in ieder geval geduimd wederom voor hem, voor Jelte. Verslaggever Esmen Beg hoorde dat op het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Bijna 6:30, zometeen een nieuwe Zegt U Het Maar. En Mirjam van Wouw is er natuurlijk ons zonnetje in huis met het laatste Zeeuwse nieuws.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
10: Al zes, het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Bouwen. Mirjam, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Zwemwater in Zeeland bevat te veel chemische stoffen, zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Niet één plas of meer in Nederland voldoet nog aan de eisen. Maar volgens onderzoekers is het niet direct onveilig om te zwemmen als je maar niet te veel water binnenkrijgt. Kustwater is niet meegenomen in het onderzoek. Een 40-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van een minderjarige. Het meisje was 15 jaar oud. Ze werd op één dag meerdere keren door de man verkracht in zijn woning. Hij zou haar naar een bushalte brengen, maar toen hij eerst thuis sigaretten ging halen, vergreep hij zich aan haar. Hij heeft een lang strafblad met mishandelingen en wapenbezit. De Oostsluis en Nieuwe Sluis bij Terneuzen zijn weer volledig in gebruik voor de scheepvaart. Sinds begin juli waren de Noordzeesluizen deels gestremd rond laag water op de Westerschelde om kanaalwater te besparen. Dat had met de droogte te maken. De Westsluis is nog wel volledig gestremd, maar dat is vanwege onderhoud. Tim van Dijken uit Colijnsplaats greep net naast de ritzegen in de ZLM-tour. Hij sprintte met klassementsleider Matthias Vácek naar de finish, maar kwam net een paar meter tekort en moest genoegen nemen met een tweede plek.
12: Als er 200 kilometer waaiers zijn, dan weet je niet meer hoe erg je je benen kan vertrouwen in de sprint. Ik dacht dat ik de sprint kon winnen en toen ik ging staan voelde ik dat er niet veel meer op zat. Dan is het gewoon kloten dat je verliest.
11: De etappe ging vandaag van Westkapelle naar Henkensand. Morgen een rit van Roosendaal naar Bergen-op-Zoom. De renners rijden dan 2 keer over de Oesterdam. Het weer, vanavond enkele opklaringen, maar later neemt de bewolking toe. Het koelt vannacht af naar 18 graden. Morgen wordt het onstuimig. Periode met regen, een krachtige tot harde zuidwester en zware windstoten. Daarbij wordt het 22 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
10: Dankjewel Mirjam. Dus kijk op de weg, de Westerschelde-tunnel, die is weer geopend. Maar hou nog wel steeds rekening met vertraging. Dat is rondom de Westbuis, want die was even afgesloten vanwege een pechgeval. Er staat nu nog 2 kilometer file voor Hoek. Je vertraging is er iets meer dan 10 minuten. Andere meldingen dan nog op de weg. Onder andere de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Sirooskerke, dat is Walcheren, 3 kilometer, 6 minuten daar. En eens even kijken op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn, 4 kilometer, daar 5 minuten. Andere meldingen nog op de A16, dat is Breda-Rotterdam, voor knooppunt Ridderkerk, 6 kilometer, daar 5 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda, voor de afrit Dordrecht Centrum, 8 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten. En de A58 is de laatste in het overzicht, van Bergen op Zoom naar Breda, voor Etten-Leur, 6 kilometer, iets meer dan 10 minuten daar optellen bij je reistijd.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
10: Goedemiddag, 6:30 geweest. Het is de donderdageditie van Zegt U Het Maar, waarin het gaat over water. Dat is onderzoek gedaan, nieuw onderzoek naar waterkwaliteit. En geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. Komt onder meer door PFAS en bestrijdingsmiddelen die op verschillende plekken in te hoge concentraties worden gevonden. Ja, betekent niet meteen dat je gezondheidsklachten krijgt als je 1 duik neemt, maar de afgelopen 10 jaar zien ze wel dat de chemische vervuiling is toegenomen. Ik ben benieuwd, hoe kijk jij eigenlijk naar die vervuiling? Durf je nog op deze manier te zwemmen in open water, omdat alles dan te vuil is? Ik ben benieuwd, hoe kijk jij ernaar? Laat je mening achter door te appen of te bellen. Kun je doen en zegt u het maar naar 0118 499 999. Hoop ik je zo te spreken.

Dai Dai. Het is de hoogste tijd voor, zegt u het maar. Op deze donderdagmiddag gaat het over zwemmen. En dan met name de kwaliteit van het water. Want geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. Ja, en ik kan me voorstellen met hoge temperaturen dat je de afgelopen tijd een duik hebt genomen in een zwemplas. Maar ja, de kans is dus heel erg groot dat dat water waarin je hebt gezwommen flink vervuild is met chemische stoffen. Ja, één duik kan geen kwaad, maar misschien kijk je dan toch anders naar dat water en ga je er toch anders mee om tegenwoordig. En die stichting of dat onderzoeksbureau wat daar druk mee bezig is geweest met dat onderzoek. Ja, ze zeggen ook, we hopen dat er meer aandacht komt voor chemische stoffen. Nu gaat het vooral om blauwe alg of bacteriën die erin zitten. We hopen dat het ook over chemische stoffen gaat binnenkort. Ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Naar dat zwemmen, maar ook die vervuiling van het water. Laat het weten via de app of door te bellen.

0: wat zijn dan de gevolgen? Dat is een vraag die binnenkomt. Eens even kijken van Jurgen, die zegt... Wat zijn de gevolgen als je dan in dat water zwemt? Nou, op lange termijn zeggen die onderzoekers... dat je toch wel de gevaren hebt... die stoffen kunnen schade toebrengen aan het zenuwstelsel... door hormoonhuishouding. En er valt risico voor oorzaken ook op kanker. Goed, hoe kijk je naar die kwaliteit van het water en zwemmen? Misschien pas je je wel volledig aan. We gaan eens kijken wat de mening is van Kees van der Welen. In Vlissingen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Eerst over het programma zoals het nu draait.
0: Ja.
1: Gisteren had je twee bellers.
0: Ja.
1: In 20 minuten. Mm-hmm. Ik hoop dat langzamerhand het bestuur van de Omroep Zeeland doorkrijgt... dat dat een vergissing is om het op deze manier te doen.
0: Maar goed, u belt inhoudelijk over de uitzending.
1: Juist.
0: Dus nou, ik ben benieuwd naar uw mening vooral.
1: Het schone water.
0: Ja.
1: Dat ik, en dan citeer ik Mona Keizer, die een nieuwe partij misschien op wil richten. We hebben te veel ambtenaren en een heleboel doen hetzelfde... maar niemand komt tot een eindoordeel. Dat is hetzelfde met het controleren van het water. Want dat hoort ook gedaan te worden bij de RIVM.
0: Mm-hmm.
1: Ja, waar zit het hoofdkantoor? Ik geloof in Groningen.
0: Maar goed, zij controleren het. Op blauwe alg, op bacteriën.
1: Elke provincie, en zeker Zeeland, met veel water... hoort een eigen bureau te hebben.
0: Oké, dus daar pleit u voor, dat ze dat in elke provincie hebben?
1: Nee, want dan krijg je ook eens een keer dat er gecontroleerd... Wat krijgen we van onze buren? En onze buren zijn net zo goed de Zuid-Hollanders, de West-Brabanders... Mm-hmm. als de Belgen. En daar moeten we op letten. Vinden we het allemaal goed wat er gebeurt?
0: Hoe vaak zwemt u zelf eigenlijk nog in open water?
1: Ik zwem nooit meer.
0: Oh.
1: Nee. Ik ben nou 80 en ik heb daar geen zin meer in. Dus,
0: Nee, maar wel veel gedaan, neem ik aan.
1: Heel veel gedaan, ja.
0: Ja. Dan niet met terugwerkende kracht dat u zich dan toch zorgen maakt door deze resultaten?
1: Voor mijn kinderen en kleinkinderen vind ik dat schandalig. Kijk, laat eerlijk zijn, vroeger kon je zo op paalhoofd op en dan dook je zo de Westerschelde in.
0: Mm-hmm.
1: Dat doet bijna niemand meer. En ik vind ook bijvoorbeeld dat er in de Westerschelde ontstellend weinig mossels en kreukels meer zitten. Nou, die zijn ook verstoord. En zulke soort dingen, daar moet op gelet worden.
0: Ja, ja. Dus alleen die waarschuwing die er nu is voor...
1: water, je moet ook kijken, de dieren die daar altijd leefden... Hè, mossels en oesters wil ik het niet over hebben... dat is weer voor de Oosterschelde altijd geweest...
0: Mm-hmm.
1: maar zeker mossels en kreukels in de dingen... Nou, ik vind er veel te weinig zitten.
0: Oké, dus
1: zulke soort dingen moeten gecontroleerd worden... en dat vind ik dat eigenlijk toehoort aan het waterschap.
0: Oké.
1: Die moeten dan goede controle hebben over het de controle over het water.
0: Ja. Nou,
1: dat is mijn mening.
0: Misschien luisteren ze mee en doen ze er wat mee.
1: Ik hopen. Meneer van Kralingen dan ook.
0: Ja, precies. Kees van der Welen, bedankt voor bellen.
1: Oké.
0: Fijne avond. Dag. Heb je er ook een mening over? Sluit je misschien aan bij Kees van der Welen? Of heb je een andere mening over dit onderwerp, over de waterkwaliteit? Want volgens onderzoek blijkt toch dat op geen enkele plek die is onderzocht in dit nieuwe onderzoek. Dat die zwemwateren voldoen aan alle chemische normen. Zeer benieuwd naar jouw mening. Kun je achterlaten via de app of door te bellen. Via het WhatsApp-kanaal kun je ook reageren. Durf je nog te zwemmen in open water, is daar de stelling. Daar is op dit moment 70% het eens met die stelling en 30% oneens. Benieuwd naar je mening, je kunt het laten weten. Erik die zegt nog wat betreft PFAS in de wateren. Hij zegt, ik hoop dat ooit de onderste steen boven komt. Oké. Dank om te reageren daarvoor. Hier nog een reactie van Peter via de app. Die zegt, ik blijf toch wel zwemmen. Ik doe 3 keer per week een duik nemen. Oké, nou, goed om te weten. Meneer Filius, goedemiddag. Oh, waar is meneer Filius? Meneer Filius, hallo?
2: Wat zegt u?
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik was net te vroeg.
2: Ik ben met Kees van der Wereld eens, want ik keek vroeger al.
0: Ja.
2: Ik zei het over die krukels en over mossels. En door de veerkrant, je weet niet, misschien niet wat aan veerkrant is, maar dat is de rand van hoe hoog het water komt aan de zeekant.
0: Mm-hmm.
2: En dat die klappers allemaal weg zijn, dat is het teken dat het water niet schoon is aan de buitenkant.
0: Oké.
2: Dus laat staan, hier aan de binnenkant, er zit ook veel rommel. Maar het enige wat bij mij schoon moet wezen is het drinkwater. Maar zwemmen, dat doe je uit eigen wil, maar het drinkwater, dat wordt ons geleverd.
0: Ja.
2: En dat moet schoon wezen. En dat moet goed wezen. Dat is bij mij belangrijker dan het zwemwater.
0: Maar
2: iemand die water duikt, die duikt er vrijwillig in.
0: Mm. Nee, dat is zeker waar. Maar er is onderzocht op meer dan 250 locaties in Zeeland. En overal zijn de concentraties met chemische stoffen te hoog.
2: Ja, kijk, als de vissen of de andere dingen doodgaan, is ook niet goed, hè? Dus ja.
0: Nee.
2: Ik ga niet zwemmen, hoor. Ik ben aan het water opgeroeid, maar ik zwem niet.
0: Nee. Maar de generatie na u, zou je die mensen nog aanraden om te zwemmen? Of zegt u, nou, doe maar beter niet?
2: Als je het nu hoort, dat ze zeggen dat het niet best is, dan moet je niet doen.
0: Dus u zou tegen mij zeggen, doe maar niet?
2: Wat wel goed is. Mm-hmm. Ja, ook niet bij de uitlaat van de Westerschelde, want dat is, er komt alweer op. Dat ga je toch naar buiten toe, dus dat ga ook de zee in.
0: Ja, dus ook daar niet gaan, zegt u?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nou, heel vroeger, dat is al 100 jaren geleden, toen werden alle menselijke uitwerpers bij Rotterdam in de hele waterweg in de Maas zo geloosd. En ja. Dan namen ze monsters en dan konden ze bij Hoek van Holland, was het water schoon.
0: Ja, dat is wel opmerkelijk.
2: Dat is maar in, maar nu, al die chemische troep, net als Kees van der Wielen zegt, daar gaat alles van, ook wij gaan er van aan dood, wat ik gezegd. En ook de vissen en de krukels en alles. Mm-hmm. Ik heb gevist aan de Maasvlakte. En dan had ik zo'n platvis of paling en die waren gewoon beschadigd door kankerplekken. Ja. Dan kunnen we nagaan dat water niet schoon is.
0: Maar Kees van der Welen die pleit net ook dat per provincie en dat het waterschap daar meer mee aan de slag gaat. Dat zij ook meer kijken naar die kwaliteit van het drinkwater, of niet van het drinkwater, maar van dat water, dat zwemwater. Is dat een goed idee?
2: Ja, het is wel een goed idee, maar ja, ik denk dat die mensen dat toch wat doen, maar ik denk niet dat ze het allemaal doorgeven hoe ze het vinden. Dat is toch maar later, ik weet het ook niet.
0: Maar goed, u zegt in ieder geval, doe het dan maar niet, dat zwemmen, als ze aangeven dat het niet dat het gezond is.
2: Nee, dat we niet in duiken.
0: Nee, precies. Nou, bedankt voor die mening, meneer Filius. Bedankt voor bellen, dan zegt u het maar.
2: Tot morgen dan.
0: En geniet vanavond, tot morgen, dag. Even kijken, gaan we door naar... even kijken, Terneuzen, meneer De Bruyne, goedemiddag. Die is er niet, gaan we door naar Arnhem-Muiden. Mevrouw van Belzen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zwemt u vaak in open water?
3: Nee hoor, helemaal niet. Ik ben geen zwemster. Maar ik ben wel helemaal met meneer Filius. Even mijn radio zakken zetten.
0: Ja.
3: En ik kan het niet laten, want dan wordt ook zo stil op de lijn. Over punt 1. Ja, met meneer van de Welen eens, 100% eens trouwens. Met al zijn feiten... Ook dat programma, weet je, laat ons toch praten en een onderwerp aan we, ja, zeg maar. Nou, je snapt wat ik bedoel. Dus ik ben me één eens. Mm-hmm. En ook wat de PFAS betreft, ja, ik kan toch niet later aan denken. Dan zit je ook zo een beetje met je muziekje. En straks komt nog mijn naam goed vooruit. Maar toen in de coronatijd, dan wilde dat spulletje naar beneden, hè. De vliegtuigen de lucht uit.
0: Oh, de...
3: Ja. Dat is, zeg het toch maar eens na. Dus dat geeft toch te denken. Steek toch niet alles op die boeren en die vissers. Er is altijd wel een stok om een hond mee te slaan. Nou, die voelen zich bijna hond, hoor. Echt. Vliegtuigen, ja, ik kan voor bijna een appel en een ei een vliegtuig in, toch?
0: Maar wat zou u, want dat vroeg ik net aan meneer Filius ook, wat zou u dan aanraden aan de generatie die nu opgroeit? Moet je inderdaad een duik nemen in de zwemwater of doe maar liever niet?
3: Ik heb ook de wijsheid natuurlijk niet in pacht. Maar meneer Filius en meneer Van der Wee, dat zijn er ook al van. Deze van de oude garde, daar moet je naar luisteren. Het zijn wijze mannen. Die denken erover na. En tegenwoordig is toch een haasje-repje wereld. Ze denken niet meer na. Huplo, je ziet maar met de AI. De kinderen gaan even een woordje in. En dan komt er een verhaal. Ze weten helemaal niet waar het over gaat. Hoe wordt dat straks met het examen?
0: Oh, dus u twijfelt inderdaad ook of AI dan inderdaad zo'n goede ontwikkeling is?
3: Natuurlijk, nee. Sommigen misschien wel, maar dit niet. Je moet denken met pen en papier. Ja, maar daar is het onderwerp vandaan niet van. Maar
0: we noteren het erbij. Ja. We zetten erbij de mening. Bedankt om die in ieder geval door te geven. Mevrouw van Belsen vanuit Arnhem-Muiden belde u.
3: Succes.
0: Fijne avond. Tot de volgende dag. Gaan we naar meneer De Bruyne alsnog in Terneuzen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, hier wordt ook nog gezwommen in de Westerschelde.
0: Ja, hoe vaak doet u dat?
4: Pardon?
0: Hoe vaak doet u dat?
4: Nou, ik niet, maar er wordt gezwommen.
0: Ik dacht, wie weet.
4: Ik heb er al meer verteld. En die is al onderzocht door een Belg. En die zit vol met PFAS. Maar ja, hij blijft gewoon hier zwemmen, hoor. Hij zwemt bijna iedere dag voorbij hier met een bandje achter hem. Dat hij er toch een noodsituatie kan vervinden.
0: Tja.
4: Nee.
0: Ja.
4: En ja, als het nou stormt en het bruist, dan gaan de mensen die lopen langs de zeekant hier. Ja, en dan heb je dat finishstof. Ja. Nou, ik denk, ja, dan kom je er toch ook aan. Dus, nee.
0: Maar u bent dan ook niet verbaasd, begrijp ik, over de resultaten uit dit onderzoek?
4: Nee, hoor, maar ik zou ook wel gewoon lam zo eten en dingen. Hoor, dat, ik zou het ook opeten. Maar ja, ik ben 90 jaar. Maar, mag ik nog eens iets zeggen, een woord?
0: Ja, dat mag.
4: Dat is wijk iets af van uw programma. Ik heb een maandag heb ik gebeld.
0: Ja.
4: En dan heb ik gevraagd, dan was er mijn buurvrouw, die was 100 jaar geworden, die had nooit een pilletje en een tabletje geslikt. En dan was er een man, die moet 103 worden, en dan vroeg ik, kan er geen plaatje? Toen zegt de man, dit onderwerp is niet van kracht, dus ik mocht netjes wachten tot een vrijdag. Maar ik dacht, ik ga het nou even zeggen, want ik vond dat niet leuk.
0: Nou, dan gefeliciteerd. Allereerst, welk plaatje mag het morgen dan zijn? Want dan ga ik het morgen draaien.
4: Dat gaat niet doen, morgen. En dat vind ik gewoon, niet meer... Niet meer van kracht.
0: Oké.
4: Okay. Maar toen zei ze van, dat is een ander onderwerp. Maar gisteren dan was het, op een dinsdag was het praten over de Zeelandbrug.
0: Mm-hmm.
4: Maar het verhaal bleef ook over de bomen. Dus waarom kon die man niet op eigen initiatief zijn en naar u sturen en zeggen, laat die man eens even bij u komen. Ik denk dat u het wel gedaan had.
0: Nee, ik had het uiteindelijk ook niet gedaan. Want we hebben het wel over het onderwerp van vandaag. Kijk, morgen kunnen we over alles praten. Nu hebben we het dan vooral over die kwaliteit van het water. Maar bedankt in ieder geval om te bellen eventjes. Meneer De Bruyne van Uiterneuzen. Want we gaan nog even naar Turkije, naar meneer Doezelaar. Goedemiddag.
5: Ja, je mag Cor zeggen, hè?
0: Nou, Cor, goedemiddag.
5: Maar ja.
0: Alles goed?
5: Het is een treurnis. Ja hoor, maar het is een treurnis met je programma. Maar goed. Luister, over het zwemwateronderzoek. Je moet er wel bij zijn dat het buitenlocaties zijn. Hè? Dat het geen zwembaden zijn. En ook die mevrouw, die weet er ook helemaal niks van. We zitten in Middelburg, hebben ze gemeten, zegt ze in Zeeland. Maar ze wist niet eens waar. Misschien wel in de haven in Middelburg. Ja, vind je gek dat er een beetje vullig water is.
0: Het was bij een populaire stedelijke zwemplek. Dat staat in het onderzoek, inderdaad, in de buurt van Middelburg. Ja.
5: Ja, maar dan moet dan in de buurt van Middelburg, dan rij je alleen maar een kanaal daar.
0: Ik durf niet de exacte locatie te zeggen waar ze het hebben onderzocht.
5: Maar zij wisten het ook niet.
0: Maar het is wel Zeeuws water in ieder geval. En uit onderzoek blijkt dus dat al die wateren...
5: Maar ik zou willen weten, meet het in de Oosterschelde en in de Westerschelde en een keer in de Noordzee, bij Kazand. Dat zou ik willen weten.
0: Maar daarvan weten we toch al, in de Westerschelde onder andere, dat daar te veel PFAS in zit.
5: Ja, maar het is PFAS, maar dat weet men wel. Maar bestrijdingsmiddelen bedoel ik.
0: Oké, dus dat wilt u ook eigenlijk nog apart weten?
5: Ja, kijk, als je in Frankrijk naar een zwembad gaat of naar een riviertje om te zwemmen, op die punten waar je toegang hebt, daar hangen we een papier en daar staat op wat voor zwemwater het is. Wat er allemaal in zit en wat er niet in zit. En of het goedgekeurd is.
0: Ja.
5: Heb je dat nooit gezien?
0: Nee.
5: Ik wel. Dus daar wordt ze moeten daar een vergunning hebben als het ware.
0: Okay,
5: als je wilt zwemmen. En dat papier met die resultaten, dat hangt aan de ingang van zo'n zwemlocatie.
0: Oh, die daar maar weer een beetje, inderdaad.
5: Ja, maar nee, dan doen ze dat kennelijk niet. Maar goed, ik vind het toch een raar onderzoek. Ik zou graag weten, hoe zit het nou precies? En niet zo oppervlakkig, zoals die mevrouw even iets vertelde, van de Middelburg. Ja, dan moet je zeker niet gaan zwemmen, dan ben je meteen dood. Hè. Daar komt het op neer.
0: Ja, kijk, de onderzoekers zeggen, één duik kan geen kwaad. Maar ja, de kinderen slikken bijvoorbeeld sneller water in. De zwemmen met open mond. De honden die helpen ook vaak in het water. Ja, daar moet je wel rekening mee houden, zeggen zij.
5: Ja, vandaar dat er zoveel vergif van die hondenbandjes in het water zit. Dat staat ook in het artikel. Hè? Maar goed, je moet de mensen niet bang maken. In een zwembad kan je natuurlijk wel veilig zwemmen. Dat is gewoon,
0: nee, zeker. Het gaat inderdaad over buitenwater, inderdaad. Ja,
5: ja, maar dat moet je wel duidelijk zijn. Dat staat er nog niet direct duidelijk bij.
0: Nee. Nou, bij deze toegevoegd inderdaad. En dank voor die verbetering. Cor, bedankt voor bellen. Fijne avond. Dag.
5: Doei.
0: Dan zie ik ze nog eventjes, meneer Hansen.
6: Ja, je spreekt met Kees Hansen.
0: Ja.
6: Ja, nou, ik ben een echt fervent zwemmer in open water. Als het zomers lekker weer is, ja, dan gebeurt het dat ik bijna elke dag wel even in de Oosterschelde duik.
0: Lekker, ja.
6: Ja, daar wordt natuurlijk ook gesproken over bijvoorbeeld staalslakken en allerlei andere dingen.
0: Mm.
6: ja, ik moet zeggen, ik ben maar van één ding bang en dat is van die gekleurde kwallen die in het water zwemmen. Maar voor de rest dan denk ik, jongens, het zal me allemaal wat. Bewegen is goed voor een mens en zwemmen in open water lijkt me helemaal niet schadelijk. Ik denk voor een kind die een hele dag achter een telefoontje zit op een beeldschermpje die niet beweegt, dat dat schadelijker is als een keer lekker in open water zwemmen.
0: Nee, het is zeker ongezond om de hele dag op je scherm te zitten. Maar ze waarschuwen inderdaad voor de lange termijn de risico's. Want ze zeggen, het kan schade toebrengen aan het zenuwstelsel, aan je hormoonhuishouding, verhoogt risico op kanker.
6: Ik eet ook al zeegroenten en ik eet er echt veel van zeegroenten, want ik ben er echt een liefhebber van. Mm-hmm. Ik eet ook mijn eigen eitjes van mijn kippen uit mijn kippenrem. Als je natuurlijk moet gaan luisteren wat de geleerden allemaal zeggen, dan zou ik misschien al 10 keer dood geweest moeten zijn. Ja, ik denk ook wel eens bij mezelf, ik trek me eigenlijk niet te veel van al die berichtgevingen aan en ik leef mijn leven. En ja, dan zal het misschien zijn dat je misschien eerder komt overlijden vanwege weet ik veel wat voor invloed dan ook. Maar ja, zo is het leven. Het leven is onvoorspelbaar. En ook dit soort zaken, ik denk wel eens, het wordt allemaal veel te veel opgeklopt. Misschien moeten we er eens wat minder naar luisteren. Misschien is wat meer leven. En ja, misschien wat minder van al die berichtgevingen aantrekken.
0: Dat mag u vinden. En dank om die mening te delen in, zegt u. Maar Kees Hansen, fijne avond. En bedankt voor bellen.
6: Hetzelfde.
0: Goedjes, dag. Dan zit hij erop, bijna zegt u het maar. Morgen nieuwe editie, de vrijdageditie. Net al gezegd, je mag over alles bellen. Verjaardagsliedjes, de verjaardagswensen. Leuke weekendplannen, dat mag morgen vanaf 5:30. En zometeen gaan we nog even naar Groene Ster. Want ze komen terug in de Eredivisie. En Boezamboe, het verhaal van hem vertellen we zometeen na 6:00. En ook het verhaal van onze zilveren dag. Dat en meer hoor je zometeen allemaal nog. Na 6:00 hier bij Omroep Zeeland. In het laatste uur van Zeeland, kom thuis.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
11: Nee, attents met ds.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluiten openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn drie Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in drie dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 6 uur geweest, Omroep Zeeland. Met zometeen nog het laatste nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. Eerst blik we even, of een blik op de weg met 2 meldingen nog van de ANWB. Op de N57 sta je stil van Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer, daar 5 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam naar Breda, daar een file voor de afrit Dordrecht Centrum van 9 kilometer. Je vertraging iets meer dan 5 minuten.
16: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: En

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
8: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorte.
9: Omroep Zeeland.
10: Ja, na de promotie leek het in ieder geval dat Hisham Bouzamboe ging vertrekken bij Groene Ster Vlissingen. Kon naar België. Er is toch gebleven. Waarom, dat hoor je zo meteen. In Zeeland komt thuis. John Haviga weet welk weer we kunnen verwachten richting het weekend. Doe de Holtkamp is onze Zeeuw van de dag. Kan ons alles vertellen over de kunstroute. In Koudekerken wilde ik er nog bij zeggen. Het is 6:06. Goedenavond, je luistert naar Zeeland komt thuis met het Zeeuwse nieuws en muziek nu van Robert Cray.

0: Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark. Mooie boodschap van hem op deze donderdagavond. Ja, na de promotie naar de Eredivisie leek Hisham Boussamboel te vertrekken bij Groene Ster Vlissingen. Want er zou een voetballer, die kon naar België. Toch besloot hij om te blijven. Hij vertelt aan verslaggever Barry van der Hoofd waarom hij nog steeds bij Groene Ster speelt.
1: Ik had nog nergens getekend, maar de kans was eigenlijk wel zo goed als dat ik eigenlijk zou vertrekken. Ik heb nog met het bestuur aan tafel gezeten en eigenlijk één afspraak erin gehouden van zodra mijn oom Saïd terugkomt, dan geef ik mijn woord dat ik er nog minimaal een seizoen aan vastplak. En zodoende mijn afspraak nagekomen.
2: Want jouw vader is de oudere broer van Saïd. Heeft hij ook nog druk op jou uitgeoefend?
1: Nee, zeker niet. Mijn vader die volgt me al van kleins af aan. En elke keuze die hij maakt is voor hem, maakt hem helemaal niet uit. Hij steunt me eigenlijk bij alles, elke keuze die ik maak.
2: Nu ben je een paar weken onderweg. De competitie gaat bijna beginnen. Dus je hebt al een tijdje met Saïd getraind en gespeeld. Hoe is dat?
1: Ja, ik heb natuurlijk met mijn andere oom Hoesijn gespeeld. Je ziet wel dat ze in ieder geval allebei dezelfde drijf hebben van het altijd willen winnen en eigenlijk tot het uiterste gaan. En dat is eigenlijk, ik wil niet zeggen wat we misten vorig seizoen, maar je had natuurlijk Galit. Maar dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende spelers daarin. En allebei op hun eigen manier. En ik denk dat op de manier hoe zij dit overbrengt, vooral naar een best wel jonge en onervaren ploeg eigenlijk nu in de Eredivisie, denk ik dat het eigenlijk meer als winst is.
2: Jij kan straks gewoon spelen met Saïd, met Galit El Hattaj, met Abdou Abdembi. Allemaal spelers die je als kleine jongen hebt gezien, ja, toen je op de tribune zat.
1: Ja, klopt. En dan praat ik dan over een jaar of 10 geleden, weet ik nog wel, de wedstrijd tegen VDL. Dat Hoesijn die winnende goal scoorde. Ja, dan kijk je eigenlijk als kleine jongen van 8, 9 kijk je daarnaar. En dan denk je van, zal het nog gebeuren? Moet ik eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat Saïd nog terug zou komen. Dan is het eigenlijk alleen maar mooi. En dat ik dit nog mee kan maken natuurlijk.
2: Mag jij als neefje alles zeggen tegen je oom?
1: Mag, is een groot woord, maar meer uit respect. Bij ons in het geloof is respect heel belangrijk. Hoeft niet per se voor familie. Ik probeer in ieder geval vaak wel mijn mond te houden. In hoeverre dat kan. Maar af en toe coachen op een voetballende manier kan die wel hebben.
2: Kijk je enorm uit naar de start van de Eredivisie?
1: Krom de Vrijheid staat eigenlijk Eindhoven voor de deur. En dan ben ik best wel benieuwd in hoeverre we zijn gekomen met de voorbereiding. Van waar staan we eigenlijk nu? Het is natuurlijk een topploeg. Je moet niks. Eigenlijk elk punt die je meeneemt is mooi. Maar ik ben gewoon vooral weer benieuwd naar hoe dat weer is.
2: Welke klassering mik jij op met Groene Ster?
1: Ik denk, serieus, met de ploeg die wij nu hebben, ik denk als je handhaaft, dat je echt wel een goed seizoen hebt gedraaid. Dat je in ieder geval de laatste twee en hopelijk dan de nacompetitie degradatie probeert te ontlopen, dan heb je het echt wel goed gedaan.
2: Je trainer had het over de play-offs halen.
1: Ja, dan sta ik daar toch iets anders in. Ja, ik denk misschien intern dat ze het een en ander hebben afgesproken. Ik denk dat er nog op een aantal spelers na 2-3, na niet meer als 50 Eredivisie wedstrijden eigenlijk hebben gespeeld. Dus ik denk dat je wel realistisch moet blijven. En ik denk als je de nacompetitie degradatie ontloopt, dan heb je het echt wel goed gedaan.
2: Alleen maar mooie vooruitzichten volgens mij.
1: Ja, precies. En ik kan eigenlijk niet wachten tot de start van de competitie natuurlijk.
0: En die start dan morgenavond, die competitie, met een uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. De aftrap van Groene Ster Vlissingen is dan om 8:30.

0: Taylor Swift, sorry, en Up a Light. 6:15. We gaan voor het weer nog een keertje naar John Havinga. We hebben vanochtend wat regen gezien. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar wel best wel wat wind. Hoe gaan we de dag afsluiten, John?
1: Ja, inderdaad. Vanavond hebben we denk ik ook nog steeds die krachtige wind wel. En het is wisselend bewolkt, dus de zon die laat zich ook vanavond tot zonsondergang nog wel geregeld even zien. Maar in de loop van de late avond moet ik eigenlijk zeggen, en vannacht wordt het dan toch wel overwegend bewolkt. De wind die blijft doorstaan, of die neemt eigenlijk weer een beetje toe. En daardoor zullen de temperaturen niet echt heel erg veel onderuit kunnen zakken. Het wordt minimaal 18 of 19 graden. En morgen hebben we ook opnieuw weer te maken met de invloed van een stormdepressie die bij ten zuidoosten van Ierland ligt, met daaromheen opnieuw een frontaal systeem wat onze kant op wordt afgevuurd, en tegelijkertijd een hoge drukgebied boven de Azoren en Frankrijk die dat systeem gaat proberen tegen te houden. En daar zit ook eigenlijk die warme lucht omheen. Dus je krijgt een beetje een soort van invloed van twee verschillende kanten. Morgen dus dat front wat gaat zorgen voor een flinke krachtige wind, en ook vlak aan zee wel een harde wind. Dus windkracht 6 tot 7 en windstoot tot 80, 85 km per uur. Daarnaast ook bewolkingperiode met regen, maar desondanks toch een warme luchtsoort. En dat betekent dat het morgen zo'n 21, 22 graden wel kan worden. Dus ja, een beetje van invloed van de herfst die toch wel een beetje op gang komt. En tegelijkertijd nog de warme lucht waar we niet helemaal afscheid van willen nemen. En dat betekent dat het morgen zo'n 21, 22 graden wel kan worden. Dus ja, een beetje van invloed van de herfst die toch wel een beetje op gang komt. En tegelijkertijd

0: 25 graden.
1: Oké, dankjewel John. Op de weg 2 vertragingen nog. Eentje op de A29. Dat is van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer, daar 5 minuten. En op de A16 sta je ook stil van Rotterdam naar Breda. Voor de afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer. Je vertraging is er een kleine 10 minuten.

0: Spice Girls en Stop hier bij Omroep Zeeland. Laten we eens kijken naar nieuws wat vandaag opviel buiten onze provincie. Nou, de woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of het om de 28-jarige Jan G. gaat, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat op deze manier de rust terugkeert in het dorp. De politie blijft de komende tijd onderzoek doen.
1: Dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen. Dan hebben we dat wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijkagenten, de reguliere collega's van het lokale team. Om heel veel gesprekken met bewoners te voeren. En ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
0: In de nacht van maandag op dinsdag, daar liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Dit viel ook nog op vandaag. Zeker 1000 websites met namen van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met illegale casino-promotie. Blijkt uit

0: onderzoek van BNR Nieuwsradio. Om dit te kunnen doen worden websites gehackt of oude domeinnamen van een website opgekocht. De Nederlandse kansspelautoriteit heeft geen blokkeerbevoegdheid voor deze sites, dus vereist het veel werk.
1: Dus websites onderzoeken, als wij daar meldingen van krijgen, dan moeten wij dat weer melden. Dan gaat daar weer een aantal dagen overheen voordat het eraf is gehaald. Maar nou, we hebben te maken met echt organisaties die hierachter zitten met heel veel geld en heel veel technologische middelen. Dus eigenlijk binnen 1-2 dagen maken ze weer gebruik weer van nieuwe extensies. Dus het is een kat-en-muisspel.
0: Ja, en zo wordt een oude domeinnaam van bijvoorbeeld een programmamaker Wilfried de Jong gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. Net als oude domeinnamen van bijvoorbeeld de Zeeuwse en ook de Brabantse VVD. Dat is nieuws wat opviel, ook buiten onze provincie vandaag. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je Sam Milieu.

0: Echt is, doe eens gek. Een liedje van ABBA bij Omroep Zeeland. Does your mother know? Het is 6:30. Meer van Wauw is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Psst, hey. Laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
3: Psst. Ja, maar gaat beginnen.
2: Oh, sorry. Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
4: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Half zeven geweest. Mirjam van Wouw heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Mirjam, goedenavond.
6: Goedenavond. Commissaris Hugo de Jonge werd vandaag voor de tweede keer verhoord door de coronacommissie. Hij vertelde over de hoge werkdruk op zijn ministerie van Volksgezondheid destijds. En dat debatten in de Eerste of Tweede Kamer eigenlijk te veel tijd kosten. Tijd die beter besteed kan worden aan het uitwerken van maatregelen. Hij was daarover ook nogal fel in onder meer WhatsApp-berichten. Daar werd hij mee geconfronteerd vandaag. Hij zei daarop dat het frustratie was in een intense periode. Zwemwater in Zeeland bevat te veel chemische stoffen zoals PFAS en bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Niet één plas of meer in Nederland voldoet nog aan de eisen. Maar volgens onderzoekers is het niet direct onveilig om te zwemmen als je maar niet te veel water binnenkrijgt. Kustwater is niet meegenomen in het onderzoek. Een 40-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het verkrachten van een minderjarige. Het meisje was 15 jaar oud. Ze werd op één dag meerdere keren door de man verkracht in zijn woning. Hij zou haar naar een bushalte brengen, maar toen hij eerst thuis sigaretten ging halen, vergreep hij zich aan haar. Hij heeft een lang strafblad met mishandelingen en wapenbezit. Tim van Dijken uit Colijnsplaat greep vanmiddag net naast de ritzegen in de ZLM-tour. Hij sprintte met klassementsleider Matthias Vacek naar de finish, maar kwam net een paar meter tekort en moest genoegen nemen met een tweede plaats.
7: Als er 200 kilometer waaiers zijn, dan weet je niet meer hoe erg je je benen kan vertrouwen in de sprint. Ik dacht dat ik de sprint kon winnen. En toen ik ging staan, voelde ik dat er niet veel meer op zat. En dan is het gewoon kloten dat je verliest.
6: Er was nog wel goed nieuws vandaag voor Tim van Dijken, want hij is geselecteerd voor de wegwedstrijd op het WK in Canada later deze maand. En dat is zijn eerste keer. Het weer, vanavond enkele opklaringen, maar later neemt de bewolking toe. Het koelt vannacht af naar 18 graden. Morgen wordt het onstuimig. Periode met regen, een krachtige tot harde zuidwester en zware windstoten. En daarbij wordt het 22 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
5: Goedenavond.

0: mag zijn.
1: Emma Esters, een levenslang glas van mijn arm. Ik zit altijd mee te zwaaien op dit liedje van haar. Hoorde je natuurlijk bij Omroep Zeeland. Meer over de kunstroute Koudekerk zo meteen. Die is vandaag begonnen. Doe de Holtkamp is onze ziel van de dag.

0: Bruno Mars hoorde je in All My Soul. Het is de kunstroute Koudekerk die vandaag is begonnen. Tot met zaterdag is er van alles te zien in het dorp. En door de Holtkamp is van kunstroute comité. En is dan ook nog eens onze ziel van de dag. Goedenavond.
1: Dag, goedenavond.
0: Hoe is het gegaan, de eerste dag?
1: Ja, nou eigenlijk prima. We hebben natuurlijk toch wel geluk gehad dat het weer meezat. Zondag vanmiddag, een beetje wind. Maar dat betekent dat er veel bezoekers waren. Ik heb ongeveer de helft van onze 24 locaties bezocht zelf.
0: Kijk.
1: En ja, daar was het gewoon druk. En de exposanten waren heel erg tevreden met de reacties van de bezoekers. Wat opviel, dat er ook veel Belgen en Duitsers tussen zaten. Er zijn veel mensen onderweg op de fiets, want het zijn allemaal fietsers, die een rondje rijden en die dan ook de kunstroute Koudekerk aandoen. En ja, alleen maar positief eigenlijk. Ja. En we hebben nog 2 dagen te gaan. Dus.
0: Ik wou net zeggen, het is pas net begonnen inderdaad.
1: Ja, het is net begonnen, dus ja. Dat belooft nog wat.
0: Wat mensen die niet concept zijn, doen er met het concept. Dit heel kort, wat is het?
1: Nou, we hebben 45 kunstenaars die op 24 locaties verspreid over het dorp en deze hoek hun werk laten zien. En dat is van alles. Dat zijn schilderijen, dat is fotografie, dat is glaskunst, dat is houtwerk, dat zijn objecten in 3D, beeld. Edson, enfin, noem maar op. Dat is dus op die verschillende plekken te zien. Sommige plaatsen, bijvoorbeeld de kerk in Koudekerk en de kerk in Dishoek, staan meerdere mensen bij elkaar. Andere plekken exposeren mensen aan huis. We hebben dus van langs die kunstenaars een route uitgezet die men kan fietsen of lopen eventueel. En dan kom je ze allemaal tegen en dat werkt in het algemeen goed, moet ik zeggen. In ieder geval vandaag was het erg positief en waren de reacties ook erg positief.
0: En dan moet je denk ik een beetje onpartijdig zijn, maar wat is voor jou de plek om naartoe te gaan op die route?
1: Ja, nou, ik zou sowieso naar die 2 kerken gaan, want dan zie je dus in 1 keer zie je verschillende exposanten.
0: Ja.
1: Maar ik vind ook wel, ik zag in het café aan het Dorpsplein iemand met portrettekeningen. Nou, ik was er wel van onder de indruk, moet ik zeggen, want daar zag ik diverse dorpsbewoners die ik ken, die zag ik daar keurig uitgetekend. En ook iemand met houtsnijwerk, wat ook heel erg bijzonder is. Wat ik ook, ja, er zijn er wel meer dingen natuurlijk. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik zag Angela Maas, die zat in de brouwerij in Koudekerk, een zorgcentrum met tekeningen. Diverse mensen met schilderijen. De pluktuin in Koudekerk, waar iemand met sieraden en keramiek staat. Enfin, noem maar op. Het houdt eigenlijk niet op.
0: Nee, de keuze hoor ik dan. En je kunt het tot en met zaterdag zelf gaan bekijken bij de kunstroute Koudekerk. Doede Holtkamp, onze ziel van de dag. Veel plezier dan nog die komende dagen en succes.
1: Ja, dankjewel. Ik zou zeggen, kom eens langs kijken.
0: Dat gaan we zeker doen. Fijne avond, hè. Dag.
1: Okay. Ja, dank je.

0: Lily Allen en Smile. 7:10. Dit heb je gemist onder andere vandaag hier op de radio bij Omroep Zeeland. De gemeente Terneuzen wil met een folder voor arbeidsmigranten overlast voorkomen. In de brochure die vandaag is verschenen staan in 8 talen hoe je bijvoorbeeld een bankrekening opent of je inschrijft bij de gemeente. Maar ook dat je de tuin onderhoudt. Geen afval verbrandt in de tuin. Ellen van Troost van Onbegrensd Vlaanderen hoor je.
1: Het is nou in de eerste plaats bedoeld om informatie te geven. Maar er zijn ook situaties dat er soms overlast is. En dan is het belangrijk om ook te weten voor de mensen die hier komen wonen. Ja, wat niet alleen rechten zijn, maar wat ook hun plichten zijn.
0: De gemeente Terneuzen verwacht de komende jaren meer buitenlanders die hier komen werken. Ja, en uit nieuw onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte Nederlandse zwemwateren voldoet aan alle chemische normen. Onder meer PFAS en bestrijdingsmiddelen worden op verschillende plekken in te hoge concentraties aangetroffen. Maar stap jij dan nog eigenlijk zonder zorgen het water in? Meneer Filius, zegt u het maar eerder vanmiddag.
2: Nou, de veerkrant, je weet misschien niet wat aan veerkrant is, maar dat is de rand van hoe hoog het water komt aan de zeekant. En dat die klappers van me weg ben, dat is het teken dat het water niet schoon is aan de buitenkant.
0: Oké.
2: Dus laat staan, als je naar de binnenkant, daar zit ook veel rommel. Maar het enige wat met mij schoon moet wezen, is het drinkwater. Maar zwemmen, dat doe je uit eigen wil. Maar drinkwater, dat wordt ons geleverd.
0: Ja.
2: En dat moet schoon wezen. En dat moet goed wezen. Dat is bij mij belangrijker dan het zwemwater. Water duikt, die duikt er vrijwillig in.
0: Nee, dat is zeker waar. Maar de is onderzocht op meer dan 250 locaties in Zeeland. En overal zijn de concentraties met chemische stoffen te hoog.
2: Ja, kijk, als de vissen of de andere dingen doodgaan, is ook niet goed, hè. Dus ja.
0: Nee.
2: Ik ga niet zwemmen, hoor. Ik ben aan het water opgeroeid, maar ik zwem niet.
0: Nee. Maar de generatie na u, zou je die mensen nog aanraden om te zwemmen? Of zegt u, nou, doe maar beter niet?
2: Als je het nu hoort, dat ze zeggen dat het niet best is, dan moet je het niet doen.
0: Oké, een tip van meneer Filius. Als ze zeggen dat het best is, niet doen zwemmen in dat water, wat dan dus vervuild is. Zometeen, na 7:00, heel veel fijne muziek bij Omroep Zeeland. Het Zeeuwse nieuws, dat volg je de hele avond via de site en app. En morgenochtend vanaf 6:00 is Remco er weer met het nieuwe Zeeland Wordt Wakker.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of... In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film?

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv...

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Annet Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.